0: Minimaal de komende uren rond 10 graden. Straks trekt er opnieuw een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond en dan dus veel neerslag. Temperaturen overdag tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op wat lichte regen bij maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer over een uurtje en ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw geluk je leven lang. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas vanochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. De vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nog niet haalbaar op dit moment. Tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren ook niet vervangen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over deze dossiers en ook gisterenavond duurde het allemaal een pak langer dan verwacht. Het was toch een zware bevalling en Matthias Diebendalen erkent dat.
2: Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn.
1: In Colombia zijn maandag 12 mijnwerkers vast te komen zitten na een ontploffing in een steenkoolmijn. 3 arbeiders slaagden erin op eigen kracht de mijn te verlaten. 12 anderen zijn vermist. Volgens de lokale gouverneur was een ophoping van gas de oorzaak van die ontploffing. De mijnwerkers waren op het moment van de ontploffing aan het werk op een diepte van ongeveer 600 meter. De mijnen in Colombia hebben geen goede veiligheidsreputatie. Vooral in illegale mijnen gebeuren er regelmatig ongevallen. Acteurs Blake Lively en Justin Baldoni zullen elkaar dan toch niet tegenkomen in de rechtszaal. Zij hebben hun juridisch geschil bijgelegd en een schikking getroffen. De twee raakten in conflict met elkaar na de opnames van de film It Ends With Us. Blakely beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames van die film en dat hij nadien een lastercampagne had opgezet tegen haar. Baldoni reageerde met een aantal tegenklachten. Het is een van de meest bitsige ruzies in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen de twee nu dat ze hopen dat iedereen verder kan met respect voor elkaar. Ook online. Het weer dan nog, vannacht op heel wat plaatsen droger. Al vallen er nog wel wat buien in het centrum van het land. Minima rond 10 graden de komende uren. En straks krijgen we opnieuw een regenzone over ons heen. In Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. En dan dus veel neerslag. Temperaturen tot 16 graden overdag. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen. En dan maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Studio Brussel, live.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en ook de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Er is daarnaast ook nog een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat plan moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nu nog niet haalbaar. Tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek. Eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met eerder milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord van dat schip, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goessaert is er geen paniek aan boord, maar er is natuurlijk wel bezorgdheid, zegt ze.
2: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
1: Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen van het virus zijn koorts, buikpijn, bloedingen en ook nierfalen. In China zijn minstens 21 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker een 60-tal gewonden zijn. Het ongeval gebeurde maandagnamiddag in de provincie Hunan in centraal China. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. Volgens het Chinese staatspersbureau heeft de president ook al een grondig onderzoek naar de ramp bevolen. Het weer nog, het is op de meeste plaatsen droog, maar hier en daar valt nog een bui. Minimaal rond 10 graden de komende uren. Straks is het meestal droog tot de avond, dan krijgen we veel neerslag en maximaal overdag tot 16 graden. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen dan, met maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks komt er meer uitleg op een persconferentie, maar enkele dingen zijn al bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Wat het drinkwater betreft wordt er tot 2019 een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Daarna moet de vervuiling er wel teruggedrongen worden tot de Europese norm. En om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. De Vlaamse regering zat 3 keer samen over de knelpuntdossiers en ook de vergadering gisteren duurde een pak langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen reageerde al kort.
2: Het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
1: Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assize jury beslist. De dader bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven in Oostkamp in West-Vlaanderen. 8 andere vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. En Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van de Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Al zullen er dit jaar geen tanks of groot wapengeschut meerijden in de parade in Moskou. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. Vandaag overdag meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen, want deze week

0: Waterdoorlatende verharding, is dat een enkel grind of...
1: Een aha-moment nodig bij het aanleggen van je oprit. Bij Artstone helpen we je kiezen voor de oprit en het terras. Op maat van je huis, je leven en je vergunning. Ontdek alle waterdoorlatende oplossingen in een van onze showrooms. Artstone. Zo steengoed voelt buiten. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Studio Brussel, live.

0: Goedemorgen, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
2: De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt. Een akkoord over onder meer energiemaatregelen en over de begroting. Straks komt er meer uitleg op een persconferentie, maar enkele dingen zijn al wel bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Om de Vlaamse begroting, de inkomsten en de uitgaven, te doen kloppen, wordt nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. De regering zat 3 keer samen over de moeilijke dossiers en ook de vergadering gisteren duurde een pak langer dan verwacht. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar gevangenisstraf voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assisejury beslist. De dader bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet, een soort mes, om het leven in Oostkamp in West-Vlaanderen. 8 andere vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Een felle regenbui heeft gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten en waar dus ook het verkeer moest worden omgeleid. In die gemeente kwam de brandweer ter plaatse om onder meer kelders leeg te pompen. Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky op social media gezegd. De voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf ook een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. Het weer vanochtend. Nog kans op nevel en mist. Later op de dag blijft het op veel plaatsen droog. Maar tegen de avond opnieuw veel regen in het centrum van het land. Temperaturen tot 16 graden vandaag. Morgen nog altijd regenachtig, maar droog in het westen. En nog 14 graden.
3: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee.

0: geen nattigheid hier, gewoon classic Eva en Dries. We hebben zo meteen plaats van Foo Fighters en nu Mark Ronson. En wij zijn er helemaal.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: uitstellen. Ik ben bezig, want wij gaan radio maken voor jou. Leuk dat je voor ons gekozen hebt. Het is 6 over 6. Je hoort Late Night Feelings van Mark Ronson.
1: Als ik deze radioshow mag omschrijven als een schaakspel, dan staan hier een paar prachtig blinkende marmeren stukken voor jullie klaar. In het centrum van het bord, de dame en koning die het spel leiden, Eva de Roo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Alles goed, heer en dame?
0: Ja, het kan niet beter met deze introductie. Leg je mijn sleep even goed?
1: Dat doe ik zeker. Eva is onze scherpe, snelle en altijd 3 zet vooruit denkende pion vandaag.
0: Wow.
1: Ik ben het, Dries, de bedachtzame, bezadigd man. Maar vooral zeer onvoorspelbaar in het spel.
0: Dat is wel waar.
1: Dat is waar, hè?
0: Jij zet iedereen schaakmat en ze hebben het nog niet door.
1: Dankjewel. En dan de toren van dit geheel. Onze administratief medewerker Jos. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, zei jij toren of doren?
1: Ik zei toren, want het gaat over schaakstukken, okay. Jos. Dat is het concept van deze intro.
0: Maar wel goed, want ze zegt onvoorspelbaar. Het zou wel eens doren kunnen zijn.
1: Ja. Jij bent onze betrouwbare bron van informatie vanmorgen en ook de beste vriend van iedere luisteraar. Administratieve kracht overtreft mijn kwaliteit om te spreken, dat sowieso al, maar ook overtreft alles. Jij kent iedereen in de Studio Brussel app. En wie is er vanmorgen al wakker? Welke schaakstukken mogen we ontvangen?
2: Angel uit Bolgerhout is wakker, Tony uit Menen, Gert uit Herenthout, die zegt goedemorgen fiete vlierenfluiters,
1: wow.
2: Dadelijk de baan op en Stu Bru rijdt altijd mee.
1: Applaus voor alle aanwezigen sowieso. En dan een lege plek op ons bord. Jonas van het nieuws. Vandaag even niet mee in het spel. Maar
0: weet
1: geen paniek.
0: Eigenlijk waar dit is?
1: Ja, ik weet het ook niet. Nee,
0: nee? Oké. Okay.
1: Maar geen paniek, want uit de coulissen schuift een loper naar voren. Toon Jansen, altijd vriendelijk, altijd raak. Hij beweegt diagonaal door het nieuws van morgen. Dus wens hem zometeen ook een klein applausje bij het halfnieuws van 6:30.
0: Doen we.
1: En hoog boven het bord, de speler die zelf geen stuk is, maar elke zet bepaalt. De patroon van de show, architect van het spel, ook aanwezig. Amai, dan kunnen we beginnen, hè? Iedereen is er.
0: Ik denk het wel.
3: Ben jij ook aanwezig?
4: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
0: En ik lieg nooit, want ik had al verklapt dat we Foo Fighters gingen luisteren. Onze hotshot van vorige week. Oh, ik hou van dat beginrifje. Dat is zo voor op je heupen te slaan als
1: een
0: popboygriet.
1: Videoclip al gezien? Ook een aanrader op YouTube.
0: Ga ik eens kijken. Window!

0: tussen de regendruppels. Weer klinkt daar die stem van Florence and the Machine. You've got the love. Onze aanwezigheidslijst wordt rijkelijk ingevuld door onze Jos.
1: Ja, Joris uit Kampenhout is aanwezig. Evelien uit Oosterzeele. Zeger uit Sint-Martens-Latem. Hilde uit Aalst. Chriske uit Dendermonde. Leen uit Lommel. Nancy uit Leden. Tom uit Scherpenheuvel-Zichem. Die stuurt: ik ben onderweg op mijn 65 kilometer fietsrit naar het werk.
0: Ja, maar dat kan toch niet?
1: Ja, maar misschien is dat zo'n speedpedelec of zo.
0: Ja, maar oeh, en dan, ik zie een foto. De baan is glad van de regen, hè, jongens. Kijk uit. En ook automobilisten, kijk extra uit voor die lieve fietsers zoals Tom.
1: Ja, en ook Sandra uit Leopoldsburg is al wakker.
2: Goedemorgen, dag Sandra.
3: Goedemorgen.
2: Sandra, met welk gevoel sta je vanmorgen op?
3: Goed. Het is mijn laatste dag vandaag. Allee, voor te gaan werken deze week. Normaal moest ik morgen nog werken, maar vandaag nog eentje. En dan voorbereiden richting weekend.
2: Amai, wacht, dus je hebt een extra verlengd weekend dan?
3: Ja.
2: Woensdag, donderdag en vrijdag erbij.
3: Ja.
2: Amai, zo doen ze dat daar in Leopoldsburg. Hoe heb je dat gefixt?
3: Ja, eigenlijk een zieke collega vervangen volgende week. En dan krijg ik morgen een dagje vrij. Dus,
0: wow. Zeg, en je zegt voorbereidingen voor het weekend. Is het je lentefeest?
3: Ja. Nee. We gaan met enkele collega's richting de kust. En daar gaan we een kleine wandeling doen.
2: Een kleine wandeling. Zo klein als die 65 kilometer van luisteraar Tom? Of spreken we over...
3: Iets meer. Ik doe 80 kilometer, dus ik vertrek in Knokke-Heist en ik kom aan in de Pannen.
2: Maar wacht.
3: En, ja.
0: 80 kilometer. Ik heb ooit eens 35 kilometer gestapt en toen ben ik in een bad gaan zitten en ik ben daar in slaap gevallen s'avonds. Nee, maar dat is... Hey, maar ja, je lacht. Hè. 80 kilometer, kan dat zelfs op een dag?
3: Ja, we hebben tijd. Het is berekend op 4 kilometer per uur volgens de organisatie. Dus
0: Wij
3: vertrekken 's morgens om 4:30. Vertrekken we. En dan is het... ik heb tijd om binnen te komen om... 12:30 's nachts. Heb de tijd om binnen te komen.
0: Jij gaat een soort van dodentocht doen.
2: Ja.
0: Een light dodentocht. Waarvoor,
3: Light versie.
0: Oké, je klinkt zelf, Sandra, alsof je het nog niet helemaal ziet zitten. Dus, misschien...
3: Jawel. We zijn allemaal aan het aftellen, dus ik ben de enige trouwens van een collega die de 80 kilometer doet. De rest doet 42 kilometer, dus ik ga...
0: Sandra, spreken wij af de same time, same place, maandagochtend?
3: Dan ben ik ook weer aan het luisteren, dus dat is geen probleem.
0: En dan moet je maar laten weten hoeveel pleinen je exact waar hebt. Veel plezier, Sandra.
4: Hey, wij zijn Rosie Stewart.
5: En je luistert naar Studio Brussel.
4: Studio Brussel.

0: Dat is exact wat onze nieuwslezer Toon dacht toen hij helemaal nat geregend hier binnenkwam om radio te maken. Fuck it, Cupid, Rosie Stewart, 20 over 6.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.

0: dragen voor Christian Dior en andere luxe merken. Je hoort MK en Crystal, want het was natuurlijk gisteren de Met Gala. Even pronken met alle bijoux en alles wat je in huis hebt voor de big stars. We komen er later nog op terug, maar dat is dus wat je ziet op je Instagram-pagina's en overal de Met Gala.
1: Brussel, Eva en Dries.
0: Dries, wat zong jij gisteren over Lotte Kopecky?
2: Ah ja, wacht, de Vuelta is gestart en wij duimen voor Kopecky. Die Spaanse heuvels blijken spek naar haren bekkie. Ja, dat was het.
0: Ja, met medewerking van de luisteraars, ja. Want jullie hadden meegeholpen met de rijmen op Kopecky. Ja, het zat weer tegen in die Vuelta. We zijn aan het supporteren, hè, maar de tweede rit was het gisteren in de Vuelta Feminina. Staat in alle kranten vandaag, die rit, want ze rijden in Spanje. Gisteren heeft onze Belgische Shari Bossuyt daar de tweede rit gewonnen. Fantastisch, maar de ontknoping was chaotisch en ze is gebotst tegen Lotte Kopecky. Dus voor Lotte Kopecky was het geen fantastische rit. Even luisteren.
3: Overleeft Kopecky deze sprint, dat zou dan ook een klein wonder zijn. Het heeft veel kracht gekost. Gaat nu aanzetten. Oeh, tegen Bossuyt. Schouder aan schouder uit het klikpedaal. Verdorie.
0: Ja, dus die ketting, ocharme, van Lotte Kopecky valt van haar fiets. Dus ze kan die sprint niet uitrijden. Daardoor wint Shari Bossuyt. Wie weet dat het anders geweest. En na de rit is Lotte Kopecky dan nog eens gestraft geweest door de jury voor die botsing.
2: Echt?
0: Ja, en ze is gedeclasseerd naar de 15e. Nee, van de 15e naar de 36e plaats. En ze is haar groene trui kwijt.
2: Oh, dat vind ik wel heel streng. Allee, ik ken niks.
0: Ja, hè?
2: Dat is wel heftig, wel. Oh.
0: Terwijl het echt een ongeluk was, heeft ze daarna nog in interviews verteld. Dus ze heeft ook haar ongenoegen geuit via social media.
2: Ja.
0: Dus Lotte Kopecky, ik hoop dat ze vandaag met een goed zonnetje in haar hoofd staat op de Vuelta. En Shari Bossuyt heeft wel al gezegd dat ze een berichtje zou sturen naar Lotte Kopecky. Dus daar tussen is er geen vrevel, denk ik. Maar inderdaad wel hard gestraft door... Door de...
2: Lot misschien?
0: Nee, door de bazen daar van de Vuelta. Ja. Onze Lotte Kopecky spek naar haar een bekje.

0: in de nieuwe single van Editors. Het is een regenachtige ochtend, dat zie je als je naar buiten kijkt. Maar het is ook wel een ochtend waarop de Vlaamse regering een akkoord heeft. Tom!
1: Ja, een akkoord over verschillende moeilijke dossiers. Over de Vlaamse begroting, de inkomsten en de uitgaven van Vlaanderen dus. En hoe ze die op koers willen houden. Ook over energiesteunmaatregelen om de factuur te verlichten. Zo zijn er bijvoorbeeld extra middelen om mensen te helpen om energiezuiniger te verbouwen of renoveren. En ook over het zogenoemde drinkwaterplan. Dat is een plan tegen de vervuiling van drinkwater in West-Vlaanderen, vervuiling door producten uit de landbouw. Maar straks om 11 uur is er een persconferentie en dan worden er meer details bekendgemaakt. En iets anders, een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assize jury beslist. De dader doodde het slachtoffer in september 2021 met een bajonet, een soort mes. Dat gebeurde in Oostkamp in West-Vlaanderen. En dan nog het weer vanochtend. Vaak kans op regen, nevel en mist. Later op de dag blijft het op veel plaatsen droog. Maar tegen de avond opnieuw regen in het centrum van het land. En temperaturen tot 16 graden.
2: Studio Brussel. Goedemorgen, Eva en Dries.
0: We krijgen een berichtje van Chriske uit Dendermonde. Het is grijs weer, het is koud en kil. Maar vandaag straalt er ergens een zonnetje en hoor ik de warme stem die ik wil. Ze klinkt lief, ze klinkt oprecht en we missen ze allemaal. Het is de stem van onze Christophe Lambrecht. Een gedicht, omdat inderdaad vandaag 7 jaar geleden is dat we afscheid hebben moeten nemen van de warme stem. De warmste stem van heel Studio Brussel, onze Christophe. En wij voelen 7 jaar later nog elke dag, en ik vind dat onwaarschijnlijk, welke rol die vertrouwde stem ook in jullie leven gespeeld heeft. Wij gaan nu straks met alle collega's, Dries, gaan wij frietjes met Christophevlees eten.
3: Fantastisch, fantastische traditie.
0: Ja, dat is elk jaar supergezellig. Dat is zijn lievelingseten van Christophe. Doe gerust hetzelfde vandaag met onze groeten. En jij gaat vandaag dus uit de radio wat extra Christophe-muziek horen. Ik ben zelf met hem naar een concert van Massive Attack geweest in Brussel in januari 2019, het jaar dat hij overleden is. Dus ik wilde vandaag graag een Finished Sympathy luisteren met jullie.

0: Magic Freddy Fred Again met Delilah. Wat een uitmuntende muziek is dat hier vanochtend.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Er wacht een klein spelletje op jou. Een heel klein, simpel spelletje. Het zou kunnen heten Raad de Artiest. Want dat is eigenlijk wat je moet doen. Gewoon raden van wie het nummer is. Maar om het net iets spannender te maken, hebben we het spel Sneller dan de zang genoemd.
0: Het wordt een beetje zoals de sprint tussen Shari Bossuyt en Lotte Kopecky. Maar niemand mag duwen in een app, hè. Je moet gewoon lief een berichtje sturen, sneller, en dan mag je meespelen. Het is plezant om even uit je ochtendrush te springen en je krijgt een leuk nummer cadeau.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in
5: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. We'll be right back.

0: Summer, the one voor wie wij radio maken vanochtend. Gezellig dat je erbij bent, 7:15.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: We spelen vanmorgen met een excentrieke kandidaat. Goedemorgen, Jos. Met wie spelen we?
3: We spelen met Carina uit Aalter.
0: Klopt het dat jij bijna je adoptiepapieren hebt ingevuld?
3: Ja, want Carina...

0: Hallo?
1: Ja, zeg maar, Carina.
0: Hallo?
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Dag. Wij horen jou, Carina.
1: Dat is spijtig.
2: Nee.
1: Oh, dat kan nu toch niet zijn?
2: Nee, we moeten die terug hebben.
1: De meest enthousiaste luisteraar van.
2: Ik ga even afleggen. Jos, kan jij er opnieuw hangen? Want
3: ja, ik ben opnieuw.
2: Deze vrouw fleurde in 3 seconden met een ochtend gigantisch op.
1: Ja, het leek een scene Eggers, maar dan in het echt.
2: Allee, ja. Dan. Kakakarina, kakakarina. Oh, Carina.
0: Ik ben er terug.
1: Oh, oh, Carina.
2: Carina, vertel verder.
0: Ja, Eva.
2: Ja.
0: Mevrouw Eva, mag ik u alstublieft? Ik wil u al zo lang iets zeggen. Uw oudste kindje verjaarde op dezelfde dag van ik, 1 juni. En uw man is de meest rock'n'roll man van Hans België.
2: Geef die nog een applaus, die vrouw. Allee, Carina, ik heb het gevoel dat wij dringend gewoon eens een koffie of een thee moeten gaan drinken met het hele team.
0: Een thee zal het zijn, maar ik drink geen koffie.
2: Ik drink ook geen koffie, Carina. Oh, you're my... Echt.
0: Ah, kijk, je moet zeggen.
2: Jij zegt gewoon met een soulmate.
0: Ik hou van u, ik hou van u.
1: Amai.
0: Nee, ik hou ook van u, hoor.
1: Ja, ik kan net zeggen, wat heb ik ermee te maken? Krijg ik ook een compliment.
2: Zeg maar, kunnen we elke uur met Carina bellen, alsjeblieft?
1: Zeker.
2: Dit is zo goed. Zo goed voor onze eigen waarde en voor deze show. Lieve Carina.
0: Ja,
2: behalve uw liefde gaan we wel nog iets moeten testen natuurlijk, hè? Want daarom zijn we hier samen.
0: Ik zit zo mee in dat ik het niet ga weten.
1: Jawel, Carina, rustig blijven, rustig blijven. Het is 7:15, dus dat betekent dat we die intro door de radio gaan knallen. Het is aan jou om te zeggen wie het nummer zingt. Het is een artiest, het is een band. Je gaat de band zeker kennen. Zeg het gewoon voor de zang begint. Je hebt een paar seconden de tijd, dus meer dan genoeg. Oké, Carina, klaar voor?
0: Dank je wel.
2: Ja. 15 seconden krijg je, Carina. Dat is niet super.
0: Oké.
2: Hier ga je.
0: Ja.
2: Een orgeltje.
0: Allee, kom aan.
2: Kom aan, Carina. We zouden het nu moeten weten.
0: Ja. Monkeys niet.
1: Ja, maar het is nog juist.
2: Ja, ja. Carina.
0: Monkeys.
2: Yes! Carina.
0: Nou, je moet weten, ik in Alderstark heb gekend voor een muziekliefhebber. Een zeer grote muziekliefhebber. Want ik ga dit jaar speciaal de donderdag voor de War on Drugs te zien. Ik heb maar 1 kaart gekocht. Oh, het is dan de derde keer dat ik ze ga zien. Ik ben zo zotte van 8 uur, ik weet het. Maar ik zie jullie zo graag.
1: Oh, wauw.
0: Oh, ik ben zo blij.
1: Oh, dat is prachtig.
2: Dat is ook fantastisch dat ze eigenlijk... Carina, heb je de wedstrijd niet per se gewonnen, maar je hebt wel zelf verklaard dat je gewonnen hebt. Dus ik vind dat je gewonnen hebt, want het waren inderdaad Arctic Monkeys. En zal ik je nog eens iets vertellen, liefste muziekliefhebber? 505 is het nummer dat je net hoort en waar we nu naar gaan luisteren. En het is toevallig toch wel 505, 5 mei, Carina? Allee.
0: Ja, inderdaad.
2: Dat is fantastisch.
0: Ja, inderdaad.
2: Wij gaan u met uw liefde gaan wij u laten, maar we stellen voor dat we gewoon spoedig nog eens met elkaar spreken, Carina.
0: Oké, en ik hou van jullie, dat weten jullie. Ik hou ook van jou.
2: Maar wij houden echt van u.
1: Jij legt eerst af.
2: Ja, I love you, Carina.
1: Nee, jij.
0: Goedemorgen ook.

0: ben al de hele week goed gezind, gewoon omdat vrijdag Olivia Dean naar Vorst Nationaal komt, naar ons land. En op haar show in de UK van afgelopen weekend had ze Sam Fender bij om samen Rain Me In te zingen. Ja, weet je, Olivia, dat mag altijd. Hè.
1: Straks bij Eva en Dries.
2: Straks hebben we nog in deze show tickets voor de showcase van Bazaar. Die is vanavond. Wij duwen je nog bij dat handjevol luisteraars in de exclusieve showcase. En we spelen de wekker voor 7000 euro aan maaltijdbudget.
0: Zeg dat nog eens?
2: 7000 ballen aan lekker eten om op te smikkelen.
0: Maar 7000 euro, hoeveel winkelkarren zijn dat bijeen? Door één stem te raden, straks na het nieuws van 7.
3: Go, go, go naar Inbeek. Of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket, Intermo.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
10: Ah, alles is gesorteerd.
9: Kast. Voor de interieurlover, de...
10: Amai zeg, wat een eyecatcher.
9: Kast. Voor de ouder, de...
10: Van wie is deze eigenlijk?
9: Kast. En voor de tiener, de...
10: Raak mijn spullen niet aan!
9: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
8: Maatkasten.online.
9: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
11: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
12: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
0: Hey, het is alweer 7 uur.
16: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
17: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 grote dossiers. Een van die dossiers is het drinkwaterplan. In West-Vlaanderen zitten er te veel triazolen in het drinkwater. Dat zijn schadelijke stoffen uit de landbouw. Er zitten er meer in dan de Europese regels toelaten. En er is nu beslist dat het drinkwater nog tot 2029 mag afwijken van de norm. Maar die triazolen moeten dus wel fors verminderen binnen de 3 jaar. Simon Beekaert van de commissie Leefmilieu legt uit.
18: Als het gaat over triazolen, hebben we afgesproken dat er een verbod komt op het gebruik van stoffen die die vervuiling in de drinkwatergebieden in de Westhoek hebben veroorzaakt. En als er geen alternatief beschikbaar is voor de landbouw, dan zullen er extra bufferstroken moeten worden ingelegd. En tegelijk komt er ook een stevig investeringsplan rond waterzuivering. Binnen de 3 jaar moet alles voltooid zijn.
17: De regering heeft ook een akkoord over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van Vlaanderen en over energiemaatregelen. Er worden meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren. Straks komt er meer uitleg op een persconferentie. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assisejury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht het slachtoffer 5 jaar geleden met een bajonet, een soort mes, om het leven. Dat gebeurde in Oostkamp in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. Jo Muilen is de advocaat van de moeder van het slachtoffer. Zij kan leven met de uitgesproken straf.
19: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
17: 8 andere vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Hij is erg blij met de prijs.
20: Ik ben heel blij om zo'n trofee te winnen. Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen, zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld.
17: En dan nog dit. In het snooker is de Chinees Wu Jitse wereldkampioen geworden. In de finale versloeg hij de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Wu Jitse is 22 en het is zijn eerste wereldtitel. Het weer. Vanochtend nog kans op regen, nevel en mist. Later op de dag blijft het op veel plaatsen droog, maar tegen de avond opnieuw regen in het centrum van het land. Temperatuur vandaag tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en tot 14 graden dan.
0: Ik had hier net wat medelijden met een luisteraar die 65 kilometer in de regen moet fietsen, maar toch heb ik het ook voor iedereen in de auto vanmorgen, Hajo.
5: Ja, goedemorgen. Ja, dat is lastig inderdaad. Het is hier een beetje slipgevaar hier en daar op de weg opletten, dus voorlopig weinig incidenten te melden naar Antwerpen. Een gewone spits met vertragingen tot 20 minuten vanuit de Kempen op de E34 en de E313. De andere files zijn niet langer dan een kwartier. Naar Brussel vooral druk weer op de E40 vanuit Gent. Je verliest 20 minuten vanaf Aalst. Op andere plekken is dat een stuk minder. Ja, ook geen incidenten rond Brussel, dus wel opletten vlakbij Leuven. Door wateroverlast is in Herent een deel van de Brusselse steenweg afgesloten. Dat is de N2 vlakbij de opritten naar de E314.
15: Oprit en terras op jouw maat? Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.

0: Ja, dat weer is een catastrofe. Buiten, Dries.
1: Absoluut.
0: Extra tandje bij, jong. Om de ochtendhumeur op te krikken van iedereen.
2: Luister naar Studio Brussel. Life is music.

0: Wij zijn hier om u dinsdagavond in de war te sturen, want we hebben in deze show nog tickets voor Bazaar, die showcase vanavond. Higher Power, Coldplay.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is 7 over 7 en we hebben een Flor in de app van Studio Brussel. Flor is 17 jaar uit Lier en die vraagt allerbeleefd: hoe kan ik die 7000 euro aan eten winnen?
2: Wel, Flor, je bent duidelijk nieuw bij het spel, maar heel welkom. Dus je hoort elke dag om 7:30 stipt, of soms ook iets minder stipt, een wekker. Het geluid van een wekker. En de vraag is eigenlijk: wie is die wekker? Wie is de stem van de wekker? Elke dag mag dus één luisteraar raden wie de wekker is. Als je dus binnen geraakt. Hoe raak je binnen? Je stuurt via de app van Studio Brussel over een 20-tal minuutjes een berichtje. En dan kiest de computer jou er misschien uit.
0: Ja, we gaan nog een teken doen. Lieve Flor, als het aan jou is om te sturen, weet wel, je bent zeker niet alleen. Hè?
2: Ja. Dus... Het bedrag gaat omhoog en daardoor ook het aantal inschrijvingen, merken we.
0: Het is ziek. Hier zijn al sinds 6 uur vanochtend over die wekker bezig. Maar inderdaad, 7000 euro aan foodback, maaltijdboxen. Daarmee kan je tot in 2027, ik denk zelfs juni 2027, eten als je met twee bent. Dus inderdaad, alles in de strijd daarvoor. Misschien moeten we de tip nog eens herhalen voor Flor en iedereen die nog niet gehoord heeft. Want vorige week kregen we een tip.
2: De tip is: de wekker komt uit dezelfde provincie als Dries Leenaert. Dus
0: wacht,
2: als mezelf.
0: En ik zeg het, ik heb dat nog nooit gehoord of zo. Uit welke provincie of welk dialect jij soms is.
2: Ja, ik zeg dat inderdaad vaak, dat ik uit Limburg kom.
0: Ja, maar goed dat je nu al luistert, iedereen. Want we krijgen hier van onze Jos een nieuwe tip in onze handen gestopt.
2: Eindelijk.
0: Je hoort. Envelopje. Ik vind dit zo spannend, want wij weten voor alle duidelijkheid ook niet wie de wekker is.
2: We spelen dus mee met...
0: Er staat op 20:35 in Koeien van Mutters. 20:35.
2: Dit is wel spannend, want dat is een tijd. Wacht, dat is een uur. Dus het zou kunnen zijn het startuur van een...
0: Programma.
2: TV. Dat is wel zo tv-kijk.
0: Ja.
2: 8:30.
0: 35. Dat is ook wel zoiets. VRT heeft vaak van die gekke...
2: Gekke uren, hè?
0: Gekke uren.
2: Het zou een VRT-programma kunnen zijn, wil je zeggen.
0: Ja, ik weet dat niet. 20:35. Wat gebeurt er doorgaans in jouw leven om 20:35? En wat zou een Limburgse stem ermee te maken kunnen hebben?
2: Ja, nog even meegeven. Ik heb hier op Wikipedia een pagina gevonden. Lijst van bekende Limburgers in België. Dus het is op zich ook niet zo moeilijk. Als je die lijst afgaat, zijn er een 100-tal, denk ik. En je elimineert...
0: Doe eens daarbij 20:35 in de zoekbalk.
2: Ja, maar dat gaat niks geven.
0: Kijk, jij kan er ook je ding mee doen. En misschien kan jij en Flor en iedereen die luistert straks dan echt live op de radio raden wie de wekker is. Nu gaan we luisteren naar het WK-anthem van Romeo Elvis en Sylvie Kreusch om die rode duivels echt richting winst van het WK te schreeuwen in juni.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sylvie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: pas ben je klaar om aan die dag te beginnen. Ready to start van Arcade Fire. Het is 20 over 7 bijna. Fran uit Aalst stuurt ons in de app. We hebben net een tweede tip gegeven voor de wekker. Verdorie, zegt ze. Ik was zo zeker dat het jullie Thibaut Christiaanse was. Maar die laatste tip heeft me weer doen twijfelen.
1: Enfin, Fran. De eerste tip was al een tip die super letterlijk zei... De wekker komt uit Limburg.
0: Ja, en Thibaut is het allerminst uit Limburg. Die is uit...
2: De Kempen.
0: Ja, die is uit Kempen natuurlijk, dat weet iedereen. Dus 20:35 hebben we en Limburg.
3: Zeg Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom aan tafel.
4: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festival.
3: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen alsjeblieft.
4: Oké, we gaan weten.
5: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
6: Studio Brussel.
5: De festivalzender. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

tof plaatje, hè? Van Another Talk to You. Je wordt wakker vanochtend met foto's van de stars, van de celebs en vooral hun outfits op de Met Gala in New York. Dat was gisteravond. We kunnen nu al wel spoilen dat er niemand getipt heeft aan de tepelringen outfit van Chappell Roan op de Grammys een paar maanden terug.

0: go. Zo straks staan jullie duidelijk in de app van Studio Brussel. Het is stipt 7:30 en dan weet je, dan komt dit.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
3: Jij daar, kwijlend op je oud hoofdkussen of stressend in een ochtendspits. Ik weet dat je droomt van een berg gratis eten aan je deur geleverd ter waarde van 7000 euro. Maar net zoals de deelnemers van Blind Gekocht, moet ik het zeggen...
4: We gaan eventjes wel een reality check doen.
3: Ja, want er is maar één iemand die vandaag kan meespelen. En lieve mensen, alsjeblieft geen loze gokken vandaag. Luister nog eens goed naar de twee tips. De wekker komt uit Limburg... En de tweede tip die we zo net kregen is een tijdstip, namelijk 20:35.
0: Jij zit klaar met de app. Open.
5: 3, 2, 1.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: En maak kans op 7000 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: De Vlaamse regering heeft een paar moeilijke knopen doorgehakt.
6: Ja, ze heeft een akkoord bereikt over verschillende moeilijke dossiers over de Vlaamse begroting, de inkomsten en de uitgaven van Vlaanderen dus en hoe ze die onder controle wil houden. Ook over energiesteunmaatregelen om de energiefactuur te verlichten en over het zogenoemde drinkwaterplan ook. Dat is een plan tegen de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen, vervuiling door producten uit de landbouw. Maar straks om 11 uur is er een persconferentie en dan worden alle details bekendgemaakt. En iets anders, een assisejury heeft beslist dat een jongeman van 23 naar de gevangenis moet voor 20 jaar voor doodslag op een jongen van 15. Hij doodde het slachtoffer in september 2021 met een bajonet, een soort mes is dat, in Oostkamp in West-Vlaanderen. Hij was toen zelf 19 en ze hadden ruzie over drugsschulden.
0: Nat, natter, nat.
6: Ja, en ook wat nevel en mist. En later op de dag gaat het wel wat droger worden, maar tegen de avond opnieuw regen, vooral in het centrum van het land dan. En temperatuur vandaag tot 16 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: De Michelinsterren zijn gisteravond uitgereikt in ons land, maar dat maakt niet uit. Je kan die sterren in je eigen keuken bij elkaar gaan koken, want er staat 7000 euro aan maaltijdboxen nu op het spel.
3: En we gaan spelen. Dit is het geluid van onze telefoon die één iemand eruit heeft gekozen.
0: Ik vind het spannend, persoonlijk. Met die tips.
3: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik hoor iemand. Wat is jouw naam?
7: Ik ben Caroline.
3: Caroline, het is Dries van Eva en Dries van de ochtendshow van Studio Brussel van de wekker van 7000 euro van die grote prijs die jij zo meteen wint. Caroline, waarom speel jij mee met de wekker?
7: Ja, het leven is al duur genoeg, dus als je dat niet kunt winnen, zou dat wel heel fijn zijn. Dus.
3: Ja, voor wie ga je het koken? Al dat lekker eten?
7: Voor heel de familie.
3: Wauw, mooi. Mag ik ook komen?
7: Ja, zeker.
3: Oké. Caroline, dit is de wekker. Ja, ja. Maar wie is het? Caroline, wie is de wekker?
7: Ik denk Bart Scholz.
3: Bart Scholz. Caroline! Maar nee!
0: Oh. Ja, maar ik snap het. Ik snap het. Jij zit op die 20:35, hè, Caroline?
7: Inderdaad, want anders had ik het nooit geweten. Ik kan Bart Scholz er ook niet echt aan linken, maar dat was het enige dat ik dacht, ja, maar, dat zou het kunnen zijn.
3: Maar Caroline, mag ik even onderbreken, want Bart Scholz komt uit Aarschot.
0: Ja, maar ja, misschien heeft hij dat niet kunnen opzoeken. Hè?
3: Ja, maar sorry, maar we hebben twee tips. Limburg en 20:35.
0: Maakt u niet kwaad.
3: Ja, maar nee, maar het is...
0: Caroline heeft haar best gedaan. En ik vond dat niet zo'n slechte gok.
3: Een kleine Google en je weet dat...
0: Maar dat kan toch dat hij in Aarschot geboren is, maar ondertussen in Limburg woont?
3: Ja, dat kan. Oké, dat is waar.
7: Inderdaad, die woonde in Aarschot tot vorig jaar.
0: Zit?
3: Oh shit, sorry. Ja.
0: Voilà, kijk, ik zeg tegen Dries, elke dag na de show, je moet onze luisteraars met het respect behandelen dat ze verdienen.
3: Ik weet het, maar het is een spanning. Het is een spanning.
7: Dank je, Eva.
0: Ja, Caroline, alle respect voor deze gok. Maar het is dus niet Bart Scholz. Maar kijk, dat is extra tof voor deze show en voor dit spel, Caroline. Dus bedankt.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
5: Luister morgenochtend om 7:30.
1: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
5: En maak kans op €7.500 aan maaltijdboxen van Foodpack.
1: Studio Brussel.
0: Moeten we even praten?
3: Ja, misschien moeten we even bijleggen.
0: Allee, ik wou niet kwaad zijn op u, maar ik vond het gewoon... Allee, ik werd zo streng voor haar.
3: Ik ben ook niet boos op u. Ik ben gewoon teleurgesteld in de reactie die je nu geeft. Allee, ik vind dat ook gewoon... Allee, jammer.
0: Oké, wacht. Ik kom even bij u. Oasis Wonderwall. Dit komt allemaal goed.
3: Sorry.
0: Allee, kom hier.

0: Space is 7:40. Zometeen hoor je de wereldster die gisteren een Belgische jurk aan had op het meest besproken rode loper-event van deze maand, zeg maar jaar.
1: The Haunted Youth, live in concert. Op donderdag 25 maart 2027 in de Lotto Arena in Antwerpen. Na 4 uitverkochte concerten in het Koninklijk Circus zijn ze klaar voor de volgende mijlpaal. Hun grootste indoorshow tot nu toe. Tickets en info via thehauntedyouth.be. Samen met Studio Brussel.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN. Verzekeren en beleggen.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd.
5: Maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Smartfoto.be.
7: Hier, mama. Speciaal voor u.
8: Oh, dat had je echt niet moeten.
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
8: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
10: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
13: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
12: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
14: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
17: wegwijzer.
16: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

spreekbeurt, die van Rihanna, was dus Belgisch. Je hoort er straks alles over. Vandaag is het hier dinsdag 5 mei, de grote bazaar. We zijn hier alle outfits van het Met Gala aan het bekijken, aan het raten. Straks onze spreekbeurt, die van Rihanna, was dus Belgisch. Je hoort er straks

0: Oh, ja, natuurlijk. Dat is vandaag. Voor hun Lotto Arena shows van dit weekend komen ze dus vanavond een intieme showcase spelen voor jou misschien en een paar Lucky Few luisteraars.
1: Als je hier blijft plakken, heb je misschien binnen een klein uurtje een van de laatste tickets beet. Je gaat Bazaar nog horen voor het einde van deze show. En dan moet je dus Bazaar sturen in de app van Studio Brussel als je nummer hoort. Kan je, net als papa Mark, samen met je dochter dan voor een onvergetelijke avond gaan vanavond?
0: Ja, die was in tranen toe ontroerd door dat ticket. Bazaar hier dus bij Studio Brussel vanavond. Maar vanavond ook een van onze lievelingsnummers van ons allebei, Dries. Dat live te horen zal zijn in de AFAS Dome in Antwerpen.
1: Ah ja.
0: Impala speelt vanavond in ons land. Er waren al een paar berichten in de app van Studio Brussel. Het Australische project van Mr. Kevin Parker. Een van de allergrootste in de alternative scene. Een beetje lekker gaan hallucineren bij die lichtshow of bij de psychedelische gitaren. Gaat fantastisch worden. Dan moest ik nu denken, vorige week stond Rosalia in diezelfde zaal als Kevin Parker. En zij was toen gespot in een koffiebar in Borgerhout.
1: Ah ja, ja, ja, juist.
0: Dus als je vandaag in Antwerpen bent en je ziet een kerel die met een Beatle-kapsel een hele tijd een beetje zo wat zenuwachtig in zijn haar zit te frunniken, dan weet je dat het hem gaat zijn. Dus bij deze is het Kevin Parker spotten geopend.
1: Want even voor duidelijkheid, dat is dus één persoon, hè?
0: Dat is één persoon, maar die heeft wel een band.
1: Ik blijf dat moeilijk vinden. Kevin Parker is Tame Impala.
0: Ja, dus ja, ja, eigenlijk wel. Ja, de rest van die band is ook cool, maar hij is, ja, is de band eigenlijk. En ik heb een beetje research gedaan, want ik ben nogal grote fan van Tame Impala en Kevin Parker. Hij eet graag toast avocado. Oh. Kevin Parker heeft zijn vorige plaat opgenomen en toen had hij 3 keer per dag blijkbaar toast avocado. Dus als je ergens iets gaat lunchen vandaag in Antwerpen, zoek dan naar toast avocado plekjes en dan ga je misschien een stukje Tame Impala eraan hangen aan dat toastje. En dan mag je het laten weten natuurlijk in de app van Studio Brussel. Ik zag trouwens op de stories van Angèle dat ze bij de show van Tame Impala was in Parijs en Justice was daar zomaar even bij. Die danceboys zijn natuurlijk uit Parijs. Ze hebben nu een nummer met Angèle, dus dat zijn al besties. En ze hebben ook al met Kevin Parker samengewerkt voor Tame Impala nummers. Dus die waren live mee on stage in Parijs bij Tame Impala. Hebben een paar eigen nummers gebracht. Allee, dat zag er gigantisch goed uit. Maar ik denk dat wij hier in België blij gaan mogen zijn als iemand hem dus spot met een toosje avocado vandaag. Veel plezier voor iedereen die gaat.

0: op de plaats Stadium Arcadium. En die bestaat vandaag exact 20 jaar. Goedemorgen. Jos, is het jou gelukt? Heb je vast?
1: Ja, het is gelukt. Ik heb Tom uit Scherpenheuvel Zichem kunnen strikken.
0: Tom uit Scherpenheuvel Zichem, dit is voor jou. Bravo, Tom.
2: Dank
0: goed gedaan. Dank. Vertel ons wat je gedaan hebt.
2: Oei. Ik ben opgestaan, mijn ogen open gedaan. Eerst mijn ogen open gedaan, dan opgestaan natuurlijk. Mij klaargemaakt en dan heb ik een fietsritje van 65 kilometer naar mijn werk gedaan. Oké, met de speedpedal, maar...
0: Toch?
2: Je moet nog altijd pedalen, hè.
0: Je moet nog altijd pedalen en vertel het goede nieuws aan uw medeluisteraars.
2: Wat moet ik nog vertellen? Dat ik straks nog naar huis moet.
0: Nee,
2: ik heb geen druppel gezien.
0: Geen druppel gezien? Ja, kijk, voilà. Dan zeggen ze dat het slecht weer is op de radio. Maar Tom bewijst dat het allemaal kan. Waar een wil is, is een weg. Ik wil graag piano. Want wie is er jarig, Jos?
1: Christophe uit Waregem is jarig vandaag. Anna uit Pepingen is ook jarig. Zij wordt 12 jaar. Melanie uit Menen die stuurt hip hip hoera voor mezelf. Ik mag 41 glaasjes kava drinken vandaag.
0: Hey.
1: En Frauke die wens haar mama Caroline een gelukkige verjaardag. Zij wordt 68.
0: Maar voor wie, oh wie, zingen we straks op de radio. Je mag sturen in de app.
3: Vanavond op VRT1.
4: Mijn achterliefdheid is 57. Maar mijn absolute leeftijd is, ik denk... 6 of 7.
3: Op VRT1 trekt speelvogel Wim Willaert het bos in Door de Bomen. Op VRT Canvas is er weer Campus Cup, de favoriete quiz van Otto-Jan Ham. En op VRT Max zie je hoe het intussen loopt met de werken in Château Plankaert. Veel kijkplezier.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact.
8: Kan

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Medi-market.
2: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Goedemorgen daar, het is 8 uur.
8: VRT Nieuws.
9: Paul Janssens.
10: De Vlaamse regering heeft een akkoord over drie grote dossiers. Een van die dossiers is het drinkwaterplan. In West-Vlaanderen zitten er te veel triazolen in het drinkwater. Dat zijn schadelijke stoffen uit de landbouw. Er zitten er meer in dan de Europese regels toelaten. En er is nu beslist dat het drinkwater nog tot 2029 mag afwijken van de norm. Maar die triazolen moeten dus wel fors verminderen binnen de 3 jaar. Vlaams minister van Landbouw en Omgeving Jo Broens legt uit.
11: Dat zijn bijvoorbeeld beschermingsstroken in die gebieden waar er druk is op die bronnen, de lozingsvergunningen van bedrijven die we gaan aanpassen, investeringen ook in de bevoorradingszekerheid in die gebieden. Het zijn allemaal maatregelen die we nemen ten goede van de drinkwaterzekerheid, de bevoorrading en de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen.
10: De regering heeft ook een akkoord over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van Vlaanderen en over energiemaatregelen. Er worden meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen om energiezuiniger te bouwen en te renoveren. Maar straks komt er meer uitleg op een persconferentie. De hevige regen van gisteravond heeft op verschillende plaatsen in Vlaanderen overlast veroorzaakt. In de regio rond Zottegem in Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer meer dan 20 oproepen voor wateroverlast op de weg en ondergelopen woningen. Ook in onder meer Tremelo en Herent in Vlaams-Brabant liepen kelders en straten onder. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Hij is erg blij met de prijs.
12: Ik ben heel blij om zo'n trofee te winnen. Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen, zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld.
10: En dan nog dit: in New York is gisteravond het Met Gala gehouden. Het modefeest van het jaar met veel beroemdheden en indrukwekkende outfits op de trappen van het Metropolitan Museum. Het thema dit jaar was Fashion is Art, mode is kunst. Eve Vika, die zelf ooit al mensen begeleidde op het Met Gala, vertelt welke looks haar dit jaar opvielen.
13: Bad Bunny, die als een oude man was verkleed. Ik had hem zelfs niet herkend. K-pop sensatie Lisa vond ik heel interessant. Die had een soort van structuur op haar schouders, waardoor het leek alsof ze 4 armen had. Madonna, die een soort van schip op haar hoofd had met een lange grijze voile daarover, die vastgehouden werd door verschillende meisjes.
10: Het weer nog. Vanochtend kans op regen, nevel en mist. Later op de dag blijft het op veel plaatsen droog, maar tegen de avond opnieuw regen in het centrum van het land. Temperaturen tot 16 graden vandaag. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel iets droger in het westen van het land en dan tot 14 graden.
14: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: Oei, oei, oei. Hajo.
15: Ja. N31 expressweg naar Zeebrugge. Opletten, er is een ongeval gebeurd bij Sint-Andriesbrugge. Links is daar de dichthoudrekening met 20 minuten vertraging vanaf de E40. Verder naar Antwerpen geen bijzonderheden te melden. Wel files tot een half uur. Vooral vanuit het Waasland op de E34 en de E17. Heel druk daar. Naar Brussel geen incidenten te melden, behalve op de E40 vanuit Leuven. Daar sta je een half uur aan te schuiven van Heverlee tot aan de Ring. En verderop nog eens een kwartier vanaf Everen. Dat komt omdat de Rij het Centrumtunnel momenteel gesloten is. We weten niet hoe dat komt, gaan we na. De binnenring rond Brussel vrij druk. 35 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarten en Vilvoorde. En in Brussel is in de Wetstraat 1 rijstrook dicht door werken. Daar staat een klein half uur file vanaf Montgomery.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
7: Yo, Bazaar hier. Wij zijn blij om ons nieuwe album Exit te kunnen spelen voor jullie. Exclusief op een Studio Brussel showcase.
16: Hoor je dit uur, Bazaar? Nog
17: een keer. Stuur dan
16: Bazaar
17: en je telefoonnummer
16: in de app van Studio Brussel. En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel showcase met Bazaar.

0: denkt nu misschien, wat een shitty, wat een wetty dinsdagochtend. Maar wij gaan je straks persoonlijk uitnodigen voor die showcase van Bazaar.
1: Ja.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Lights Out van Royal Blood. Je luistert naar de enige radioshow in ons land met live piano. In een hoofdrol. Want we hebben een jarige ook vandaag. En dat is de allerliefste Mano uit Wevelgem. Dag Mano.
1: Hallo, hallo. En welkom dankjewel.
0: In de show. Hoe oud word je vandaag, Mano?
1: Ik word 23.
0: Oh, heerlijk. Je zit op kot in Gent in de fleur van je leven. Maar je hebt wel nog een klein stressje op je verjaardag.
1: Ja, ik heb straks een belangrijk feedbackmoment voor mijn eindexamenopdracht Classic Design.
0: Ja, zeg erbij dat je jarig bent, dat gaat helpen.
1: Ja, ik was ook aan het zingen.
2: Wat moest je maken, wat moest je designen, Manon?
1: We zijn een parfumbrand aan het maken.
2: Wow, cool.
1: Ja.
2: Dat is heel cool.
1: We moeten van nul van starten, dus ik ben benieuwd. Hopelijk is het goed.
2: We zoeken ook nog een logo voor Eva en Dries voor het volgende seizoen, dus misschien kan...
0: Ja, we gaan ook een parfum ontwikkelen, de geuren van onze ochtendadem in één flesje.
1: Ah,
2: onze stinkbag.
1: Goed idee, goed idee.
0: We gaan onze moodboard nog bezorgen.
2: Ja. Wel nog één belangrijke vraag voor nu. Manon of Manon?
1: Het is Manon.
2: Oh, ja. Oké, okay. Al chance, want ik vind Manon altijd een beetje raar.
0: Ja.
2: Chance. We gaan zingen.

0: fantastisch gedaan. Stress heb je hiervoor niet nodig. Je moet gewoon nog 3 cadeautjes uitpakken. En ze zijn dus door ons geselecteerd. Dus er zit sowieso iets muzikaals in.
1: Oh, leuk om die nog eens te horen.
0: Mr. Props stond op jouw verjaardag op 5 mei op nummer 1 in de Ultratop in 2014 met deze Waves.
2: Ja, ik denk dat ik toch wel naar de volgende ga gaan.
0: Bedankt. Ja, Manon, ik weet niet of jij die kant soms opgaat in jouw muziekkeuzes, maar Slipknot stond met Wait and Bleed op 1 in de afrekening in 2000 op jouw verjaardag.
2: Dat kan altijd, maar ik ben toch benieuwd naar het volgende.
0: Ja, ik denk vanavond dansje placeren toch voor uw verjaardag. Hè? Dat was het plan, hè, Manon?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Dan is de derde en het laatste een perfect cadeau voor jou. Mano kan gaan chansen en schwanzen stond op 1 op jouw verjaardag in 2003. Get busy, Sean de Hall. Veel plezier en succes straks met die feedback, Mano. En nog 1 keer, tot in Gent en Wevelgem. Hit, hit.
3: Ben jij ook jarig deze week?

0: Youngblood en Machine Gun Kelly, Acting Like That. 7:20 zijn we en luisteren er toevallig bazaarfans.
1: Aston Beach Festival 2026. Op 10, 11 en 12 juli op het klein strand van Oostende. Met Green Velvet, Dennis Ferrer, Joris Voorn, Dave Clark, Miss Monique en Andrew Merrick. En het Oens podium met Hannah Lane en Amber Broos. Tickets en info, astonbeach.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Dovi Keuken.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken.
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
8: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
7: Oh, Pascal, zijn een meld.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Zekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
2: Studio Brussel.
0: Oh my God!

0: zit er een nieuwe Fleur. Een Fleur van de muziek. Met een nieuwe topplaat onder de arm staan ze dus vanavond hier.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.
0: Ja, geef toe, je hebt geen coole plannen op een regenachtige dinsdagavond. Nee. Wij ook niet. Dat is helemaal oké. Geef het gewoon even toe door Bazaar te sturen in de app van Studio Brussel vandaag als je het hoort. En wie weet, heb jij plots een hele coole dinsdagavond.
3: Goedemiddag, Helga.
0: Goedemiddag, Helga. Voor ons is het ook middag, hè?
3: We
0: zijn ook, zijn jij ook van 4 uur wakker, Helga?
3: Ja, nee, van 5 uur.
0: Oh, wel, zie, dan is het middag. Ik vind dat prima.
4: Amai.
0: Helga, zou het kunnen dat jij graag vanavond nog naar die showcase van Bazaar komt?
3: Ik zou dat geweldig vinden.
0: Ah ja, hoezo?
3: Omdat ik al heel lang de Studio Brussel-luisteraar ben en ik word altijd getiefd als jullie leuke evenementen hebben. En ik heb nog nooit gewonnen.
0: Meende je dat? Helga.
3: Echt waar.
0: Laat ons daar nu verandering in brengen. Want ik wil u daar nu vanavond op die showcase en wel op de eerste rij met al uw Studio Brussel trots. 1 vraag, Helga.
3: Wow.
0: En je gaat. En anders spelen we verder met andere Helgatjes uit de app.
4: Heel goed.
3: Top, top, top.
4: Helga, hier komt je vraag. In welk jaar kwam het debuutalbum Echo van Bazaar uit? Een tip, dit jaar viert het album een jubileum.
0: Jubileum. Een jubileum. Wanneer... Wanneer kwam die plaat uit?
3: Even denken, hè.
0: Allee, het is een jubileum, hè. Bazaar, hoe lang kennen we die? En even rekenen. We zijn dit jaar 2026. We willen het nu weten, liefste Helga.
3: Oeh,
4: dat is te laat. Dat is te laat.
3: Oh, dat meende niet.
0: Allee, zeg snel een jaartal. Van mij mag het nog.
4: Oh, ja, met dat.
3: In 2016.
0: Nu. Ja, Dries knikt
4: van nee. Nu moeten we kiezen, hè. De barmhartige Samaritaan. Of,
0: ja, de patroon is hier wild aan het gebaren. Hij zegt, Helgatje, dat was de laatste keer dat je zo foefelt. Maar hij zegt ook wel, Helgatje, je staat op de eerste rij bij Bazaar. Ja, maar niet nog eens zo, hè. Als je nog eens wint, dan moet het vlotter komen. Maar inderdaad, ze vieren hun 10-jarig bestaan. Dus als je hen tegenkomt straks, feliciteer hen ook even, hè, Helga.
3: Oké, toppie, toppie. Dankjewel.
4: Je hebt een goed hart, jij. Je hebt echt...
0: Maar ja, maar die Helga die was super tof en alles, zo wist het uiteindelijk.
4: Ik weet het. Maar we love you, Helga.
0: We love you, Helga. We do.
1: Heb je nog geen ticket gewonnen? Begin opnieuw. En blijf luisteren om kans te maken.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: Yo.
2: Met Bazaar.

0: Dancing on My Own van Robin. Roep jij onze nieuwslezer even, Dries?
1: Tony Jansen!
2: Ik ben er.
0: Ja, want het is bijna 8:30. Je was bijna te laat, Tom.
2: Ja, sorry. Ja.
0: Jonas Maas is nooit te laat.
2: Oei, sorry. Half uur nieuws dan. Binnenkort mogen er weer sigaretten verkocht worden in grote supermarkten vanaf volgend jaar. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is het verschil tussen grote en kleine winkels discriminerend. En minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft nu beslist om het verbod helemaal te schrappen. En dan naar Hollywood. Blake Lively en Justin Baldoni hebben besloten om hun juridische strijd te stoppen. De acteurs hebben een schikking getroffen. Ze hadden ruzie gekregen na de opnames van de film It Ends With Us. Lively beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames. Baldoni zei dat dat niet waar was en beschuldigde Lively dan weer van andere dingen. Ja, het was een heftige Hollywood-ruzie, maar in een gezamenlijk statement zeggen ze nu dat ze hopen dat iedereen met respect voor elkaar verder kan, ook online. En het weer, vanochtend nog kans op regen, nevel en mist. Later op de dag blijft het op veel plaatsen droog. Maar tegen de avond opnieuw regen in het centrum van het land. En temperaturen tot 16 graden.
3: Studio Brussel.
4: Pianotapes.
0: Ja, één keer per week leent Dries zijn piano uit voor echt rustige, intieme muziek.
5: Ja, ik moet wel zeggen, vorige week is hem uitgeleend en hij is vuil teruggekomen. Dat heb ik je gisteren ook verteld.
0: Dat is waar, met zowat teennagels tussen, hè?
5: Ja, voilà.
0: Ja. Maar we gaan niemand beschuldigen, maar nu moet ik dus wel zeggen...
5: Het is alles mij.
0: Ja, nee. Dat ging ik niet zeggen, maar ik ging wel zeggen dat de laatste persoon die erop gespeeld heeft, Alice May is.
5: Ja, het zou kunnen dat er iemand in tussentijd...
0: Ik denk dat ook, want ze was ook even verdwenen. Maar Alice May heeft dus haar versie van Sometime Around Midnight nog eens gespeeld. Dat is nog steeds jullie nummer 1 in de afrekening.
5: Ja, en om die teenagels en vooral die nummer 1 te vieren, heeft Joris Hessels deze zondag met haar gebabbeld in zijn ochtendshow. Want Alice May is bezig aan haar debuutplaat, maar ze kijkt ook vooral uit naar de festivals.
6: Ik verkies wel de festivals. Er is iets in die rush van tussen toekomen en op podium staan, zit niet zo heel veel tijd. En dat gaat zo... Ineens zeiden ze van, ik moet maar 5 minuten op dat podium.
5: Ja, ja.
6: Dat vind ik wel fijn.
5: Je kan haar binnenkort zien op Rock Affligem. En ook Gladiolen doet ze deze zomer. Maar vorige week heb je haar al hier meteen gezien en gehoord op de piano van Studio Brussel tijdens haar pianotape met haar nummer 1 hit Sometime It Snows. Nee, sorry. Sometime Around. Ik was even aan Christophe.
0: Sometime Around the Snow. Nee, dat is waar, Drieke. Sorry.
5: Maar het is Sometime Around Midnight. Sorry. Sometime Around Midnight. Daarom dat jij de platen aankondigt en ik gewoon zit hiernaast. Zo doen we het.
4: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Studio Brussel.

0: feesten vorige week aangekondigd. Armand van Helden. Het is 20 voor 9. Ik heb een mini raadseltje voor jou, Dries.
1: Was het gisteren zonder of met gala?
0: Ja, ik wou eigenlijk vragen. Was het met gala met of zonder Beyoncé? Maar misschien is dat slechter.
1: Oh, nee, ik vond mijne beter.
0: Ja, ik weet het, sorry. Maar dus zo meteen Beyoncé wel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
6: Allee, tot straks, hè, mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Little Talks of Monster and Men. Wij zijn serieus underdressed for the occasion vandaag.
1: Eva en Dries.
0: Want als je nog maar net wakker bent en je slaapogen Instagram openen, pas dan op, want het is een en al schittering van diamanten, glitter en glamour. Want er was vannacht het Met Gala. Dat is een groot benefietgala in het Met Museum in New York, waar enkel de allergrootste celebs welkom zijn in de meest maffe couture-creaties van de chicste modehuizen.
2: Nog even toevoegen, welkom zijn ze, maar ze moeten ook wel geld betalen daarvoor.
0: Ja, maar het is ook een benefiet. Dus ja, dat vind ik dan maar meer dan logisch. Ze hebben geld dat ze dan in een goede zaak zijn de kunst en cultuur investeren. Heel bijzonder dit jaar was Rihanna, want die stond daar op de trappen van het Met Gala te blinken in een Belgisch design. En dat vinden we tof natuurlijk. Het is een outfit ontworpen door Glenn Martens van Maison Margiela. Uh-huh. En die outfit zou geïnspireerd zijn op de Vlaamse middeleeuwse architectuur, volgens het modeblad Vogue. Je moet maar eens kijken, ja, je kan daar niet omheen. Je gaat overal Rihanna zien vandaag. Beschrijf eens voor de mensen die het nog niet gezien hebben.
2: Ja, het is dus een groot verrimpeld ei, zou ik zeggen, waaruit Rihanna ontspreidt. Het is een soort van takachtige figuur, een boom.
0: In goud, hè? Goud, zilver. Ja, look.
2: Het is een beetje...
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Studio Brussel, live.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Love to see you
2: shine. Studio Brussel, live.
3: Het wordt andere opvallende figuren, dames en heren.
4: Dat was Madonna. Die stond daar met een bloot voorhoofd en een soort voileke daarop, gedragen door 7 dames. Dan moesten de golven voorstellen.
3: Ja. Stevie Nicks van Fleetwood Mac had ook een hoge hoed op en een jurk zo breed als de trappen van het museum. Wie volgens mij de Met Gala gewonnen heeft? Amai, maar daar worden we toch instant verliefd op. Wauw, die had een prinsencape met allemaal diamanten op. Het is precies Paris uit een oorlog van Troje die elke vrouw mag gaan schaken die je wilt. Het is echt prachtig. Doechii had enkel een sjaal rond haar lichaam gewikkeld. Een hele dure sjaal. Geen ondergoed en ook geen schoenen. Daar was het budget voor op. Bad Bunny, die is ook... Of Town, als het over de Met Gala ging, want hij was heel cool. Had zichzelf 50 jaar ouder gemaakt met een grijze baard en een wandelstok. En nog steeds was hij een baddie, hè?
4: Ja, tuurlijk. Maar je ziet, die ogen die blijven zo jong en die zijn prachtig, diep, donker, Bad Bunny ogen. Dat is mooi.
3: Maar het hoogtepunt van de avond was de terugkeer van Beyoncé. Na 10 jaar heeft ze een comeback gemaakt. Daar ging het ook al de dagen ervoor over. Natuurlijk een comeback op de Met Gala. En het voelde heel speciaal en surreëel voor haar om één... wel bepaalde reden.
5: It feels surreal because my daughter's here.
6: And Blue looks so beautiful.
5: She looks so beautiful. This is it's incredible to be able to share it with her. And I think she looks so incredible.
3: Schattig, hè?
4: Mooi.
3: Die emotie in die moederstem. Beyoncé is echt gewoon a real person. Spijtig wel voor al die miljoenen Beyoncé-fans die gehoopt hadden dat ze vannacht op die Met Gala zouden gaan verklappen dat ze een nieuwe plaat gaat uitbrengen. Dat net niet.

0: The Highway to Hell met al die regen. AC/DC, het is bijna 9 uur. En wat een ochtend is het hier geweest. We hadden het eigenlijk al kunnen weten, want in ons eerste uur spelen we een spel dat normaal gezien een leuk momentje is in de show. Nu was dat echt een fantastisch moment in de show, want we hebben kennis gemaakt met Carina, die eigenlijk gewonnen heeft omdat ze zelf zei dat ze gewonnen had. Ja. Ja, en toen zei ze dit.
1: Dat is een zotte vanochtendzeur, ik weet het, maar nee. Ik zie jullie zo graag. Ik hou van u.
0: Kunnen we elke uur met Carina bellen?
2: Bellen?
0: Ja. Carina wordt een vaste waarde in onze show. Jullie gaan echt uit jullie pijp moeten komen, dames en heren, de rest van de week als jullie lievelingsluisteraar van de week willen worden. Maar we gaan dat proberen, hè.
3: De wekker is ook niet geraden. Wederom, het is niet Bart Scholes, die werd vandaag gegokt. We spelen morgen verder voor €7.500. En onthoud de tips, de wekker is van Limburg en het uur 20:35.
0: En wij gaan straks kristoofvlees eten voor onze goede vriend.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Natuursteen, parket, Impermo.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Goedemorgen, het is 9 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Toon Janssens. Grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar toch weer sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is het verschil tussen grote en kleine winkels discriminerend. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken. Maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft dus beslist om het verbod op de verkoop van sigaretten weer helemaal te schrappen. De Wereldgezondheidsorganisatie probeert uit te zoeken hoe het hantavirus zich verspreidt aan boord van een cruiseschip dat momenteel stil ligt voor de kust van Kaapverdië. Er is sprake van 2 bevestigde gevallen, 1 zware zieke en 1 overleden persoon. Zij zijn intussen niet meer aan boord van het schip. 3 mensen zijn intussen overleden. Het hantavirus is afkomstig van knaagdieren en kan problemen aan de luchtwegen veroorzaken. Vermoedelijk raakten in totaal 7 mensen besmet, maar dat wordt nu nog volop onderzocht, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
8: Het is ook een virus dat niet zo gemakkelijk overgedragen wordt, ook niet van mens tot mens, maar we sluiten dat ook niet uit. Dus die zogenaamde genomic sequencing is nu bezig in Zuid-Afrika en Dakar in Senegal en we hopen dat we heel spoedig een meer duidelijk beeld hebben hoe dat virus nu eigenlijk overgedragen wordt op het schip.
6: In China zijn zeker 26 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker 60 gewonden zijn. Het ongeval gebeurde maandag namiddag in de provincie Hunan in Centraal-China. Bijna 500 reddingswerkers zijn op dit moment ter plaatse. En Blake Lively en Justin Baldoni hebben besloten om hun juridische strijd te stoppen. De acteurs hebben een schikking getroffen. Ze kregen ruzie na de opnames van de film It Ends With Us. Lively beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens die opnames. Baldoni ontkende dat en beschuldigde Lively dan weer van andere dingen. Het is een van de meest bitsige ruzies in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen de twee nu dat ze hopen dat iedereen nu verder kan met respect voor elkaar, ook online. Het weer nog vanochtend. Kans op regen, nevel en mist. Later op de dag wordt het droger. Maar tegen vanavond opnieuw veel regen in het centrum van het land. Temperaturen tot 16 graden vandaag. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel iets droger in het westen. En tot 14 graden dan.
9: Oprit en terras op jouw maat. Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten. Brussel.
1: Joris Brijs.
6: Goedemorgen, welkom op een extreem grijze dinsdag. Deze voormiddag kan dus wel een paar goede meezingers gebruiken. Nu één van Bert Stil.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Pompeii van Bestil. Heel goedemorgen. Je zou het vandaag niet zeggen, misschien, maar de zomer komt echt dichtbij. En je kan hem zelf ook al binnentrekken met Jamaican Bam Bam.

The Offspring en Self-Esteem. Midden juni komt er een nieuw album van Olivia Rodrigo. Vorige zomer was ze nog een van de grote blikvangers op Rock Werchter. En nu is er dus voor de fans veel nieuwe muziek op komst. Dit is Drop Dead.

0: We mogen mee freestylen met Bamfunk MC's zometeen.
1: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
2: maatkast.online.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
4: Een twijfelmoment bij het kiezen van je oprit en terras? Bij Artstone krijg je helder advies. Helemaal mee met je huis, je leven en je budget. Kom langs in onze showrooms in Heusden-Zolder, Puurs, Leden en Zedelgem.
5: Artstone.
4: Zo steengoed voelt buiten.
6: Knaldi.
7: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.

MC's, goedemorgen. Het is vandaag al 7 jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van onze Christophe Lambrecht, de nonkel. De stem van de voormiddag op Studio Brussel. Het gemis blijft groot, maar er zijn zo van die platen die op dagen als vandaag extra troost kunnen bieden. Nummers die 1-op-1 met Christophe verbonden zijn, als hij ze hoort, dan denk je automatisch aan hem. Doe dat nu ook even bij My Friend van Groove Armada.

Bruce is nieuwe muziek de wereld aan het insturen. En die klinkt duister en hard. En vooral dit nummer, Cryogem, doet toch denken aan een gitaarriff uit het verleden van Muse. Lijkt verdacht hard op Plug-in Baby.

0: allerlaatste tickets scoren voor die exclusieve showcase van Bazaar. Vanavond, dat is ook een noodgeval, dus maak je agenda zeker daarvoor vrij. Het is enkel nog wachten op een plaat van Bazaar op de radio.
1: Bazaar is helemaal terug. En hoe? Ze brengen hun nieuwe album en alle hits op 9 en 10 mei naar de Lotto Arena

0: samen met Studio Brussel.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

The Fear van Ben Howard. Goedemorgen, je hoort nu een broederschap op de radio. Henry en Pierre Beasley. Sinds hun kindertijd maken ze al samen muziek. Nu doen ze dat onder de naam Baloo Brigada. Je kan ze ook live zien op Rock Werchter. Dus als je deze So Good... So

Revelry van Kings of Leon, niet te verwarren met de band Bazaar. Bavo heeft dat toch gedaan in de app van Studio Brussel onder het motto: niet geschoten is altijd mis, dus schiet straks raak wanneer je Bazaar in de playlist hoort voorbijkomen. Dat kan je dan een allerlaatste ticket opleveren voor hun exclusieve showcase bij ons vanavond. Nu met Moderat naar 10 uur. Dit is Bad Kingdom.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Kidnet viert feest met Like Me.
2: Tijd om te leven.
1: Wij komen
3: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
1: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
2: Want ik ben Like Me.
1: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
2: Tot dan!
1: Van 14 tot en met 17 mei.
2: Want ik ben Like Me.
1: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel. 10 uur, een heel goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
5: Toon Janssens. Grote supermarkten mogen binnenkort toch weer sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is het verschil tussen grote en kleine winkels discriminerend. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft beslist om het verbod op de verkoop van sigaretten helemaal te schrappen. Dus vanaf volgend jaar mogen grote supermarkten weer sigaretten aanbieden. In Antwerpen kunnen studenten opnieuw op heel wat originele plaatsen blokken voor de komende examens. Er zijn 34 locaties met vanaf dit jaar bijvoorbeeld ook het Hof van Beroep. En ook in de verbrandingsoven in Wilrijk zijn studenten welkom. Tom de Bruikere van de verbrandingsoven legt uit waarom ze hun gebouw openstellen voor een 20-tal studenten.
7: Nu het einde van het schooljaar in zicht is, komen er minder scholen langs en staat onze grote bezoekerszaal vaker leeg. En dan is dat mooi meegenomen dat we die plek ook kunnen openstellen voor studenten die rustig willen blokken. Dus studenten zullen verbaasd zijn hoe stil het hier eigenlijk is.
5: Bij Russische aanvallen zijn vannacht 5 doden gevallen in de provincies Poltava en Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar zij werden dan door een tweede raket geraakt. Ook in andere provincies en in de hoofdstad Kiev waren er aanvallen en zijn mensen gewond geraakt. Rusland viseerde vooral de Oekraïnse energieinfrastructuur. En in China zijn zeker 26 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker 60 mensen gewond zijn. Het ongeval gebeurde maandag namiddag in de provincie Hunan in centraal China. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. Het weer nog. Hier en daar kans op regen en wat nevel of mist. Later op de dag blijft het op veel plaatsen droog, maar tegen de avond opnieuw veel regen in het centrum van het land. Temperaturen tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en tot 14 graden dan.
4: Joris Brijs.
8: Op 5 mei 2019 stopt het gouden hart van onze onkel Christophe Lambrecht met kloppen. Al 7 jaar is 10 uur voor Prince en voor Christophe.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.
8: En vandaag dus extra in onze gedachten, Christophe. Met Sometimes It Snows in April.

Sometimes It Snows in April van Prince. And all good things they say never. En in 6 minuten een hoop paarse harten in de app van Studio Brussel. Eergisteren werd er een bankje voor Christophe ingehuldigd door zijn familie, vrienden en collega's in het stadspark van Herentals. Als je daar in de buurt bent, ga er eens even neerzitten. Je kan er ook naar de playlist van Christophe luisteren. Zal je deugd doen.

Just the way you are, Malgrip en Milky. Teddy Swims heeft de code toch echt gekraakt om hits te schrijven. Ze komen uit zijn mouw gevlogen alsof het niks is. Mr. Know-it-all is de volgende in rij. Dit is Teddy Swims.

0: Angels van DXX. Deze rolt plannen uit, zometeen.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

Dance With Me van Blink-182. Das Pop speelt de komende dagen shows in Sint-Niklaas, Antwerpen en Gent. Dag op dag. Vanavond strijkt Bent van Looy neer in Leuven voor een show in Tepo met Das Pop. Dit is You. Wees er maar zeker van dat dit ook op de setlist staat bij Das Pop.

Olivia Dean en Vorst, a.k.a. het grootste concert van het jaar in ons land. Net nog eens gekeken, er zijn 20.000 mensen op zoek naar een ticket op Ticketswap. Als je er één van bent, succes hè.

0: zijn nu beschikbaar via livenation.be. The Neighborhood Live. Samen met Studio Brussel.
1: Dovi viert 46 jaar, krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
3: Ekili met QUINLL.
2: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.

0: Deutschland van Rammstein. Het nieuwe WK-lied is deze week onze hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het is het officiële WK-lied van de Belgische Voetbalbond. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis, een verrassende combo, zeker voor een voetballied. Ze hebben Allé Allé van Allé Allé herwerkt, of toch het refrein zeker gebruikt. Dat is van de band waar de papa van Romeo Elvis bij speelt. De Allé Allé's die mogen nog eens door de boxen rollen op de radio en hopelijk dus ook deze zomer over de tribunes.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sylvie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

Bittersweet Symphony van de Verve, tijdloos. En zo klinkt deze van Celle Soo voor mij ergens ook al. Hoewel het een heel recent nummer is van Celle Soo en de Gallants. Dit is Movin'.

0: Maak elk
1: droom naar de speeltuin.
0: Momenten, Max.
2: Kende dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen en in de zandbak spelen
1: en een ijsje eten.
2: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
0: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Nu bij Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.

0: Goedemorgen, het is al 11 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Ton Janssens.
2: Er zijn meer pleegouders nodig in Oost-Vlaanderen. Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen om kinderen met extra zorgnood op te vangen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met autisme of ADHD. Vorig jaar stonden er 25 kinderen met zo'n extra zorgnood op de wachtlijst en maar 3 van hen zijn geholpen. Het is nochtans niet alleen voor de kinderen zelf belangrijk, maar ook voor hun ouders, zegt Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
3: We merken dat de zorg voor een kind met een extra zorgnood, ja, dat is niet altijd evident, hè. Een pleeggezin kan dus een wereld van verschil betekenen voor zowel het kind, maar ook voor de ouder of de ouders die op deze manier even ontlast kunnen worden en de batterijen kunnen opladen. Hè. En pleegzorg begeleidt en ondersteunt hierbij zowel de pleegzorgers als de ouders.
2: De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reinders. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, de bank waar hij klant was en waar hij dus grote sommen cashgeld stortte, werd onderzocht. ING bekent nu geen schuld, maar betaalt wel, op voorstel van het parket, 1,6 miljoen euro om een proces te vermijden. De Wereldgezondheidsorganisatie probeert uit te zoeken hoe het hantavirus zich verspreidt aan boord van een cruiseschip dat momenteel stil ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn 2 besmettingen met dat virus bevestigd. 1 zwaar zieke en 1 overleden persoon. Zij zijn intussen niet meer aan boord. Het hantavirus is afkomstig van knaagdieren en kan problemen aan de luchtwegen veroorzaken. Vermoedelijk raakten in totaal 7 mensen besmet, maar dat wordt dus nog volop onderzocht, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: Het is ook een virus dat niet zo gemakkelijk overgedragen wordt, ook niet van mens tot mens, maar we sluiten dat ook niet uit. Dus die zogenaamde genomic sequencing is nu bezig in Zuid-Afrika en Dakar in Senegal en we hopen dat we heel spoedig een meer duidelijk beeld hebben hoe dat virus nu eigenlijk overgedragen wordt op het schip.
2: Het weer, hier en daar nog kans op regen. Er is ook nevel of mist. Later op de dag krijgen we op veel plaatsen droog weer. Maar tegen de avond kan het opnieuw regenen in het centrum van het land. Het wordt 16 graden vandaag. Morgen nog altijd regenachtig, maar iets droger in het westen. En tot 14 graden dan.
5: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
6: Yo, Bazaar hier. Wij zijn blij om ons nieuwe album Exit te kunnen spelen voor jullie. Exclusief op een Studio Brussel showcase.
7: Hoor je dit uur Bazaar? Nog
8: een keer. Stuur dan
7: Bazaar
8: en je telefoonnummer
7: in de app van Studio Brussel. En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel showcase met Bazaar.
8: Studio Brussel.
7: Joris Brijs.
0: Dit uur kan jouw uur worden als je Bazaar op de radio hoort. Nog heel even geduld, maar hou de app in de buurt. Goedemorgen.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Blood Like Wine. Van Balthazar. Je kan er inderdaad ook bazaar mee vormen met die letters, maar telt niet het bericht van Katrien in de app.

Californication van de Peppers. Goedemorgen, u wacht misschien op Bazaar. Wacht nog wat langer. Want dit is een gezellig, gezapig nummer van de band Geese Cobra. Ook een ex-nummer 1 in de afrekening geweest.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd.
2: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Bruno Mars. De complimentenregen is nog altijd niet gestopt. Na de 4 uitverkochte shows van The Haunted Youth in het Koninklijk Circus, alle toprecensies en commentaren die je las, die kan ik bevestigen. Ik ben vrijdag gaan kijken en wat The Haunted Youth daar neergezet heeft, was gewoon een totaalprestatie. Van de eerste tot de laatste minuut geboeid geluisterd en gekeken. En dit klonk ook echt loeihard in het Koninklijk Circus. Dit is Death Wish.

0: The Cave van Mumford & Sons. Komend weekend staat de naam Bazaar twee keer ingeschreven in de agenda van de Lotto Arena.
1: Studio Brussel.
2: Hey, Bazaar hier. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win het allerlaatste ticket voor onze Studio Brussel Showcase.
0: Maar nog voor ze in die grote arena spelen twee keer, komen ze langs bij ons voor een exclusieve showcase vanavond al. Je kon daar vorige week je ticket voor winnen op de radio, maar nu zijn wij vandaag in een vrijgevige bui op dinsdag en hebben wij de allerlaatste tickets klaar liggen om last minute nog uit te delen voor Bazaar. Het werkt heel simpel, zoals zo vaak op dinsdag. Hoor je Bazaar, dan stuur je Bazaar in de app. En dan bel ik je op. Tot zo misschien.

0: En nog een keer.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.
0: Dit was jouw call om Bazaar te sturen in de app. Heb je dat gedaan? Dan moet je nu hopen dat je telefoon rinkelt.
3: Hallo, met
0: wie?
3: Met Victoria.
0: Victoria. Met Joris van Studio Brussel. Even voor de zekerheid. Je kan vanavond toch naar Bazaar komen of heb je al andere plannen?
3: Ik heb nog geen plannen. Misschien kan ik dan toch nog gaan vanavond.
0: Heel misschien zou jij dan toch toevallig kunnen gaan naar Bazaar. Ik kan je een van de allerlaatste tickets geven, Victoria, als je een goed antwoord geeft.
3: Let's go.
0: Op volgende vraag. Let's go, niet te veel tijd aan verkwisten. Dit is je vraag. Vorige maand kon je Bazaar nog spotten in de bergen met onze Studio Brussel skivakantie. Heel simpel. Ja. Hoe heet die skivakantie?
3: Wacht, ik weet het.
0: Ik wil een antwoord van jou nu. Kom aan, Victoria. 2 seconden. Victoria, dat kwam te laat. Het kwam te laat.
4: Hallo, met Tom. Ik ben niet beschikbaar. Spreek maar eens in.
0: Ja, maar Tom, niet beschikbaar, dat is niet de bedoeling. We hebben iemand nodig die zijn telefoon opneemt. We proberen opnieuw. Oh, Victoria. Moest je weten, toch? We zoeken iemand die het antwoord weet op de vraag hoe onze Studio Brussel skivakantie heet. Zo moeilijk is dat toch niet? Gaat het hier gebeuren?
5: Dag Kai.
0: Dag Kai. Goedemorgen. Heb je mijn vraag gehoord over Bazaar?
5: Hey, ja, de snowcase.
0: Oh. Ik moet je niet nog eens stellen. De snowcase is goed. Yes. Kai. Yes. Hey. Heel content, hè?
5: Ik heb gigantisch weer meegedaan. Dus ik denk dat mijn vrouw nog meer content gaat zijn dan mij.
0: Schitterend. Je mag je vrouw meenemen vanavond al. Hè. Vanavond is het Bazaar hier op Studio Brussel. Exclusieve showcase. Is dat even een onverwachte wending in jouw dinsdag? Je moet toch geen dingen afzeggen?
5: Ik hoop dat mijn zoontje op school kan blijven slapen. Maar anders moeten we nog geen uit andere regelen.
0: Hey, regel het, zorg dat je op tijd komt, stop met werken, dat je op tijd hier bent. Het goede is wel dat je sowieso heel dichtbij gaat staan, want het wordt intiem met Bazaar. Tot straks, hey Kai.
5: Yes. Ja, merci.
0: Bye-bye.
1: Heb je nog geen ticket gewonnen? Begin opnieuw. En blijf luisteren om kans te maken.
2: De Studio Brussel Showcase. Yo. Met Bazaar.

0: tracker van Sander. De moed zeker niet opgeven. De kans wordt misschien iets kleiner, maar er zijn nog altijd een paar tickets voor Bazaar vanavond. De aanhouder wint.
1: Graspop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Callboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan België stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan...
3: Op Dij.
2: Glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik twee haltes verder zijn
3: aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

Hot Right Now, DJ Fresh en Rita Ora. Tom Misch heeft een extreem mooie plaat gemaakt. Met Full Circle, na een stapje terug door paniekaanvallen en mindere perioden, heeft hij zichzelf echt heruitgevonden. Dit is een van de mooiste nummers op de plaat voor mij. Echo from the Flames van Tom Misch.

0: This must be the place Talking Heads Gunter D. bemant deze plaats voor meteen voor 1 uur.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
0: Ik heb nog Gorillaz en Cracker Island samen met Thunder.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws. Helemaal helder.
5: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
6: Keuken. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
9: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
11: Dit is Studio Brussel. Studio
12: Brussel. Een hele goede middag. Het is 12 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Hier is Melina.
14: Geen nieuwe maatregelen voor een lagere energiefactuur. De Vlaamse regering heeft beslist om geen maatregelen te nemen om op korte termijn de energiefactuur te verlagen, dat is gezegd op een persconferentie. Er wordt wel extra geïnvesteerd om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit het buitenland. Dit jaar en volgend jaar wordt daarom €140 miljoen extra geïnvesteerd in de mijnverbouwlening. Dat is een voordelige lening die je kan afsluiten bij de overheid voor energiezuinige renovatieprojecten, zegt Vlaams minister van Energie Hans Bonte.
15: Om ervoor te zorgen dat de woningen energiezuiniger worden, om ervoor te zorgen dat men over kan stappen naar elektrische energievoorziening, waar ook substantiële middelen rond uitgetrokken zijn, is het versnellen van isolatieprogramma's. En dat vooral in de sociale woonsector, waar €25 miljoen is vrijgemaakt.
14: Er komt ook €100 miljoen vrij voor isolatie in scholen. In Gent voert een groep mensen met een beperking actie bij een evenement van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Minister van Welzijn Caroline Genee wil de budgetten hervormen waarmee mensen met een beperking assistentie kunnen kopen. En dat leidt tot heel wat ongerustheid, zegt Luc de Maré van Grip, een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking.
16: Ten eerste zegt men, als de maatschappij meer toegankelijk wordt, gaat er minder assistentie nodig zijn. Dat klopt, maar dan gaan mensen toch nog bij bepaalde handelingen assistenten nodig hebben, die mensen bijvoorbeeld op het toilet helpen. En wij vrezen wat dat mensen met een handicap niet meer gaan een volledig budget krijgen zoals ze nu krijgen, waarbij ze zelf klemtonen kunnen leggen in dat budget.
14: Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen om kinderen met een extra zorgnood op te vangen. Het zijn bijvoorbeeld kinderen met autisme of ADHD. Vorig jaar stonden er 25 kinderen met zo'n extra zorgnood op de wachtlijst en maar 3 van hen zijn geholpen. Het is nochtans niet alleen voor de kinderen zelf belangrijk, maar ook voor hun ouders, zegt Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
17: We merken dat de zorg voor een kind met een extra zorgnood, ja, dat is niet altijd evident, hè. Een pleeggezin kan dus een wereld van verschil betekenen voor zowel het kind, maar ook voor de ouder of de ouders die op deze manier even ontlast kunnen worden en de batterijen kunnen opladen. En pleegzorg begeleidt en ondersteunt hierbij zowel de pleegzorgers als de ouders.
14: De bank ING heeft een schikking betaald van €1,6 miljoen in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reinders. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, waar hij klant was en waar hij grote sommen cashgeld stortte, werd onderzocht. ING bekent geen schuld, maar betaalt nu op voorstel van het parket €1,6 miljoen om een proces te vermijden. En bij Russische aanvallen op 2 provincies in het oosten van Oekraïne zijn afgelopen nacht 5 doden gevallen. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar zij werden dan door een tweede raket geraakt. Ook in andere provincies en in de hoofdstad Kiev waren er aanvallen en zijn er mensen gewond geraakt. Rusland viseerde vooral energieinfrastructuur. Deze namiddag felle buien met kans op onweer over het zuidoosten. Alleen in het westen meer opklaringen en we halen tot 16 graden. Morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen. En dan nog zo'n 14 graden.
7: Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte.
12: Brussel.
13: 5 over 12.
12: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van 5 over 12. We gaan eraan beginnen met nu deze Alles is gezegend.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music. What no?

0: Typhoon en Co. Dat waren ze met Alles is gezegend.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt wel een nieuw artikel over het leven van Ruben van Gucht. Gisteren vernamen we dat hij ook een derde liefde heeft. Veel mensen die hebben het ondertussen gehad met al die artikelen over Ruben. Daarom gaan we deze middag op zoek naar een goede muzikale reactie op als je weer zo'n artikel over Ruben van Gucht ziet verschijnen. Stuur nu jouw suggesties door via de Studio Brussel app en wie weet haal je straks de top 5 van beste inzendingen. Ik ga je op weg helpen. Als ik weer een artikel over Ruben van Gucht zie verschijnen, dan denk ik, we don't care. Dit zijn audiobullies.
1: Studio. Studio Brussel. 5 over 12.

Calvin Harris en Sam Smith, dat waren ze met Promises. Wat denk jij als je weer een zoveelste artikel ziet verschijnen over Ruben van Gucht? Dat is onze vraag vanmiddag. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Saartje uit Leuven, die denkt dit als ze weer een nieuw artikel over Ruben ziet verschijnen. That don't impress me much van Shania Twain.

0: Ja, heel goed, heel goed, heel goed. En Kobe uit Maasmechelen, die denkt dan weer dit als hij het zoveelste artikel over Ruben van Gucht ziet verschijnen. Again and again van Basto. Doe jij beter? Weet jij er beter? Stuur ze dan nu door via de Studio Brussel app. Wat denk jij als je weer een artikel ziet verschijnen over het leven van Ruben van Gucht? Straks de top 5 van vandaag. Eerst is hier Dominic Fike.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: White Keys. Ik ga erop slaan. Op onze gong, en dat om de inzendingen af te sluiten. Dat wil zeggen dat de top 5 van vandaag er zo meteen aankomt na Sum 41.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: 7:41 en Fadlib.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Dan weer een overstap naar VTM. Dan weer een nieuw lief. Dan weer een kind erbij. Het houdt niet op. Elke dag verschijnt er wel een artikel over het leven van Ruben van Gucht. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van wat jij denkt als je weer zo'n artikel over Ruben van Gucht ziet verschijnen. Ons gereisbare Zere Schaken die heeft de top 5 samengesteld. En op 5 staat de suggestie van Daan uit Sint-Niklaas. Goedemiddag Daan.
2: Goedemiddag Inter.
0: Goedemiddag en gefeliciteerd met jouw 5e plek.
2: Dank je.
3: Graag gedaan.
0: Is Ruben van Gucht jouw voorbeeld?
2: Nee, niet echt, maar ik vind hem nog wel relatief sympathiek.
0: Ah, oké. Heel goed. Wat denk je als je weer zo'n artikel over Ruben van Gucht ziet verschijnen?
2: Ik scroll gewoon verder, ik duw er niet eens op.
0: Nee, oké. En aan welke plaat had je in gedachten?
2: Put My Head in the Ground van Equal Idiots.

0: Bending en Hypnotized. Geen enkele BV is zoveel in het nieuws als Ruben van Gucht. Elke dag verschijnt er wel iets nieuws in de kranten en op de sites. Daarom maken we vanmiddag een top 5 over wat jij denkt als je weer zo'n artikel over hem ziet verschijnen. Op plek 4 van de top 5 staat de suggestie van Kim uit Dilbeek. Zij denkt dit als ze weer een artikel over Ruben van Gucht ziet verschijnen. I don't want to know. Dit is Fleetwood Mac.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
2: Nummer 4.

0: samen met Hans Zimmer. Dat was de Klik Klak Symphonie. Zometeen krijg je de top 3 van vandaag na The Weeknd. On the
1: nights you feel outnumbered. Dermot Kennedy komt terug naar België. Op 21 mei live in Vorst Nationaal. Een krachtige stem en onvergetelijke songs. Hoor zijn nieuwste tracks en al zijn grootste hits één avond lang. Tickets en info, livenation.be. Dermot Kennedy, live. Samen met Studio Brussel.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Dat was The Weeknd.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Günter Desambrant.
0: Elke dag vind je op de krantensites wel een nieuw artikel over Ruben van Gucht. Het houdt niet op. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van wat jij denkt als je weer zo'n artikel over Ruben ziet verschijnen. We zijn bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van Brit uit Bree. Goedemiddag, Brit.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij proficiat met jouw derde plek.
2: Dankjewel.
0: Ja, vind je Ruben van Gucht een aantrekkelijke man? Zou hij ook jou kunnen veroveren?
2: Nee.
0: Twijfel. Nee, toch niet. Oké, dat lijkt me verstandig als je houdt van trouwheid. Beste Brit, wat denk jij als je weer een artikel over Ruben van Gucht ziet verschijnen?
2: Ja, dat hij eigenlijk gewoon eens beter kan zwijgen.
0: En daarom?
2: Shut up van de Black Eyed Peas.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3. Shut up.

0: Black Eyed Peas en Shut Up. Een dag zonder een artikel over Ruben van Gucht is een dag niet geleefd. Het stopt maar niet. Daarom maken we een top 5 over wat jij denkt als je weer zo'n artikel ziet verschijnen over Ruben. We zitten bij de nummer 2 en op 2 staat de suggestie van Maddie uit Mechelen. Zij denkt dit als ze weer een artikel over Ruben van Gucht ziet verschijnen. Leave me alone, dit is Fred again.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
2: Nummer 2.

0: bij Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Again. En Leave Me Alone.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 dingen die je denkt als je weer een artikel over Ruben van Gucht ziet verschijnen. Op 5 Equal Idiots met Put My Head in the Ground. Op 4 Fleetwood Mac met I Don't Want to Know. Op 3 Black Eyed Peas met Shut Up. En zo net Fred Again met Leave Me Alone. En op 1, de hoogste prijs, staat de suggestie van Kathleen uit Gerardsbergen. Goedemiddag Kathleen.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en gefeliciteerd met jouw eerste plek.
3: Dankjewel, uiteindelijk.
0: En ook met... ja, heel gelukkig natuurlijk, hè, maar ook gefeliciteerd, want je bent vandaag...
2: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey!
0: Goed gedaan en wij zijn benieuwd, wat denk jij, Kathleen, als je weer een zoveelste artikel over Ruben van Gucht ziet verschijnen?
3: Ja. Ik niet alleen, maar ik denk veel mensen en zeker ook Ruben. Dus dacht ik onmiddellijk aan de Hives met Enough is Enough.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer

Hello, Black, and I need a dollar. Het zit er weer op voor vanmiddag. Maar blijf gezellig luisteren naar Supersoul, want ze komt eraan. Ons Kiki. Fijne middag nog. Bye-bye. Bye-bye.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
4: Keuken. Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Knaldi.
5: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Kidnet viert feest met Like Me.
7: Tijd om te leven.
6: Wij komen
7: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
6: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
7: Want ik ben Like Me.
6: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
7: Tot dan.
6: Van 14 tot en met 17 mei.
7: Want ik ben Like Me.
6: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Het is 1:00, een heel goede namiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek. Vlaamse kleuters scoren minder goed op taal en rekenen. Vlaamse vijfjarigen zijn goed in het herkennen van emoties. Veel meer moeite hebben ze met de Nederlandse taal. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Het meest alarmerend is de sociale kloof die in Vlaanderen duidelijk het grootst is, zegt onderzoekster Katrijn Denies.
12: We zien eigenlijk dat de sociaal-economische achtergrond van kinderen in Vlaanderen veel meer voorspelt hoe ver die nu al kunnen springen dan in andere landen. Dus de verschillen onderling tussen onze kinderen op dat vlak, die zijn veel groter dan elders. En dat is heel alarmerend. We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om goed met die sociale kloof om te springen en om elk kind gelijke kansen te geven.
10: De onderzoekers pleiten voor meerdere collega's in één klas, zoals in het Engelse onderwijs. Daar staan leerkrachten en assistenten samen voor de klas. De Vlaamse regering heeft beslist om geen maatregelen te nemen die nu al voelbaar zijn op de energiefactuur. Dat is gezegd op een persconferentie over een aantal dossiers waar vannacht een akkoord over is bereikt. Er wordt wel extra geïnvesteerd om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit het buitenland. Er wordt meer geld vrijgemaakt voor leningen voor energiezuinige projecten, isolatie van schoolgebouwen en sociale woningen. En grote energieleveranciers moeten ook vaste contracten aanbieden. De regering is bereid om dat nog bij te sturen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
13: Niemand weet waar we precies staan in deze crisis. Is dit het begin van een nog veel grotere crisis? Of hebben we hier nu al de grootste worden mee gepakt? Dat weten we niet. Maar we gaan wel zorgen dat we op het juiste moment met de juiste maatregelen kunnen ingrijpen. Want deze maatregelen die we nu nemen, zijn voor nu de juiste maatregelen. Als er nog erger op ons afkomt, ja, dan gaan we moeten doen wat elke overheid voortdurend moet doen. En dat is bijsturen. Besturen is bijsturen.
10: In Gent hebben mensen met een beperking actie gevoerd bij een evenement van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Minister van Welzijn, Caroline Genet, wil de budgetten hervormen waarmee mensen met een beperking assistentie kunnen kopen. En dat leidt tot veel ongerustheid, zegt Luc de Maré van Grip, een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking.
14: Ten eerste zegt men, als de maatschappij meer toegankelijk wordt, gaat er minder assistentie nodig zijn. Dat klopt, maar dan gaan mensen toch nog bij bepaalde handelingen assistentie nodig hebben. Die mensen bijvoorbeeld op het toilet helpen. En wij vrezen wat dat mensen met een handicap niet meer gaan een volledig budget krijgen zoals ze nu krijgen, waarbij ze zelf klemtonen kunnen leggen in dat budget.
10: En er is medisch personeel aan boord gegaan van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waar het gevaarlijke hantavirus verschillende passagiers heeft besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, gaat er intussen ook vanuit dat een persoon buiten het schip is besmet geraakt en dat het virus dan van mens op mens is doorgegeven, maar dat er dus geen besmette ratten aan boord zouden zijn. De bedoeling is nu om nog 2 zieke personen van het schip te evacueren en daarna is het zoeken naar een haven waar de andere passagiers aan land kunnen gaan. Volgens de WHO zou Spanje toestemming hebben gegeven voor de Canarische eilanden, maar Spanje ontkent dat. Deze namiddag felle buien met kans op onweer. Alleen in het westen meer opklaringen en we halen tot zo'n 16 graden. Morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen. En nog 14 graden dan.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
9: Brussel. Kirsten Lemaire.
11: We missen onze liefste radiovriend en collega Christophe al 7 jaar lang. Op deze 5e mei is 1 keer Prince dus echt niet genoeg.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

I feel for you, niet enkel deze Prince voor Christophe. Ik heb er deze namiddag nog wat platen ingesmokkeld waarvan ik weet dat hij ze graag hoorde. En Daan die vraagt in de app of het stoofvlees met frietjes daarnet heeft gesmaakt. Ja, die traditie die zetten we verder met alle collega's samen. Heeft dat zeker gesmaakt en hebben we samen de mooiste herinneringen aan Christophe weer naar boven gehaald. Dit is de nieuwste van Editors. Dit is Call It In.

Dari heeft het goed gezien. Ha, nog eentje voor Christophe. En per uitbreiding is zij ook content en ongetwijfeld nog veel andere luisteraars. Merci voor alle hartjes ook in de app vandaag. Die paarse harten die blijven deugd doen. Club C, de grote tent op Rockwerchter, staat daar nog niet. Maar is op mini-tournee doorheen Vlaanderen, Antwerpen en Leuven kregen al bezoek. En vanavond is het in de concertzaal van de Vooruit in Gent te doen met Ize. Dit jaar in Club C. Berre die stond er in 2023 en Jong Yellow stond er in 2022. Die staat dit jaar op de mainstage van Rockwerchter trouwens.

Hij staat vanavond live in de Vooruit in Gent samen met Ize en Berre Young Yellow. En deze Australische band staat natuurlijk in de AFAS Dome. Ik heb eens gepiept. De vorige dagen stond dit op 6 of 7 in de playlist of de setlist, moet ik dan zeggen. Dit is Elephant.

0: klein cadeautje voor iedereen die nu al gigantische voorpret heeft voor het concert van Tame Impala. Dat is vanavond.
1: Simple Plan viert zijn 25e verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Simple Plan Live. Samen met Studio Brussel.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. Impermo.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
7: Grando, grando, grando.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Een stem die we hier al lang graag horen. Het is die van Feist hier in de remix van Boys Noise.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Straks tussen 4 en 6 vertellen Nona en Thibaut wie er morgen een nieuwe pianotape komt spelen op onze intussen beruchte paarse piano hier. En ik speel voor jou de pianotape met cello van Alice May na dit fijne gitaarnummer. Dit is Alex G.

0: schoontje. Alex G en Runner. Het is bijna 2:30. En de cover van de cover nu, want het origineel van Sometime Around Midnight, dat is eigenlijk een nummer van die Airborne Toxic Event dat eind jaren 0 veel gedraaid werd op de radio. Alice May heeft dat gecoverd in Ik Vraag Het Aan, maar ze is het nu ook hier komen spelen op onze piano. Dat wil zeggen stem, piano en een cello. En dat valt goed, dat is heel toevallig, terwijl de koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello bezig is. Het is een instrument dat veel te weinig aandacht krijgt, maar hier dus ook in onze pianotape Alice May Live.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Studio Brussel.

Twee laureaten van de nieuwe lichting Back to Back Doghouse van Waste van dit jaar. En net ervoor Alice May uit de klas van 2025. Tine in de app die zegt prachtig op de parking van de Colruyt, wachtend tot dat lied van Alice May op over is. En hopelijk zet ze het op haar eerste album, dit nummer. We duimen mee, want het is inderdaad een prachtige versie. Dit is ook mooi, dit is prachtig ook. Across 110th Street, een tongbreker van Bobby Womack.

0: Wat een stem, wat een nummer. Bobby Womack en straks hoor je de stem van Lil Nas X.
1: Zeg, Sharon, je hebt toch zo'n campingvurken, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n kerken om dat in te doen, hè?
2: Ja.
1: Mag ik dat lenen?
2: Ja, wanneer?
1: Elk weekend deze zomer.
2: Ja, maar waarom zo specifiek?
3: Ben jij ook nu al bezig met de zomer?

0: Festivalzender.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
5: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar

0: Lil Nas X en Montero, Call Me By Your Name.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, en je hoort twee talen, twee stemmen die aan de slag gingen met een cultclassic van de band Allee Allee. Dit is het WK Anthem, waar iedereen al een stukje uit heeft dat hij, zij of hen het leukste vindt en kan onthouden om mee te doen. We gaan luisteren naar Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.
1: De beste muziek.

0: Sylvie Kreus en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sylvie Kreus.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: Leg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Studio Brussel, live.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Smartfoto.be.
6: Hier, mama. Speciaal voor u.
7: Oh, dat had je echt moeten.
8: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
8: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
6: Oei.
8: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
10: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ja, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
17: VRT Nieuws.
16: Melina Verbeek. Nergens is de sociale kloof in de klas zo groot als in Vlaanderen. De sociaal-economische achtergrond van Vlaamse vijfjarigen voorspelt veel meer dan in andere landen of regio's hoe goed ze het doen op school. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Onze kleuters zijn erg goed in het herkennen van emoties, maar presteren minder op vlak van wiskunde en taal. De onderzoekers pleiten voor klassen waarin leerkrachten samen met een assistent lesgeven, maar ook ouders kunnen meer doen om hun kleuter te helpen met cijfers of letters, zegt onderzoekster Katrijn Denies.
18: Maar ze kunnen meer boeken lezen samen, meer wanneer ze samen op stap zijn. En kijken, oh, welk cijfer zie je daar? Welke letter zie je daar? Dus al die zaken die echt neerkomen op communiceren met je kind, leuke dingen doen met je kind en aldoende toevallig leren, daar mag sterker op ingezet worden.
16: Jan Dankaert is herverkozen tot rector van de Vrije Universiteit Brussel. Hij start bij het begin van het academiejaar 2026-2027 aan een nieuwe termijn van 4 jaar. Dankaert behaalde een absolute meerderheid van de stemmen bij zowel personeel als studenten. Hij was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De vakbonden vinden het onaanvaardbaar dat vanaf juli nog maar 1 op de 3 Vlaamse ambtenaren die vertrekken vervangen zal worden. De Vlaamse regering neemt die maatregel om haar begroting onder controle te houden. Maar volgens de bonden is er al veel te veel bespaard op het personeel van de openbare diensten. Dat zegt de christelijke vakbond ACV.
19: Ook het Rekenhof heeft dat gesteld, die besparingen zijn te ver gegaan. Maar toch blijven ze altijd maar terug hun vertrouwde oplossing naar boven halen. Maar de diensten trekken dat niet meer, want er gaan heel wat collega's weg, maar er gaan geen taken weg. En als er taken weggaan, dan gaan die naar consultants, gaan die naar uitbestedingen. En dat kost nog veel meer geld. Dus het is een besparing op kap van het eigen personeel, zonder dat er eigenlijk echt geld uitgespaard wordt.
16: En een Israëlische rechtbank houdt 2 activisten van de hulpvloot voor Gaza nog 6 dagen langer vast. Ze zijn gearresteerd in internationale wateren bij het Griekse eiland Kreta. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een organisatie die volgens Israël banden heeft met de Palestijnse radicale groep Hamas. Een van de activisten is een Spanjaard van Palestijnse afkomst. Spanje heeft al herhaaldelijk gezegd dat de arrestatie illegaal is en heeft Israël opgeroepen om hem vrij te laten. Deze namiddag felle buien met kans op onweer. Alleen in het westen meer opklaringen en tot 16 graden vandaag. Morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met af en toe opklaringen en nog 14 graden dan.
20: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
21: Brussel.
22: Kirsten Lemaire.
23: Ja, wij zijn nog een uurtje samen tot 4:00. En ik heb de allermooiste plaatjes voor jou meegebracht. Ik heb er eentje van Stone en bijvoorbeeld ook La Rue.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
24: Life is music.

ons veel moois gegeven. Zeker in de start van dat decennium zaten veel parels zoals deze. Bulletproof van LaRue. Een heel erg goede namiddag. Stoned uit Liverpool heeft net een tweede album uit. En de titeltrack daaruit is verrassend ingetogen. Voor hun doen toch. We gaan nog eens luisteren naar Autonomy.

0: de moves en de swing van Anderson .Paak en Kendrick Lamar. Je hoorde Tint.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: We gaan het tempo even naar beneden halen. Past bij dat druilerige weer daarbuiten. En ook op deze 5 mei, want onze Christophe die hield ook heel erg van deze twee. Air en Playground Love.

0: tickets zijn nu beschikbaar via livenation.be. The Neighborhood Live. Samen met Studio Brussel.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN. Verzekeren en beleggen.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij getuigd.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta. Zo.

meld het. En ik ben ook niet naïef en ik weet dat Gabriels niet op de affiche van Rock Werchter staat dit jaar. En dat de kans dus heel klein is dat die zanger van Gabriels, Jacob Lusk, mee op het podium bij Moby zal verschijnen op Rock Werchter. Maar goed, dat neemt niet weg dat we die geweldige versie dan toch nog eens kunnen spelen. Die ze samen brachten op Coachella. Moby, die daar staat te geven op de ritmes, op de congas. Het was een geweldig zicht. En dan dat publiek dat helemaal uit zijn dak ging. Tijdens deze classic van Moby. Natural Blues, live op Coachella dit jaar 2026 met Jacob Lusk. En je weet nooit, hè? Misschien komt hij toch mee.

Arlo Parks decided. We mochten haar nieuwe album Ambiguous Desire integraal in première laten horen in ons muziekprogramma Radar. Dat was vorige maand. En daar staat die parel ook op. Ook in ons land veel nieuwe muziek, onder andere van één helft van Compact Disc Dummies. De broers Janus en Lennart Korevits die nemen even een pauze. Maar Lennart die had al een mapje op zijn computer staan, al eventjes met eigen nummers in. Dus hij dacht, weet je wat, dan breng ik die uit, dan doe ik daar misschien wel iets mee. En dat is ietsje groter geworden dan hij zelf gedacht had, denk ik. Want hij heeft nu zijn eigen project, dat heet Lenny Lenny. En ik zie dat hij net een clubtour heeft aangekondigd voor dit najaar. Dat heet dan de Tambourine Club Tour. Even kijken naar die data. Hij begint in Mechelen op 30 september. En hij eindigt in Heist op den Berg op 29 oktober. En daartussen gaat hij nog naar Ardooien, Medewaregem en Antwerpen. Daar kan je hem ook zien in de Amor. In dat kleine stukje dat hoort bij de Roma. Meer in de podcast daarover van deze week. Die kan je beluisteren op VRT Max. En dit is Lenny Lenny met Tambourine.

0: Carina is extreem blij met 21 Pilots. Je hoort de drumshow en zometeen is er iets voor de fans van Tamino.
1: Extrema Outdoor, 22, 23 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Koos, Artbat, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Pegassi, Holy Priest, Clapton, Led Faki en nog meer dan 150 andere artiesten. Tickets en info, extrema.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede

Tammy van Tamino. We herdenken vandaag Christophe Lambrecht, onze vriend van velen, die we nu exact 7 jaar moeten missen. En sinds zondag kan je in zijn hometown Herentals op zijn bankje gaan zitten, onder een mooie groene acaciaboom. Er hangt ook een QR-code op dat bankje in het stadspark, dat je naar een afspeellijst stuurt met veel van zijn favoriete nummers. Hij had een zalige muzieksmaak die hij graag met iedereen deelde. En daar staat deze instrumentale ook tussen, met dat soul-sampletje You Wish van Nightmares on Wax.

Bert uit Herenthout heeft gestuurd. Ik ga vandaag ook langs dat bankje van jullie nonkel. Ik wandel wekelijks door het park in Herentals en het zal nu een extra mooie betekenis hebben. En kijk, hij heeft al een foto gestuurd, effectief van het bankje. En hij stuurt speciaal moment vandaag voor altijd in mijn hart. Een heel goede namiddag.

Spectrum School van Hotchip. Ik wil straks nog iets spelen voor de verjaardag van Adele. En ik wil je nog aanraden om zeker te luisteren naar Nona en Thibaut. Zeker als je fan bent van Bazaar. Want zij hebben de allerlaatste tickets voor die exclusieve showcase van vanavond van Bazaar. Dus als je daar nog wil bij zijn, luister dus. Dit is Violet Grohl.

rechtaan. Violet Grohl en Tam is kijken hoe dat deze zomer op de festivals live zal klinken. Adele Laurie Blue Atkins is jarig vandaag. Kortweg Adele. En we wensen haar uiteraard een zeer, zeer gelukkige verjaardag. En we gaan een lied spelen voor Adele. Dit is Make You Feel My Love. Je mag gerust meezingen als je het voelt.

0: lippen, want nog op kantoor stuurt Jill 38 kaarsjes voor Adele vandaag. Proficiat.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Laat het zien
11: zijn. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: 4 uur, een hele goede middag.
15: VRT Nieuws
14: met Melina Verbeek.
16: Er is chloorgas vrijgekomen bij een Genks bedrijf. In een bedrijf in Genk in Limburg zijn 7 werknemers bevangen door dampen nadat chloorgassen waren vrijgekomen. Dat laat de stad Genk op Facebook weten. Hoe die gassen zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. De brandweer is ter plaatse en voert metingen uit, maar volgens de stad is er geen gevaar voor wie in de buurt woont. De straat van het bedrijf is wel afgesloten voor het verkeer. Ook Vlaams minister van Onderwijs, Wael Demir, wil meer aandacht voor het kleuteronderwijs. Uit een nieuwe internationale studie blijkt dat de sociaal-economische achtergrond van Vlaamse 5-jarigen veel meer voorspelt hoe goed ze het doen op school dan in andere landen of regio's. Onze kleuters kunnen erg goed emoties herkennen, maar ze presteren minder op vlak van rekenen en taal. Minister Demir.
17: Een kleuterklas met 25 kleuters vraagt bijzonder veel aandacht. Hier en daar wordt er al gebruik gemaakt, bijvoorbeeld van een kinderverzorgster. Daar komt extra ondersteuning als het gaat over taal bijvoorbeeld. Er komen extra taaluren en taalmiddelen vanaf eerste kleuterklas om die ondersteuning te bieden. En de verdere ondersteuning gaan we natuurlijk ook wel moeten bekijken in het kader van de loopbaangesprekken.
16: De minister roept ook ouders op om thuis meer te spelen en leren met hun kinderen, want dat doen ze ook minder vaak dan ouders in andere landen of regio's. Jan Dankaert is herverkozen tot rector van de Vrije Universiteit Brussel. Hij start bij het begin van het academiejaar 2026-2027 aan een nieuwe termijn van 4 jaar. Dankaert behaalde een absolute meerderheid van de stemmen bij zowel personeel als studenten. Hij was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. In Brugge heeft minister van Cultuur Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze heeft ook 10 miljoen nieuwe subsidies aangekondigd om het naburige Groeningen Museum te renoveren.
18: Wel, we hebben 27,5 miljoen betaald aan Brusk, dus deze nieuwe kunsthal. En we investeren ook 10 miljoen in de heraanleg van de buitensite. Dus we willen echt de verbinding maken met het oude, klassieke Groningen Museum en deze moderne kunsthal.
16: Vlaanderen betaalt 60% van de kostprijs van de nieuwe kunsthal. De rest wordt betaald door Brugge. Brusk opent vrijdag voor het publiek met 2 grote tentoonstellingen. 1 over de internationale relaties van Brugge in de middeleeuwen en 1 met hedendaagse AI-kunst. En de volgende dagen zullen meer schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Dat verwacht de chef van het Amerikaanse leger. Het leger is ook klaar om de aanvallen tegen Iran te hervatten indien nodig, zegt hij. Volgens de VS blijft het staakt het vuren dus van kracht. Iran beschouwt de pogingen van de Amerikanen om schepen toch door de geblokkeerde zeestraat te krijgen als een schending van het staakt het vuren. Iran heeft daarom gisteren een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. En het dreigt met nog meer aanvallen. Deze namiddag felle buien met kans op onweer. Alleen in het westen meer opklaringen. We halen tot 16 graden. Morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In het westen droger weer met af en toe opklaringen. En nog 14 graden dan.
13: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte.
15: Ja, ook op deze dinsdagmiddag is er file. Op de Antwerpse ring richting Gent bijvoorbeeld 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland zijn dat 45 minuten tussen Linkeroever en Berchem. Vertragen ook naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten erbij. En een half uur extra op de E313 in Hasselt-West door een eerder ongeval. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten erbij van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde. Ook op de R22 richting de ring rond Brussel gaat het traag in Zaventem door een ongeval. En op de E17 tot slot van Gent naar Frankrijk is het 10 minuten vertragen tussen Deerlijk en Kortrijk-Oost door een defect voertuig op de linkerrijstrook.
19: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
20: Marcasket Online.
21: Studio Brussel. Antibon.
22: Meer dinsdag dan deze dinsdag wordt het niet, maar wij gaan de zon weer proberen te doen schijnen.
15: Dat doen we door bijvoorbeeld jou nog richting de VRT te laten komen voor de showcase van Bazaar vanavond. Dan wordt het misschien wel de beste dag van je leven.
22: We hebben de laatste tickets hier.
21: Je luistert naar
23: Studio Brussel. Live is music.

0: Ze was aanwezig op het Met Gala. Prachtig uitgedost. Beyoncé ook samen met haar dochter Blue Ivy Carter. Deze dinsdag is nu al voor meerdere redenen een dolle dinsdag. Reden nummer 1 om maar iets te zeggen. Deze ochtend nam ik nog eens het openbare vervoer, de trein. En hij reed. Hij reed zelfs op tijd.
1: Er zijn nog mirakels in het leven.
0: De trein ervoor was wel afgeschaft. Maar bon, goed bezig, NMBS.
1: En dan ben je bij mij in de auto gestapt en dan hadden we niet al te veel file onderweg.
0: Ja!
1: En dat op een dinsdag.
0: God. En ook echt wel iets om naar uit te kijken, zeker als je een muzieklovertje bent. Vanavond ga ik, en jij misschien ook wel, naar Tame Impala in een uitverkochte AFAS-dome. Wordt zwaar de moeite.
1: En Bazaar, die komen hier vanavond langs op Studio Brussel, want die spelen hier een exclusieve show. En jij kan daar heel last minute toch nog bij zijn.
0: Ja, de gasten komen subiet zometeen dus langs. En we geven samen nog dat laatste duo-ticket weg. Dus zeker blijven luisteren. Het is nog een prachtige dag, want ik heb daarnet met onze collega Siebe gewonnen van jou, Nona, met het spikeballen.
1: Dat is fake nieuws ook gewoon.
0: Totaal niet waar. Wij spelen hier op de redactievloer af en toe wel een spikeball. En we hebben jullie ingemaakt in de pan gehakt. Het was toch een leidersweg voor jullie, hè?
1: Totaal niet. Oh, jij kunt zo slecht tegen je verlies. Maar zelfs om 6 uur, we staan daar terug, hè?
0: De komende 2 uur die worden hier nog vrij dolletjes op deze dolle dinsdag. Maar je ontdekt zometeen eerst en vooral ook waarom wij nog even moeten uitbuiken van frietjes met stoofvlees. Eerst nog die kersverse plaat van Foo Fighters even uitlichten. Want Window was vorige week nog onze hotshot. En hoor je nu live op Studio Brussel. Straks dus revanche.
1: Ah ja.
0: Ja, bereid je maar voor.

0: Window van Foo Fighters. Geen vers gesmeerde bokus vandaag.
1: Of geen smoske van de koffiekamer hier op VRT.
0: Maar wel een rijkelijk gevuld bord met fritten en stoofvlees. Maar op 5 mei noemen we dat Christoofvlees. Studio
2: Brussel. Rona en Thibault.
0: Want je hebt het ongetwijfeld al gehoord, vandaag of zelfs dit weekend. Vandaag is het exact 7 jaar geleden dat we plots afscheid moesten nemen van onze nonkel. Christophe Lambrecht, ja, dat was een collega die we nooit zullen en ook niet kunnen vergeten. En dat doen we door op deze dag Christoofvlees te eten, zijn favoriete kost. En dat, we doen dat ook door een bankje op te dragen aan hem in zijn hometown Herentals. Maar ook vooral door nog veel muziek te spelen die hij goed vond. Op dat bankje in Herentals vind je bijvoorbeeld een QR-code die je naar zijn favoriete muziek brengt. Maar ook op Spotify bijvoorbeeld kan je een playlist vinden onder de titel Rustzacht Christophe.
1: Dan is er Veerle uit Merelbeke die een berichtje stuurt in de app. Die vraagt Nona en Thibault, draaien jullie vandaag een plaatje voor onze dierbare Christophe?
0: Ja, Veerle, we doen dat eigenlijk al een hele dag en we kunnen dat niet genoeg doen. Daarom mag je nu ook nog even stilstaan, goed luisteren en denken aan onze onkel met Fleetwood Mac en Dreams.
3: Nona

0: Zometeen komen er hier drie gasten langs en die heten...
1: Mathieu, Simon en Oliver.
0: Correct.
2: Ding, ding, ding. The Haunted Youth, live in concert. Op donderdag 25 maart 2027 in de Lotto Arena in Antwerpen. Na 4 uitverkochte concerten in het Koninklijk Circus zijn ze klaar voor de volgende mijlpaal. Hun grootste indoorshow tot nu toe. Tickets en info via thehauntedyouth.be. Samen met Studio Brussel.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Studio Brussel.

0: Ik vroeg me al af waarom er een groepje gillende tienermeisjes aan de poort van de VRT stond deze ochtend. Maar nu valt me een Frank.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase
1: met Bazaar.
3: Een hele goede middag, dag Mathieu, Simon en Oliver.
4: Hallo.
3: Met andere woorden, Bazaar. Ja, vanavond spelen jullie een exclusieve showcase hier op Studio Brussel. Dus ik zeg het nog eens, welkom. Hoe is het met jullie?
4: Goed.
5: Dank u.
4: Zeer goed.
6: Goed. We hebben drukke weken achter de rug. Maar fijn, hè?
3: Drukke weken. Ja. Er komt door een nieuw album,
6: klopt.
3: Uiteraard. Eerst wel wil ik nog eens vragen. Ja, optreden voor Studio Brussel. Iets zegt mij, dat hebben jullie al honderden keren gedaan. Of dat voelt toch zo? Wij zijn dan altijd zeer enthousiast. Zijn jullie dat zelf eigenlijk ook?
6: Ja, zeker, natuurlijk.
4: Ja, dit concept is geleden van Club 69, denk ik. Oh. Dat ooit hebben gedaan.
6: Dat was 8 jaar geleden.
4: Ja, zoiets. Is dat met de eerste plaats geweest of de tweede?
6: Ja, maakt niet uit. Al lang geleden. Ja.
3: Oké. Okay. Ja. Maar fijn dat jullie terug zijn voor zoiets exclusief te mogen en kunnen doen. Dat is uiteraard met nieuwe muziek van jullie album Exit. Ondertussen zo'n 1,5 week uit. Hoe voelt dat? Wat zijn de reacties?
6: Ja, de reacties zijn eigenlijk...
5: Overwegend positief.
6: Ja, ik ging zeggen uitsluitend goed, maar ja, overwegend positief. Ja, we zijn binnengekomen op nummer 1 in de Ultratop, wat dat insane is. We krijgen superveel lieve berichtjes van mensen die ermee resoneren en zo. Dus het is wel echt super, super fijn. Ja.
3: Jullie stonden ook op 1 in de afrekening?
6: Nee.
3: Nee, is dat niet waar? Dat is mij verteld.
0: Een tijdje geleden.
6: Wij waren al zo... Weet jij iets wat wij nog niet weten?
3: Nee. Er is wel iets wat ik wel weet en jullie nog niet. Dat is dat wij de cijfers erbij gehaald hebben. En is dat research gedaan hebben. Ja. En dat we tot een conclusie zijn gekomen. Dat we iets moeten afgeven aan jullie.
6: Okay.
3: Waarvoor ik heel even iets moet pakken en Nona misschien overnemen.
0: Bazaar.
6: Ja.
0: Ik weet niet of jullie het door hebben gehad. Maar jullie hebben...
3: Ik ga dat heel voorzichtig over dit radio-ding afgeven.
0: Het is een gigantisch ding en supermooi.
5: Maar dat is echt heel mooi.
6: Wauw.
4: Dankjewel.
6: Amazing, wauw.
3: Platinum plaat, eigenlijk.
6: Wauw.
3: Begin opnieuw. Proficiat.
6: Dankjewel.
4: Dankjewel.
6: Dat is een heel schamel applaus.
3: Dat is bij ons een heel enthousiast applaus. Ja. Ik vraag me dan ook wel af, jullie zijn met 3. Waar komt dat dan, zo'n prachtige plak?
4: Dat weet ik niet.
3: Dat weten we nog
4: zeker.
3: Niet.
6: Ja, in de studio. Maar in de studio. In de studio, absoluut.
0: Ze gaan nog een beetje ruzie maken.
6: Dan. Ja, maar daarover maken we geen ruzie.
0: Zeg maar, Bazaar, jullie succestrein, die raast lekker verder. Want dit weekend spelen jullie 2 keer in de Lotto Arena. Wat mogen we precies verwachten van de show vandaag? Die intieme show tegenover de Lotto Arena.
6: Goh. We gaan wel gewoon full-on spelen wat we daar ook gaan spelen. Dus muzikaal is het gelijklopend. Maar we gaan natuurlijk in de Lotto Arena hebben we een hele constructie mee. En we werken samen met dezelfde maker die de Rosalia-shows gedaan heeft.
3: Oh ja.
6: Dus het wordt echt een soort show-show. Iets wat we nog nooit gedaan hebben. Dus dat wordt wel een unicum.
3: Show-show, maar vanavond minstens even uniek.
6: En zeker.
3: We geven hier platinum platen weg. Maar we hebben nog meer.
0: Wij hebben hier nog 1 duo-ticket in de aanbieding voor de exclusieve showcase van Bazaar vanavond hier bij Studio Brussel op de VRT. Als jij daarbij wil zijn, mannetjes, dit is echt je allerlaatste kans.
3: En dat doen we nog altijd op dezelfde manier als de afgelopen week en gisteren ook. Als je Bazaar hoort, dan stuur je Bazaar in de app. Maar dit is net iets anders, want wij bellen je niet op, maar Mathieu, Oliver en Simon gaan dat doen. Dus hoor je Bazaar, stuur dan Bazaar.
0: En dan is het zo gemakkelijk, hè?
3: En dat is nu al. Ola, stuur Bazaar in de app.

0: sneller dan je verwacht had. Dit was al Bazaar, dus heb je Bazaar gestuurd? Dan bellen we jou misschien op.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.
0: Het is te zeggen, ja, wij gaan dat niet doen. Mathieu, Oliver en Simon, zien jullie het zitten om een gelukkige die Bazaar heeft gestuurd op te bellen?
3: Zeker en vast.
4: Uiteraard.
0: Dan doen we dat nu.
5: Hallo?
3: Hallo?
4: Hallo meut, wie spreekt er?
3: Wie spreken wij?
5: Ik spreek met Lauren.
3: Lauren?
5: Ja.
3: Dag Lauren. Wil jij graag naar Bazaar komen kijken deze avond?
5: Heel graag. Ik zit op een tram ook.
3: Je zit op een tram?
0: Oh,
3: ja. Dan wordt de opdracht extra leuk.
4: Ja.
0: Want Lauren, je moet nog wel één klein dingetje kunnen. Dat is op de tram een juist antwoord geven op een wedstrijdvraag. Zijn jullie eigenlijk op de hoogte van de wedstrijdvraag?
3: Wij zijn volledig op de hoogte. En ik, daarmee dat ik zeg van ze zit op de tram, dat is wel ambetant. Ambetant.
4: Juist niet, hè?
3: Klein beetje ambetant. Stel u maar recht van uw stoel. Ga dat jij doen, Thibaut? Zeg het jij maar.
0: Ja, er is een klein stukje muziek dat ik ga laten horen. Ja. En dan mag jij de vraag stellen. Lauren, ik ga je iets laten horen. En dan zal Mathieu jou de wedstrijdvraag stellen. Goed?
5: Oh, spannend, dat maakt je echt te
0: pieperen. Kom aan, hier komt-ie.

0: Vul aan uit volle borst.
1: Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel.
2: En nu heel de tram?
1: Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel.
0: Schitterend.
3: Zeer mooi gezongen.
0: Ik zou draaien. Timo, ja, zou jij draaien?
3: Ik druk op de knop. Proficiat, Lauren. Jij mag de tramchauffeur zeggen, breng mij richting VRT.
0: Fantastisch.
1: Oké, zalig. Dank je wel.
0: Oh, jij bent zo enthousiast. I love it.
1: Ja, ik ben echt enthousiast.
0: Oh, zalig.
1: Ik heb hier echt te trillen.
4: Proficiat, Lauren. Ja, inderdaad. Spring maar in je auto of op de trein. We zien je zometeen hier op de VRT. Okay. Bazaar, voordat jullie gaan klaarmaken, hebben we nog een vraagje voor jullie. Want jullie zijn ook serieuze voetbalfans, hè?
5: Ja.
4: Thibaut heeft jullie toch al eens op de dagraadplaats?
3: Bij een WK of EK op de dag?
5: Ja, dat is leuk.
0: Ja, zeker.
3: Ambiance.
0: Jullie zijn ook voetbalfans, jongens.
5: Ja,
0: kom aan.
5: Toch.
0: Ja, ja, absoluut.
4: Van de ploeg België.
0: Ja,
3: ja, wel.
0: België
3: wel.
0: Zeker en vast.
4: Hebben jullie dan ook het nieuwe WK-lied al gehoord?
3: Jawel.
0: Ja, zeker.
4: En wat zegt dat?
0: Allee.
3: Meer moet dat niet zijn. Mathieu, Oliver, Simon, heel erg bedankt om toch nog even langs te komen. Hang die plaat ergens veilig weg. Die plaat in een plaat. En heel veel plezier deze avond en in de Lotto Arena.
0: Dank jullie wel.
5: Thanks. De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: en Romeo Elvis, Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De Hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: Go With The Flow van Queens of the Stone Age. Oh, ik weet het nog zo goed. Toen ze in Antwerpen speelden in de AFAZone, toen nog het Sportpaleis enkele jaar geleden. Wat een geweldige show. Vanavond opnieuw van dat, maar dan met Tame Impala. En klopt dat nu dat wij dan toch nog iets doen met Tame Impala?
1: Ja, we hebben iets gevonden in een schuif.
0: Ja, dat is naast die bumperstickers.
2: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
1: Want in die schuif ligt een lekker stapeltje bumperstickers met onze kop erop en ons motto Let's Fucking Go. En daar maak je nu kans op als jij een beetje op de hoogte bent van de actualiteit.
0: Ja, je kan het gewoon tot een goed einde brengen als je 3 vragen juist beantwoordt. Poep simpel, zeggen sommige mensen. Aardsmoeilijk, zeggen anderen dan. Maar je mag gewoon vooral met ons bellen. Dus laat iets van je horen. Pluk de dag in de app.
2: Wil jij onze bumpersticker winnen? Stuur dan nu Pluk de dag in de app van Studio Brussel. On the night you feel outnumbered. Dermot Kennedy komt terug naar België. Op 21 mei live in Vorst Nationaal. Een krachtige stem en onvergetelijke songs. Hoor zijn nieuwste tracks en al zijn grootste hits 1 avond lang. Tickets en info livenation.be. Dermot Kennedy live. Samen met Studio Brussel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Studio Brussel.

0: Het favoriete nummer van Marleen Boisdonkien, luisteraar van ons. Morgen is ze jarig, wens haar dan proficiat.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
0: Maar wie weet, hè, wie weet zeggen we ook al proficiat tegen Mannek uit Sint-Truiden. Een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mannek, waar bevind jij je op dit moment?
2: Op weg naar de AFAS-doom.
0: Oh, dat mende niet. Want naar wie of wat ga je kijken, Mannek?
2: Naar Team Impa.
0: Team Impa.
3: Dan zijn jullie al met z'n tweeën.
0: Mannek, waarom kijk je daar zo hard naar uit?
2: Dat is een geweldige artiest. En ik ga met mijn twee geweldige stiefzusjes.
3: Cute.
0: Superleuk. Mannek, ik wil al iets verklappen voor de andere luisteraars. Wij hebben misschien nog iets achter de hand voor Tame Impala deze avond. Daarvoor moet je blijven luisteren. Maar jij hebt al tickets, maar je hebt nog geen bumpersticker.
3: Die bumpersticker, Mannek, die kan jij verdienen door juiste antwoorden op de vragen die ik jou ga stellen, die we uit de actualiteit hebben geplukt. Binnen de minuut heb je 3 goede antwoorden nodig. Zijn we er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Let's fucking go.
0: Mannek, je bent onderweg, heb ik de indruk. Dus probeer goed te luisteren. Hè. Hier gaan we.
2: Ja, ga je zeker doen.
3: Welke bekende zangeres die samen is met A$AP Rocky had gisteren een outfit aan die gemaakt is door Glenn Martens op de Met Gala?
2: Rihanna.
3: Goed. Vandaag is het 5 mei, dus een ideale reden om nog eens 505 te spelen. Maar van welke band is dat nummer ook alweer?
2: Arctic Monkeys.
3: Welk actualiteitsprogramma van de VRT, gepresenteerd door Ella Leijers, komt dit jaar voor een tweede keer naar Pukkelpop?
0: Zeg nog eens.
2: De ideale wereld.
0: Ja. Dat ging wel heel gemakkelijk, hè? 3-3, Mannek. Proficiat.
2: Heel veel bedankt. Dank je wel.
0: Zeg maar, waar ben je exact? Want ik heb het gevoel dat je op openbaar vervoer zit of zo.
2: Nee, mijn stiefpapa is aan het rijden. Ah. Wij zijn nu nog in Sint-Truiden. Dus we zijn op weg naar Hasselt en via Hasselt naar Antwerpen.
0: Oké. En
3: het wordt nog een lange trip.
0: Als jullie de landkaarten goed bekeken hebben, dan komen jullie straks aan in Antwerpen, AFAS-doom. We zien elkaar daar, Mannek. En ik ga proberen om de bumpersticker misschien al mee te nemen. Is het goed?
2: Heel veel bedankt. Dankjewel.
0: Tot straks.
4: This is Alex Turner.
5: I'm Nick from Arctic Monkeys. You're listening to the best radio station in the entire world. This is Studio Brussels.

0: talk to you. En wij moeten ook eens echt deftig klappen nu. Want wij hebben daarnet een bumpersticker uitgedeeld. Dat is zo'n grote schuif die we hier hebben op Studio Brussel, waarvan alles in ligt. En wat vind ik hier? Een dubbelticket voor Tame Impala vanavond.
1: Wat verdikken.
0: Jawel, jawel. En dan heb ik het idee van, ja, ik ga wel, maar ik wil nog graag iemand blij maken die dan nu misschien nog in de auto kan stappen en er ook bij kan zijn. Dus we geven het weg straks.
1: Ja, maar ik vind wel dat ze daar iets voor moeten doen.
0: Iets voor moeten doen? Ik vind echte fans die gaan, die moeten ook mee kunnen zingen. Dus wat denk je ervan? Het refrein van Dracula. Als ze dat nu eens moeten zingen en moeten doorsturen.
1: Dat kan naar het WhatsApp-nummer 0479-72-60-46.
0: Succes!
2: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
3: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
2: Behandelingen zonder resultaat.
4: Het heeft nooit niet geholpen.
3: Nee.
2: Is er sprake van een verdienmodel?
5: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
2: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Hey, zin in een nieuwe keuken?
10: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
11: Grando, Grando, Grando.
12: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
14: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
13: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
14: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
13: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
14: Ah, dat is duidelijk.
13: Ja.
15: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
16: Peugeot. Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
17: Allee, tot straks, hè, mama.
16: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
18: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
19: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
20: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Knaldi.
21: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
22: Check de promo.
21: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
23: Dit is Studio Brussel.
24: Studio Brussel.
0: 5 uur ondertussen.
25: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
26: De regering heeft een nieuw plan tegen armoede. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Het plan omvat verschillende maatregelen, zegt federaal minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
27: Deze regering kan en moet dus vooruitgang boeken in de strijd tegen de armoede. Dat zal vooral gaan door het aanbieden van gepast werk. Dat zal vooral gaan door mensen te helpen die in schulden zitten. Dat zal vooral gaan door mensen ook te beschermen tegen zotte uitgaven die ze misschien gaan doen. Maar daar kunnen we echt vooruit. En dat is dus een plicht van deze regering.
26: De Verenigde Arabische Emiraten melden een nieuwe Iraanse aanval. Het luchtafweersysteem onderschept nieuwe drones en raketten. Die aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie had gezegd dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Mieke Strings, wat betekent dit nu?
1: Wel, Pete Hexet en de stafchef van het Amerikaanse leger zeiden een paar uur geleden nog dat de aanvallen van Iran, ook de aanvallen op de belangrijke oliehaven in de Emiraten gisteren, tot nu toe niet zwaar genoeg wogen om te spreken over een einde aan het staakt het vuren. Al kwam er ook een waarschuwing om niet te ver te gaan. Maar bijna meteen daarna kwam er dus opnieuw een aanval. Iran is dus duidelijk niet onder de indruk. Het lijkt erop dat Amerikanen vooral niet willen dat de gevechten opnieuw oplaaien, maar dat Iran wel test hoe ver het kan gaan. Het staakt het vuren wordt dus ernstig op de proef gesteld. Afwachten hoeveel verder dit nog kan gaan.
26: Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. Een van hen is een Nederlander, maar ze worden alle 3 naar Nederland overgebracht. Dat is de thuisbasis van het schip. Het schip met 150 passagiers ligt momenteel nog voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het laten aanmeren op de Canarische eilanden, maar Spanje heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Op dit moment zijn 3 passagiers overleden. Er ligt ook iemand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat in totaal 7 passagiers besmet zijn. Het hantavirus kan vooral voor oudere mensen gevaarlijk zijn. En de Boerenbond heeft kritiek op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Dat moet ervoor zorgen dat het drinkwater overal in Vlaanderen aan de veiligheidsnormen voldoet. Maar de Boerenbond vindt dat de landbouwers benadeeld worden als ze sneller dan hun Europese collega's het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen moeten afbouwen.
2: Het is goed dat dit plan alleszins al de inspanningen verdeelt over verschillende sectoren. Maar dat Vlaanderen voorop loopt ten opzichte van Europa voor het uitfaseren van gewasbeschermingsmiddelen, dat ondermijnt natuurlijk de concurrentiepositie van onze boeren. Betekent eigenlijk dat op sommige momenten Vlaamse landbouwers gewasbeschermingsmiddelen niet meer zullen kunnen gebruikt worden, terwijl die in steenworp verderop wel door Nederlandse of door Franse collega's kunnen gebruikt worden. En dat lijkt ons zeer absurd.
26: Vanavond vooral in het zuidoosten nog kans op een bui of onweer. In de rest van het land alleen lichte regen, minimaal tot 11 graden. Morgen veel regen, in het westen droger met opklaringen en tot 14 graden dan.
0: Op de Antwerpsring richting Gent 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland ook bijna 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En richting Stabroek ook 10 minuten aanschuiven van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Vertragen dan naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melcede 30 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de E313 vanaf Ranst een kwartier. Ook een kwartier op de A12 vanaf Kontich en op de A12 vanaf Aartslaar ook 20 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel is het 45 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woerdenbe en Jette en op de binnenring 25 minuten van Anderlecht tot Machelen. En in de Zelzatentunnel richting Knokke gaat het ook traag door een werf.
3: Oprit en terras op jouw maat?
4: Hearthstone.
3: Zo steengoed voelt buiten. Studio Brussel. Antibon.
5: 3 jaar geleden was Girl Mad een echte trend, maar heb je al eens gehoord van Festival Mad?
0: Wij leggen je zometeen uit hoe jij de hele zomer lang gratis naar festivals kan gaan, volledig op onze kosten. En dan zie je bijvoorbeeld Netsky op Tomorrowland. Succes!
22: Je luistert naar Studio Brussel. Live is music.

0: Bij de domino's zouden ze vroeger gezegd hebben: het is dolle dinsdag vandaag. Maar dat is het hier op Studio Brussel ook.
1: We hebben daarnet het laatste ticket voor de exclusieve showcase van Bazaar weggegeven hier vanavond op de VRT. Maar dat zijn niet de enige concerttickets die we te geven hebben.
0: Nee, er is ook wel wat commotie in de app van Studio Brussel. En dat komt natuurlijk doordat we gezegd hebben dat we nog een duo ticket hebben liggen voor Tame Impala vanavond in de AFAS Dome.
1: We sturen liefst echte fans naar de AFAS Dome en daarom ook liefst fans die willen en kunnen meezingen. Dus als jij het refrein van Dracula kan meezingen, dan kan je dat bewijzen door een audioberichtje te sturen naar het WhatsApp-nummer 0479-72-60-46 en dan plukken we daar straks een winnaar uit.
0: Reinhard, ik hoop dat ik het juist uitspreek, heeft dat al gedaan en dan klinkt dat ongeveer zo.
2: Run from the sun like Dracula. Run from the sun like Dracula.
0: Kom, en dat rekenen we goed. 0479-72-60-46. Dat is een lange nummer, ik kan het nog eens zeggen. 0479-72-60-46. Gewoon een spraakberichtje sturen en dan kan jij straks misschien nog gaan. Maar we hebben eerst nog iemand in de studio die niet hoeft te zingen, maar wel minstens even kostbare informatie mee heeft. Een hele goede middag. Dag Chris Sugira.
3: Goedemiddag allemaal.
0: Hoe gaat het?
3: Zeer goed en met jullie.
0: Zou je het kunnen meezingen met Tame Impala?
3: Ik moet zeggen, ik ken één liedje van hen, maar voor de rest ben ik echt een leek.
0: Helemaal oké. Okay, helemaal okay.
3: Vraag me iets van, ik zeg maar iets 50 cent of zo, ja, dan ga ik zingen in de club.
1: Chris, we kennen jou van de VRT-podcast Money Time, samen met Charlotte Siebe. Je bent daar een finance guy. Maar voor mensen die het nog niet geluisterd hebben, waarover hebben jullie het precies?
3: Wel, over alles wat met geld te maken heeft. Echt in de brede zin, bijvoorbeeld, is huren weggesmeten geld? Hoe start ik met beleggen of een eerste zaak? Een ander is bijvoorbeeld, ja, als ik een kind krijg, hoeveel kost dat? Dat was met Amelie Albrecht. En uiteraard, we hebben ook ooit al eens gehad over festivals en hoe duur die zijn.
1: Ja, ach.
0: Dat is natuurlijk wel de reden waarom we jou hebben uitgenodigd, Chris. Want heb jij toevallig al gehoord van het Gouden Festivalbandje?
3: Ja.
0: Kijk,
3: dat is echt vet.
0: Dat is echt vet. Jij gaat zo meteen nog eens uitleggen waarom exact.

0: Homewrecker van Somber. Hoe zot zou het zijn als je gratis naar alle festivals kan gaan deze zomer met twee vrienden? Ja, vrij tot zeer zot.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Make some noise out there!
3: Thank you very much, Belgium.
1: Gouden festivalbandje.
0: Wie weet bemachtig jij het gouden festivalbandje. Dat kan toch, althans, je moet jezelf nog wel inschrijven op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En dat is ook voordelig voor je portemonnee, want festivals, ja, die zijn redelijk duur. Dat kan ook de presentator van de podcast Moneytime uitleggen. Dag nog altijd, Chris Sugira.
4: Goedemiddag nog altijd. En redelijk duur is echt een, ja, moet ik zeggen, toch een eufemisme. Dat is pokkenduur. En ik kan er wel mee spreken, want ik ben heel lang DJ geweest, 12 jaar lang.
0: Ja?
4: En het is pas door te stoppen dat ik zelf naar festivals moest gaan en zelf moest betalen. Ik dacht, god, hoe betalen mensen dat?
0: Er is geen backstage met een rider meer voor je.
4: En dus ik moest zelf betalen en ik ben een keer gaan kijken naar de cijfers. En er is ook een artikel uitgebracht geweest. In 2016 bijvoorbeeld kostte een dagticket voor Pukkelpop €99. Dus pak €100. Nu, 10 jaar later is dat €134. Verwerkt er €100, €140. Dus je hoort al, alles is echt heel duurder geworden.
5: En hoe klinkt dat dan als wij zeggen van, we gaan 3 mensen een hele zomer lang naar festivals gratis laten gaan?
4: Dat is keigoed voor uw portemonnee. Want je bespaart keiveel geld. En ja, allez, ik heb een sommetje opgemaakt.
0: Je hebt research gedaan.
4: Voilà. Dus, eerst en vooral, dames en heren, Studio Brussel is bij deze de MVP. Want ze besparen jullie echt heel veel geld. Bijvoorbeeld, stel dat je een combi-ticket naar Pukkelpop wilt pakken. €330. Combi-ticket werkt er €345. Combi-ticket Tomorrowland, hey, boom, boom, boom. €327. Dagticket Color Café, €47. En zo verder. Dus dat al die festivals tezamen, voor onze gouden trio, dan komt het op zo'n €4.000.
0: Hola, hola.
4: Dat is veel geld.
5: Ja.
4: Dat was ongeveer de prijs van mijn verblijf in Brazilië. Met eten, met drinken, met vliegtuigtickets. Dus met andere woorden, ik heb hier nog niet eens drinken en eten bijgeteld. Dus stel dat er nog eens bij, dan komt het op een €3.400. Dus voor de mensen die snel kunnen rekenen, dat kost allemaal tezamen €7.400. Amai, mijn gat.
5: En dat is dan wat het gouden trio bij ons gaat besparen als ze dat festivalbandje winnen.
4: Ah, ze kunnen dat besparen en met dat geld kunnen ze dat Moneytime luisteren en beginnen met beleggen. Wat denk je daarvan?
0: Dat is natuurlijk wel een manier om met dat geld om te gaan. Maar ja, Chris, je bevestigt eigenlijk die prijs. Het gouden festivalbandje is extreem zot, hè?
4: Dat is, ik zal het zo zeggen, het is a once in a lifetime opportunity. Dat is, doe gewoon mee en als je het wint, dat is echt ongelooflijk hard. Want ja, als je het bekijkt, ik zei nu net €7.400, dat is enorm veel geld, hè. En alles is gewoon duur geworden, hè, want je betaalt meer voor je festival, maar ook meer voor je rekening thuis, voor je energie en zo verder. Dus dat is nice. Dat is een heel goede initiatief.
0: Jouw contract hier op de VRT zegt dat je niet mag deelnemen aan de wedstrijd Het Gouden Festivalbandje. Maar ga je zelf wel naar festivals deze zomer?
4: Ja, ik ga naar Les Ardentes.
0: Okay.
4: Want Future komt. Weet je, toch is een man, maar hij heeft goede muziek. Ik ga ook vooral veel naar concerten gaan. Bijvoorbeeld naar dat van Kanye West. Ik ben grote fan van Kanye West. Ik weet het ook, heel controversieel, maar bon. En heel misschien ook naar Pukkelpop. En elk jaar ga ik naar, misschien kent je het, Afro Nation in Portugal. Dat is eigenlijk een festival voor hip-hop, voor dancehall en zo verder. Ik zeg altijd, ik ga niet meer terug, dat is kei duur. En dan de twee dagen voor het festival. Mannen, ik ga toch mee. Dus we zullen zien. Maar mijn portemonnee is kaal geplukt door Brazilië. Dus ik zou zeggen, ik ga toch een beetje rustig houden deze zomer.
0: Ik heb nog een kleine tip. Mocht je naar Rockwerchter gaan, kan je altijd gaan kijken naar Sons. Ooit nog de winnaars van de nieuwe lichting hier bij ons. Maar Chris, heel erg bedankt voor jouw financieel advies. En om toch maar eens duidelijk te maken, jongeren, jullie besparen heel veel uit. Mocht je je inschrijven voor het Gouden Festivalbandje op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Merci, Chris.
4: Gewoon doen.

0: en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwang Regie, Goose, Action Bronson, The Haunted Youth, Stone, Sons, Hi Hi en vele anderen. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl.

0: Young Marco met What You Say. Ja, we hebben het gezegd. We hebben nog tickets voor Tame Impala. Studio Brussel.
1: Nona en Thibault.
2: En dan is er Senta uit Beveren die stuurt: ik zou heel graag nog naar Tame Impala willen in de AFAS Dome vanavond. En ik ben bereid om mijn prachtige zangkunsten boven te halen. Zouden jullie nog een keer het nummer willen herhalen? We gaan een ticket weggeven aan de persoon die het leukst, het meest enthousiast, het refrein van Dracula kan meezingen. Als jij denkt, dat is op mijn lijf geschreven, 0479-72-60-46 is het nummer waarop jij een spraakbericht mag sturen op WhatsApp.
0: Straks pikken we daar één gelukkige winnaar uit die als de wiedeweerga naar de AFAS Dome mag vertrekken. Maar ondertussen wil ik graag nog vertellen over het feit dat ik me oud voel.
2: Oei, eindelijk.
0: Eindelijk, ja.
2: Okay, ja.
0: Want dat kan ook komen doordat het merendeel van mijn collega's wel weet wat Sunny Angels zijn. En dat ik de uitdrukking 6-7 ook nog altijd niet weet wat dat wil zeggen.
2: 6-7!
0: Maar ik voel me eigenlijk echt oud omdat een bepaald album blijkbaar al 20 jaar oud is sinds vandaag. Stadium Arcadium van de Red Hot Chili Peppers. California stond daar bijvoorbeeld op. Een nummer dat ik op mijn 12e, toen het album dus net uit was, nog geplaybacked heb op sportklasse.
2: Oh, ik zie hem zo staan, dat klein ros ventje.
0: Ja, dat was superleuk eigenlijk. En dat was ook met een, ja, nu kan ik het zeggen, een illegaal geripte cd van de Kruidvat door de collega van mijn moeder. Dat was dan zo heel brak afgedrukt met een heel slecht cd-hoesje. Geen idee waarom eigenlijk, maar bon. Stadium Arcadium was een dubbel album met maar liefst 28 nummers. En de band, ja, die zaten echt op een piek. Anthony Kiedis, die zag er nog cool uit en had geen porno's nog. Flea, die bleef gelijk naar mafketel in bloot bovenlijf de bass slappen. Chad Smith, die zorgde voor de perfecte drumfills. En John Frusciante, die na het album voor jarenlang vertrok bij de band, die toonde toen ook waarom hij een van de zotste gitaristen ter wereld is. Danny California stond daar dus op, maar ook het nummer dat bij de juiste weersomstandigheden serieus wat sabam opstrijkt. Hey yo, listen what I say. Ja, want wij zijn ook schuldig. Als er één sneeuwvlok valt, liever, dan draaien wij Snow van Red Hot Chili Peppers.
2: Klopt.
0: De album, dat werd een hit, won zelfs 4 Grammys, waaronder die voor beste rockalbum. Veel nummers dus om uit te kiezen, maar Danny California, Snow, dat draaien we geregeld. Dus ik heb een andere single naar boven gevist, eentje die ook geregeld passeerde op Jim TV en TMF. Tell Me Baby, van op Stadium Arcadium, 20 jaar oud. Nona

0: Tell Me Baby van Red Hot Chili Peppers, inderdaad. De computer doet hier ondertussen een klein beetje vreemd, maar dat is af en toe wel eens het geval. En ondertussen gaan we verder met popnieuws.
1: Studio Brussel, Nona en Thibault.
2: Popnieuws. Het Ierse drietal Kneecap die hebben net aangekondigd dat ze naar Force Nationale komen.
0: November zullen ze in ons land staan met een nieuw album dat Finian heet. Tickets daarvoor zijn beschikbaar vanaf vrijdag 8 mei om 11 uur. En we hebben ook festivalnieuws.
2: Maanrock die hebben nieuwe namen toegevoegd aan hun line-up. Dat zijn dus Kaat van Stralen, maar ook Young Yellow, Ize, Sornik en Amber Broos, die komen allemaal naar Mechelen.
0: Maanrock is van 28 tot 30 augustus en is volledig gratis, dus zet het in je agenda. En ook Absolutely Free Festival heeft nieuwe namen aangekondigd. Dat is een jaarlijks zeer fijn ontdekkingsfestival op 7 en 8 augustus in Genk. En dan hebben we onder andere de Hickey Underworld, maar ook onze eigen nieuwe lichtingwinnaar Rosie Stewart, die komen af.
2: De line-up die is daar compleet op één verrassing na, want op de affiche staan ook nog 3 vraagtekens. Er zou dus later nog een headliner aangekondigd moeten worden.
0: Tickets die zijn nog beschikbaar en die werken zelfs volgens het Pay What You Can principe. Dus er zijn nog tickets van 12,5, 20 en 35 euro.
3: Hey, wij zijn Rosie Stewart.
4: En je luistert naar Studio Brussel.
3: Studio Brussel.

0: Bijna. We gaan ze bijna weggeven. En dan heb ik het uiteraard over dat duo-ticket voor Tame Impala. Vanavond staat de band rond Kevin Parker in een uitverkochte AFAS Dome. Ik ga daar zelf ook naartoe. Ik kijk daar al maandenlang heel hard naar uit. En dat is natuurlijk uitverkocht. Maar wij zouden Studio Brussel niet zijn als we jou last minute toch nog naar Antwerpen sturen. Je moet daar wel iets ludiek voor doen.
1: Wij willen natuurlijk dat de allergrootste fan van Tame Impala nog de kans krijgt om te gaan. En die fan die kan goed meezingen met Dracula.
0: En daarom hebben we jou gevraagd om jouw beste zangskills naar boven te halen en het refrein, wat je net hoorde dus, van Dracula, te zingen en door te sturen naar ons. Naar een welbepaald nummer.
1: Dat nummer is 04-79-72-60-46.
0: Dat doe je in een audiobericht en dan klink je misschien wel zoals Sienna.
2: Run from the sunlight, Dracula. Run from the sunlight, Dracula.
0: Of zoals Wout.
3: Run from the sunlight, Dracula.
0: Oh, dat is een kanshebber.
1: Icon.
3: Run from the sunlight, Dracula.
0: Als je dat hebt doorgestuurd, dan pikken we daar zo meteen een gelukkige winnaar uit. 04-79-72-60-46.
4: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan live. Samen met Studio Brussel.
5: Slim naar Antwerpen presenteert
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
7: met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Volvo select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Hey, this is Joe. You're listening to

0: Heb je het al gehoord? Wij geven tickets weg voor Tame Impala. Dat is vanavond al in de AFAS Dome. Maar ik kan je ook al wel vertellen, je moet geen moeite meer doen, want we hebben inschrijvingen genoeg ontvangen. Inschrijvingen, ja, het is te zeggen, audiobestanden.
1: Audiobestanden van onze luisteraars en grote Tame Impala-fans die het refrein van Dracula meezingen.
0: Want we willen natuurlijk dat enkel echte fans nu nog in de auto of op de trein of op de tram kunnen springen of op de fiets om daar te kunnen gaan meezingen met Dracula. En ja, er hebben heel veel mensen gestuurd en er zaten hele grote kanshebbers bij. Zoals bijvoorbeeld Sam.
2: Run from the sunlight, Dracula. Isn't the view spectacular? Whoa, whoa, whoa.
0: Ja, hij doet die riff dan nog, hè? Dat vind ik echt een meerwaarde. Er was ook Santa. Met een piano.
1: Amai, indrukwekkend.
0: Ja, dat is heel mooi. Die moeten zich inschrijven voor de Voice Kids. Of voor de Voice gewoon. Dan heb je ook Charlotte.
3: Run from the sunlight, Dracula. Run from the sunlight, Dracula.
0: Die doen zo de ding, ding, ding, ding. Dat doen ze ook. Allemaal hele grote kanshebbers, maar er kan maar één iemand gaan. En die bellen we nu op.
4: Hallo?
0: Hallo, met wie?
4: Hallo, met Anissa.
0: Anissa, ben jij degene die volgend fragment naar ons heeft doorgestuurd?
4: Run from the sunlight, Dracula. Run from the sunlight, Dracula.
0: Is dat jouw stem?
4: Ja, dat ben ik.
0: Hoe graag zou je gaan naar Tame Impala in de AFAS Dome vanavond?
4: Ik kan het niet eens uitleggen, immens graag.
0: Anissa, jij mag gaan.
4: Ja.
0: Anissa, jij mag je spullen pakken en misschien nog razendsnel naar de AFAS Dome vertrekken, want jij mag gewoon gaan en je mag zelfs iemand meenemen. Wie wordt dat?
4: Oké. Ik denk mijn mama.
1: Wat een gelukszak. En dan ga je dat echt uit volle borst mogen meezingen. Zeg, ja. Kan je dat nog eens doen? Run from the sun.
4: Run from the sun like Dracula.
0: Ik denk dat Kefke Parker het ook zou goedkeuren. Anissa, of Anissa, ja inderdaad, jij mag zometeen nog naar de AFAS Dome. Proficiat.
4: Dankjewel.

0: wat een dag eigenlijk.
1: Op 2 uur tijd hebben wij toch bangelijk veel meegemaakt.
0: Ik ga bijvoorbeeld nooit vergeten dat we Anissa blij hebben gemaakt. Want we stuurden haar last minute nog naar de AFAS Dome voor het optreden van Tame Impala. Veel plezier, Anissa. En bij deze hebben we nog 1 plaatje voor jou. Reiniger Zonneveld en Gordo met Loco Loco. Speciaal voor Bert van Steenbergen, zijn verjaardag. Ja,

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
5: Ah.
4: Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Dit is Studio Brussel. Studio
10: Brussel. Het is 6 uur, goedenavond.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek.
12: Presentator Hans Otten is overleden. Dat meldt zijn familie. Otto werd gisteren in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, nadat hij bewusteloos was aangetroffen in zijn huis in Mechelen. Hans Otten heeft een lange carrière in de media. Hij presenteerde onder meer Temptation Island en The Block op het vroegere VT4. Hij was ook de man achter het satirische programma Commissaris O, hier op Studio Brussel.
10: David?
13: Ja?
10: De commissaris wil jou helpen, want je moet zoveel mogelijk platenfirma's natuurlijk contacteren. Je moet die platenfirma's tegenover elkaar uitspelen. En ik heb zeer goede contacten met al die platenfirma's.
13: Ja.
10: En ik zal die contacten nu op een schandalige manier misbruiken om jou te helpen.
12: Sinds vorig jaar presenteerde hij op radiozender Nostalgie. Otto was 55. De federale regering heeft een plan klaar tegen armoede. Zo'n 1 op de 10 mensen in ons land loopt het risico om in armoede te belanden. De focus van het nieuwe plan ligt op werk, zegt minister van Sociale Zaken Van den Broeke, omdat dat de beste weg uit armoede is. Daarom krijgen de OCMW's extra middelen om mensen beter naar een job te begeleiden, zegt hij.
14: We willen ervoor zorgen dat de mensen die aankloppen bij het OCMW allemaal stappen in een afspraak waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om aan het werk te gaan. En OCMW's die daarin succesvol zijn, die zullen uit dat extra budget het grootste deel krijgen.
12: Van den Broeke wil ook de schuldbemiddeling hervormen. De Verenigde Arabische Emiraten melden een nieuwe Iraanse aanval. Het luchtafweersysteem onderschepte nieuwe drones en raketten. Die aanval komt er net nadat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, had gezegd dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is, ondanks de aanvallen van Iran, onder meer die van gisteren op een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten. Hegseth waarschuwde Iran wel om niet te ver te gaan, maar bijna meteen daarna kwam er dus opnieuw een aanval. Het lijkt erop dat Iran test hoe ver het kan gaan. De Watercoalitie, een samenwerkingsverband van 14 milieu- en natuurorganisaties, reageert kritisch op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering dat vandaag is voorgesteld. Het plan blijft te vaag en te vrijblijvend, zegt de Drinkwatercoalitie.
15: Er zitten heel veel plannen in het plan en de uitwerking daarvan zal nog moeten uitwijzen of dat er een grote verbetering zal zijn van ons drinkwater. Kijken we bijvoorbeeld naar het uitfaseringsplan voor pesticiden, dan vinden we daar een stap vooruit. Maar je ziet dat er heel beperkt gekozen wordt voor een aantal pesticiden, dat die deadlines heel ver in de toekomst liggen, dat er veel randvoorwaarden aan verbonden zijn. Vandaar blijft dat toch allemaal redelijk vaag.
12: En in de derde rit van de Ronde van Spanje voor vrouwen is Lotte Kopecky tweede geworden. De Française Kerbaul was net sneller dan een eerste groep waarvan Kopecky de sprint won. Ook in de openingsrit eergisteren was Kopecky al tweede geworden. In de algemene stand nadert ze tot op 2 seconden van leidster Franziska Koch. Vanavond vooral in het zuidoosten nog kans op een bui of onweer. In de rest van het land alleen een lichte regen, minimaal tot 11 graden. Morgen veel regen, in het westen wel droger met opklaringen. En dan tot 14 graden.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
11: Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland, 3 kwartier tussen Sint-Annelinkroever en Berchem. Richting Stabroek, 1 kwartier van de Beveren tot de Tijsmanstunnel. Vertragen naar Antwerpen. Op de E17, 35 minuten tussen de Pinte en Gentbrugge door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook in Waasmunster is een ongeval gebeurd. Verder vanaf Kruinbeke, 25 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen, 35 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 1 half uur. Op de E19 vanaf Sint-Job, 20 minuten. Ook 20 op de E313 vanaf Massenhoven. 1 kwartier op de E19 vanaf Kontich. En ook op de A12 vanaf Aartselaar. Er staat 25 minuten file op de E313. Richting Lummen in Geel-Oost door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. En op de buitenring rond Brussel 1 half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
13: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
16: Welcome. You gotta unwind your mind.
17: Out of office.
13: Bert van Steenbergen.
11: Aan het grijze weer kan ik niets veranderen, maar ik kan wel een mooie playlist voor je maken om de avond te starten. Nu met John Summit.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

John Summit en Hela, where you are, maakt niet uit waar je bent. Ik help jou om de dinsdagavond vlot te starten en alles van de dag zo een beetje van je af te schudden met Prince zometeen. Natuurlijk Prince vandaag. En ook Licky Lee na What You Want.

0: I Wanna Be Your Lover van Prince voor de liefste nonkel en de warmste stem die er ooit was. Die ook zo'n geweldige muzieksmaak had.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: One Rit Wonder.
0: Jij mag zometeen jouw muzieksmaak laten horen met jouw One Rit Wonder. Dat is de perfecte plaat om de avond te starten. Het is dat ene nummer dat je altijd opzet als je een boost nodig hebt op een paar minuten tijd. Om aan de avond te beginnen voor de plannen die hier nog zijn. Misschien ben je aan het koken. En kan de muziek daarbij helpen. Dat ene nummer dat voor jou perfect is om jou op een paar minuten tijd de nodige boost te geven. Jouw One Rit Wonder. Stuur die maar door in de app van Studio Brussel.
1: Out of office.
3: In the sky there's a silhouette.
0: Dit is Andromatic, Belgische drum and bass.
3: Illuminate us now.
0: Oblivion.

0: Ghetto-meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knock Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Callboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel. Het is Dolle Dinsdag, bij Pizza Hut, bij Pizza Hut.
1: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
6: Medi Market.
4: Medi Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.

Mooie platen die binnenkomen. Mooie Wonder It Wonders die ik zie in de app. Maar die van Jana... Die moet ik absoluut spelen. Want als ik dit nummer zie binnenkomen in de app... Ja, dan kan ik het niet laten. Geweldige Frank Ocean. Met Lost. Een goeie avond.

0: voor echt nu. Dat is toch wat Dua Lipa zegt in training season. Ik wil graag iets van je weten.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Welk nummer krijg jij de laatste tijd niet uit je hoofd? Het kan van alles zijn, dat merk ik hier ook elke dag als ik de vraag stel. Dan komt er van alles binnen in de app van Studio Brussel. En het mag ook van alles zijn. Het enige voorwaarde is dat het dus vastzit in je hoofd. Dat nummer komt het, omdat je het de hele tijd zelf luistert. Heb je het eens gehoord op de radio? Zag je het ergens op tv? Er zijn veel redenen. Maar ik wil gewoon het nummer weten. Vooral, welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Stuur dat nummer in de app en dan speel ik het graag zo meteen.
1: Bazaar is helemaal terug. En hoe? Ze brengen hun nieuwe album en alle hits op 9 en 10 mei naar de Lotto Arena in Antwerpen. De eerste show is helemaal uitverkocht. Dus score nog snel tickets voor de extra show op 10 mei via livenation.be. Beleef de magie van Bazaar live. Samen met Studio Brussel.
3: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
4: Ekili met QUI.
3: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Laat

0: Swedish House Mafia en Wait So Long.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Goedenavond, Stefanie.
3: Goedenavond, Bart.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze dinsdag?
3: Een dikke 10.
0: Een dikke 10. En dat? Terwijl het geen stralende zon is, want de voorbije weken hadden we er af en toe eens een 9 of een 10 en dat was omwille van het prachtige weer. Maar bij jou, zelfs op een grijze dinsdag, 10 op 10, waarom was het zo'n goede dag?
3: Omdat wij een nieuwe auto gekocht hebben.
0: Oké, ik snap. Voorlopig content van?
3: Volgende week hebben we hem, dus ik weet het nog niet, maar ik hoop van wel.
0: Ja, ik hoop het ook voor jou. Laat het gerust weten volgende week, maar het komt allemaal goed, toch?
3: Ja, inderdaad.
0: Goed, en dan, je weet wat het eerste is wat je gaat moeten doen in die nieuwe auto, is Stefanie?
3: Studio Brussel programmeren.
0: Ja, Stefanie! Je bent mee, dat vind ik goed. We zitten klaar, dat is duidelijk. Stefanie, de andere vraag dan die ik voor jou heb, welke nummer krijg jij niet uit je hoofd?
3: Dat is Go van de Chemical Brothers.
0: Hoe komt het dat die in je hoofd zit?
3: Ik had eigenlijk totaal geen weet meer van het bestaan van die plaat. Tot als wij naar de film Apex keken. En dan dacht ik, ja, dat bestaat nog, die plaat, juist. En alles kwam in naar boven. En sinds dan raak ik het niet meer uit mijn hoofd.
0: Oké. Ja, die film Apex, het zat ergens in mijn hoofd. Dat is een film die nog maar net uit is, denk ik, hè?
3: Ja, klopt. En dat is helemaal in het begin. En, er zijn er al superveel reels van gemaakt en zo. Het is tof. Gekeken waard.
0: Oké. Ik schrijf het op. Dankjewel. Meteen ook een filmtip erbij van Stefanie. Dankjewel daarvoor. Ik ben dan heel benieuwd om de scène te zien waarin het nummer gebruikt wordt. Hoe het er precies in zit. De Chemical Brothers en Q-Tip met Go, Stefanie. Fijne avond en veel plezier met de auto volgende week.
3: Dankjewel, jullie ook. Dag.

We gaan vlotjes richting 7 uur. Dan is Thomas er met Radar. Met deze goede Daft Punk. Gaan we dus vlotjes die avond in. Ik heb er nog twee zeer goede energieke voor 7 uur. Zometeen Blink 182 na Romy. Love Who You Love. In de Kiki Remix.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Smartfoto.be.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten...
6: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
6: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
4: Oei.
7: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Studio Brussel. Fijne avond, het is 7 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek.
15: Televisie- en radiopresentator Hans Otten is overleden. Hans Otten heeft een lange carrière gehad in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep begin jaren 90. Hij presenteerde het hitparadeprogramma de TV1 Top 30. Je hoort hem in dit fragment.
16: Dit is dus de allereerste TV1 Top 30 van op de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige Top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie elke vrijdag 6:30.
15: Otten was ook de man achter het satirisch programma Commissaris O hier op Studio Brussel. Hij was ook te zien op VTM en op VT4, waar hij onder meer Temptation Island en The Block presenteerde. Sinds vorig jaar was hij te horen op radiozender Nostalgie. Hans Otten was 55. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw plan klaar om armoede te bestrijden. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Het plan pakt onder meer de schuldindustrie aan. Zo zal collectieve schuldbemiddeling nog maximaal 5 jaar mogen duren, zegt minister van den Broeke.
17: Dat duurt vaak veel langer in ons land. Dat is eigenlijk niet goed. Mensen raken nooit meer uit de problemen op die manier. We willen ook de kinderen van ouders die zich in schulden hebben gewerkt beter beschermen. Je moet ervoor zorgen dat er voor de kinderen toch genoeg overblijft of dat ze zouden kunnen deelnemen aan het gewone leven van kinderen, van uitstapjes over dingen die kinderen nodig hebben.
15: De OCMW's krijgen ook extra geld om meer mensen te begeleiden naar werk om zo uit de armoede te geraken. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie in Henegouwen hebben vandaag agenten getuigd die 4 jaar geleden als eerste ter plaatse kwamen. Ze beschreven hoe er overal slachtoffers op de grond lagen en dat de beschuldigde was ingereden op de groep carnavalisten. Op het proces zijn vanmiddag foto's getoond van de slachtoffers en ook van de zwarte BMW met een verbrijzelde voorruit. Bij het drama vielen 7 doden en 81 gewonden. Het proces zal nog enkele weken duren. En in de derde rit van de Ronde van Spanje voor vrouwen is Lotte Kopecky tweede geworden. De Française Kerbaol was net sneller dan een eerste groep waarvan Kopecky de sprint won. Ook in de openingsrit eergisteren werd Kopecky tweede. In de algemene stand nadert ze tot op 2 seconden van leidster Franziska Koch. Vanavond vooral in het zuidoosten nog kans op een bui of onweer. In de rest van het land alleen lichte regen, minimaal tot 11 graden vannacht. Morgen veel regen, in het westen wel wat droger met opklaringen en tot zo'n 14 graden.
18: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
19: Maatkasten Online.
20: Studio Brussel.
21: Hi, I'm Olivia Dean.
22: Hello, this is Joe from Idols.
23: I'm Charlie XCX.
24: Hi, I'm Jamie XX.
25: We zijn Kaat van Stralen.
26: Hi, this is Fontaine's DC.
27: Ik ben Evie de Visser.
28: What's up, it's Gies.
29: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
30: We're listening to Radar.
31: Radar.
32: Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Thomas Michiels.
13: Opnieuw een hele fijne avond. Tot 9 uur loods ik je weer door een geweldige playlist met zalige platen. En als je op weg bent naar Tame Impala, hoor je nu de ideale opwarmer, Loser.
14: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Brussel. Life is music.
34: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
2: Brussels. Life is music.

0: welkom weer in Radar. Die zon die zit al een hele dag verstopt. Dus de Dracula's onder jullie kunnen zich probleemloos voorbereiden op zo'n lekker avondje Tame Impala. Ja, ja, dat is vanavond in de AFAS Dome. Ik krijg al foto's doorgestuurd van Frederik onder andere in de app. Als jij geen tickets hebt kunnen scoren voor dat concert, maak je hier vanavond in Radar wel nog kans voor een ander concert. Ja, minstens even zalig hoor. Op 2 juni strijkt Big Thief neer in Vorst Nationaal met hun nieuwste plaat Double Infinity. Dat is zo eentje die al even op repeat staat. Toch bij mij sinds september, toen die plaat uitkwam vorig jaar. En nu zijn we bijna een heel jaartje rond en ze komen dus naar Vorst op 2 juni. Het wordt meteen hun grootste Belgische show ooit in hun carrière. Dat is toch een beetje beangstigend dat ze zo met drie op dat podium zo'n grote zaal moet gaan bespelen en gaan moeten entertainen met je muziek. Luisteraar Dennis, die kijkt daar wel super hard naar uit.
1: Hey, met Dennis hier. Ik kijk dit jaar vooral uit naar het concert van Big Thief, omdat ze voor mij toch vorig jaar een van de beste platen van het jaar gemaakt hebben. En ik ben heel benieuwd om dat allemaal live te gaan zien.
0: Voilà, die weet what's going on. Jij maakt dus kans op tickets vandaag, als je lekker luistert hier naar Radar. We blijven nog even plakken trouwens in Vorst Nationaal, want zaterdag speelt ook Mitski daar. En schrik dan niet als je plots naast de one and only Dave Grohl zou staan. Want die is ook fan van Mitski.
2: Mitski's Where's My Phone? Like, that new Mitski record, dude, I'm obsessed. We've all loved her for a really long time.
3: Yeah.
2: But it's like a song like Where's My Phone? You're like, okay, well, great. But there are lines in that song where I'm just like, they kind of hit.
0: They kind of hit. Zaterdag dus, the place to be, Vorst Nationaal. En ja hoor, vandaag kwam er nog meer nieuws binnen over Vorst Nationaal, want de Ierse band Kneecap, die heeft daar een show aangekondigd op 7 november. Soms heb je dat, hè, dat zo één venue plots keiveel goede concerten aankondigt en dat het echt wel daar te doen is. Kneecap, ze vertelde al aan Studio Brussel dat die nieuwe muziek helemaal klaar is om live gespeeld te worden.
4: For so long we've been playing the same songs. We've kind of exhausted the material now and we got to the stage where we knew all the other songs inside out and we're in a good place now where we can change up the set list every night. You know, that's a good place to be. We're going to have to start picking and choosing which ones we're going to put in, and some of the older stuff might lose out, you know, but we're happy to be at this stage of the development of Kneecap.
0: Ja, tijd om die setlisten nog eens een nieuwe update te geven. Picking and choosing, dat gaan ze mogen doen voor hun setlist in Vorst Nationaal, want het wordt hun allereerste Belgische headline show. Die tickets voor hun concert op 7 november, die gaan nu vrijdag in verkoop. Be there and be a Fenian.

0: zijn veel muzikanten die fan zijn van Mitski. Niet alleen Dave Grohl van Foo Fighters. Ook rapper Seth van IJsland heb ik uit goede bron vernomen. Mitski dus, de Amerikaanse singer-songwriter die in Japan is geboren, op de school zat van Alabama School of Fine Arts en naar kunsten morgen en overmorgen al komt tonen in Amsterdam en zaterdag bij ons in Vorst Nationaal. Er zijn nog tickets. Nu zet ik klaar voor Slater met All Technology.
1: Radar. Studio Brussel.
0: Oh ja, dat is deze. Gaan we elke dag zo goed op. Welkom in Radar.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute en last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Studio Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
2: Dat is toch de beste tractatie ooit dat je kan wensen op een dinsdag. Binnen exact 4 weken is het opnieuw dinsdag natuurlijk. 2 juni is het dan. En dan weet luisteraar Dennis al wat er op zijn planning staat.
3: Hey, met Dennis hier. Ik kijk dit jaar vooral uit naar het concert van Big Thief. Omdat ze voor mij toch vorig jaar een van de beste platen van het jaar gemaakt hebben. En ik ben heel benieuwd om dat allemaal live te gaan zien.
2: Als dat ook voor jou klinkt als een goed plan, dan heb ik heel goed nieuws. Want ik mag jou daar zomaar tickets voor cadeau doen. Voor Big Thief in Vorst Nationaal, als je het antwoord weet, tenminste op deze vraag. Big Thief speelt in Vorst, hun grootste show ooit in ons land, tot nog toe. Als driekoppige band, niet eenvoudig om zo'n grote zaal in te pakken. Maar wie zal de band daar aanvoeren? Ik heb de naam nodig van de frontvrouw van Big Thief. Als je dat weet, stuur snel door in de app van Studio Brussel.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Is Ticket Tuesday.
1: Luister.
0: Speel mee.
1: En win jouw ticket.
0: Studio Brussel.
2: Ze heeft ook solo werk trouwens, die frontvrouw van Big Thief. En misschien zou ze daar ook al een Vorst Nationaal mee kunnen vullen. Wil je erbij zijn? Op 2 juni stuur dan nu haar naam door in de app van Studio Brussel. Dit is Los Angeles van die nieuwe plaat van Big Thief.

0: Zoveel gegadigden voor dat concert van Big Thief op 2 juni. En toch kan ik maar aan een paar mensen ticketjes weggeven. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Manon.
0: Hey, dag Manon. Blij dat je luistert naar Studio Brussel. Want mogelijk win jij hier zo meteen die tickets voor Big Thief. Ik had wel een hele belangrijke vraag. Wie is die frontvrouw van Big Thief? Alleen dan mag je gaan.
1: Ja, ik dacht Adrian Elizabeth Denker.
0: Met een middelnemer bij zelfs, Manon.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is dedication. Supergoed.
1: Ja.
0: Het is binnen exact 4 weken, Manon. Ik wens je dikke proficiat. Ook Fove, Yannick en Emily mag ik gelukkig maken met ticketjes. Hele fijne avond. Blij dat je luistert naar Radar, Manon. En nog eens dikke proficiat. Salutjes.
1: Dankjewel.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee.
3: En win jouw ticket.
2: Studio Brussel.
0: Gisteren op het Met Gala in New York stonden de sterren weer allemaal op de rode loper. Zo ook Charlie XCX.

natuurlijk denken we vandaag extra hard aan onze overleden collega Christophe Lambrecht. Ook Yves uit Sint-Kerlijden-Waver doet dat. Hij stuurt speciaal voor onze Christophe en een foto van friet met stoofvlees. De favoriete pla van Christophe. En deze Thundercat zat in zijn bak met favoriete platen. En stiekem denk ik dat hij ook een boon zou hebben voor Lambrini Girls. Al is het maar voor hun zware gitaren en ongelikte teksten. Ze komen naar Pukkelpop dit jaar, spelen er op 21 augustus. Zeker te omcirkelen in je programmagids.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
3: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
2: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
4: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: We sluipen al een beetje dichterbij donderdag. Dat is overmorgen, want dan gaan we er naar luisteren. Naar die tweede worp van de Haunted Youth, Boys Cry 2. Dat is de titel van die nieuwste plaat die dus vrijdag pas uitkomt, maar donderdag hier te beluisteren is in Radar. En ik licht al een klein tipje van de sluier. Mogen hier in primeur spelen en het gaat ook een beetje lijken alsof Joachim je helemaal door die plaat gidst. Want hij heeft een beetje in zijn ziel laten kijken over die plaat. Waarover gaat hij dan? Het is sowieso een donkere plaat, vertelt hij, maar er zit ook een mooi randje aan van self-care.
1: Je bent maar zo gelukkig als je jezelf behandelt of zo. Je bent maar zo in touch met jezelf als dat je voor jezelf kunt caren of zo. Ondanks dat een hele donkere, agressieve plaat is, zit daar ook heel veel self-care in of zo.
0: Dat is mooi, hè, als je zo beweegt op die rand van donker en agressief, zoals Joachim hier vertelt, maar ook dat randje van self-care. Het is zo belangrijk om daarmee bezig te zijn. En hij heeft het van zich afgeschreven in die plaat. We gaan er dus donderdag getuige van zijn. Tenminste, als jij afstemt hier op Radar. Vanaf 8 uur gaat hij helemaal te beluisteren zijn.

0: zo'n beetje als ontwaken uit zo'n festival van 4 dagen. Brussel. Radar. Radar. Thomas Michiels. Ja, en die festivalzomer is echt niet ver meer weg. Ja, en er komen Belgische artiesten op die podia staan. En sommige van die artiesten moeten we misschien nog een beetje beter leren kennen. En zo ook Kamiyembe. Die komt wel een paar festivals spelen. Ze is ook gewoon landgenote die heel trots op Eurosonic Noorderslag een prestigieuze prijs heeft weggekaapt. En ze neemt ons even mee naar dat pre-show ritueel. Want dat is belangrijk. Voor je dat podium opstapt, hoe laat je jezelf op, Kamiyembe?
1: Just before the show. My routine is to be really focused, speak to no one, and I make some movements like box just to warm up, to be strong, to be like a superhero. It's strange, but I need to transform myself a bit. I make some noise, strange, like you know, just to be ready.
0: I love it. Artiesten die zo echt opwarmen, maar op een heel fysieke manier. Niet gewoon de stem, maar ook zo'n beetje box-movementjes doen. Want dat is een uitputtingsslag. Als we op dat podium moeten gaan staan, een uur show moeten gaan geven. Kamiyembe gaat het deze zomer doen op onze podia. En binnenkort trekken we ze misschien nog eens wat vaker in de studio. Studio Brussel. Studio Brussel. Radar. Radar. Radar. In dit nummer zingt ze Rihanna Fete, maar ze heeft veel te vieren, hoor. Ze heeft er een prachtig jaar al op zitten tot nog toe. En zoals ik zei, die zomer wordt heel mooi.

ja, Camille Jembe. Ze staat dus nog op Doerfestival komende zomer. En ze komt ook naar Pukkelpop. Dat is al mooi. En dan op L'Ennui Botanique. Dat is al ietsje dichterbij. De maand mei is standaard de mei van L'Ennui Botanique. En dus ook Camille Jembe daar op het podium. Ik heb nog eentje voor 8 uur. En dat is Wednesday met Bitter Every Day. Welkom hier.

0: maak elk.
1: De aanval wordt van aan.
2: Vroom naar de speeltuin.
0: Momenten, Max.
3: Kende dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen. En in de zandbak spelen.
2: En een ijsje eten.
3: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
0: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Vertrek je op reis met de auto en wil je je hond meenemen? In België en de meeste Europese landen zijn er geen specifieke regels over hoe je je hond moet vervoeren. Maar de hond mag je controle over het stuur en bewegingsvrijheid niet hinderen. Bij een ongeval kan je hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zorg dus voor een veilige oplossing. Een harnas bijvoorbeeld, dat je aan de veiligheidsgordels achterin vastmaakt, een speciaal scheidingsrooster of een bench die je in de koffer bevestigt. En laat je hond niet achter in de wagen bij hoge temperaturen. Dat is zelfs verboden. Ben je gehecht aan je hond, maak hem dan veilig vast. Zo reis je in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de... alles is gesorteerd. Kast. Voor de interieurlover, de... Amai zeg, wat een eyecatcher. Kast. Voor de ouder, de... Van wie is deze eigenlijk? Kast. En voor de tiener, de... Raak mijn spullen niet aan! Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
7: Maatkasten Online.
6: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
8: Studio Brussel.
9: Life is music. Studio Brussel. Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi. Dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de drie grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid, klinkt het. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk onvolledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de vervuiling in de bodem er nog groter wordt. Je hoort Joris Mones van het departement Zorg.
10: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
9: En Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Verdacht pakket dat gisteren is gevonden op een trein in het station Brussel-Zuid heeft een grote impact gehad op het treinverkeer. Volgens Spoornetbeheerder Infrabel leidde het incident tot 160 uur vertraging. In totaal werden 266 treinen deels of helemaal afgeschaft. Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid was ruim een uur lang onderbroken. Het pakket bleek uiteindelijk onschadelijk te zijn. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Olte. Olte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep op TV1, werkte daarna ook voor VTM en VT4. Op de radio had hij programma's op Studio Brussel en sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Filmmaker Jan Verheijen typeert Olte als een veelzijdig man.
11: Hans
10: was niet alleen een creatieve geest, maar ook een ondernemer. Hè, dat hotel-restaurant-complex dat hij op het eilandje heeft neergepoot, dat was toch wel zeer indrukwekkend. Dus het is ja, om er een vreselijk, veel te veel gebruikte term bij te halen, hij was dus echt zo een creatieve duizendpoot.
9: Hans Soto was 55. Het weer vanavond, regen in het centrum en het oosten. Vannacht temperaturen tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Oprit en terras op jouw maat? Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten. Studio Brussel.
1: This is Joe from Idols.
11: I'm Charlie XCX.
12: Hi, I'm Jamie XX.
13: This is Kat van Stralen.
14: Hi, this is Fontaine's DC.
15: Ik ben Evie de Visser.
16: What's up, it's Gies.
17: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
18: You're listening to Radar.
19: Radar.
20: Radar.
21: Radar.
22: Radar.
23: Thomas Michiels.
24: Het is iets na 8 uur, dus we maken tijd voor een dessertje in de vorm van festivalnieuws, de hotshot. En eerst hoor je de Ierse rockers van Bleach 93, want die brengen zeer binnenkort hun eerste plaat uit.
25: Luister.
26: Studio Brussel.
27: Life is music.

0: It's in my head again, zingt de zanger van Bleach 93. En dat is exact wat er gebeurt als ik denk aan hun muziek. Vrijdag 15 mei, dat is binnen anderhalve week zoiets, brengt Bleach 93 zijn eerste EP uit. Het is nog niet eens een volle plaat, het is gewoon een EP'tje. Het zijn Ieren van aan de overkant van het kanaal en ze komen nog een paar keer naar ons land. Onder andere in Trefpunt, maar ze zijn ook te zien op AFF komende zomer in Genk. Daarover straks meer festivalnieuws.
1: Beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, vanavond is de halve finale van de Champions League. Morgen dan die tweede halve finale, waar onder andere Vincent Kompany zijn beste beentje moet voorzetten. Die gaat er niet meer bij zijn voor de Belgen, voor de Rode Duivels. Helaas, want dat was wel een gouden generatie. En toch hebben we gezorgd dat we een mooi supporterslied te pakken hebben. We hebben dat gevonden bij Romeo Elvis en Sylvie Kreusch.
2: Heel belangrijk was dat we ook gewoon, los van dat het voor de voetbal is, dat we ook wouden dat dat een track was waar dat wij ook gewoon heel trots op zouden zijn en dat ook binnen 30 jaar nog altijd relevant of zo zou zijn.
0: Ja, maar toch ook een heel goed supporterslied. Alleszins, we worden helemaal in de vibe gebracht door de betoverende stem van Sylvie Kreusch en er zit ook een beetje Romeo Elvis aan vast. Het is onze hotshot deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio

0: Cash en Romeo Elvis. Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: Check, check, 1, 2. Festival nieuws!
1: Aan het weer te zien buiten zou je kunnen twijfelen, maar we kruipen wel degelijk dichter bij de zomer. Maanrock in Mechelen heeft alle acts voor zijn hoofdpodium bekendgemaakt vandaag. Onder andere Zornik, Young Yellow en Amber Bros komen in het laatste weekend van augustus naar het gratis stadsfestival. Op 15 augustus dan, 2 weken vroeger, is het in Brussel te doen. Hangar trakteert dan op een unieke open air aan het Koninklijk Paleis. Coole setting wel hoor. Boris Brescia en deze Eric Prydz zijn de twee royalties die voor het allereerst samen een superlange B2B set zullen draaien. Wordt een dik feestje. En als je dat niet wil missen, dan kan je vanaf volgende maandag ook tickets scoren. En er is nog festivalnieuws van AFF in Genk. Na die uitbreiding van die AFF-site. Je hebt dat misschien gehoord. Ze gaan ook de binnen- en de buitenruimtes van SeaMine betrekken bij AFF. Ze hebben nu beslist, het Genkse festival, om ook een laatste drop te doen van 16 nieuwe namen die affiche van dit jaar compleet maken. Three strikes for the city and I love thy neighbor. Het is nog 3 maanden tot AFF, maar ze dachten we kunnen ons niet langer meer inhouden. De Genkies hebben als zoekterm ingetypt, denk ik, talent van over het kanaal. Dat zag je al aan Bleach 93, dat op die affiche staat te blinken. Maar ze zijn ook uitgekomen bij de Londense postpunk van Dead Letter. En ook in eigen land wordt er in de vijver van talent gevist. Dat bewees AFF al door AO te zetten. En ook de frontvrouw van Whispering Suns, Fenne Kuppes, is een van die 16 nieuwe namen. Ja, hier nog te horen met band. Maar op AFF staat Fenne Kuppes solo op de affiche. En dan is er ook nog Rosie Stewart tussen die 16 nieuwtjes. Deze zomer wordt ze dus verwacht in Genk. Ze wonnen begin dit jaar nog de nieuwe lichting en mogen nu op AFF tonen dat hun sound ook festivalproof is.
2: Hey, wij zijn Rosie Stewart
3: en je luistert naar Studio Brussel. Studio.

0: Storm 2, de nieuwe van Young Lean, hoort ook bij die kortfilm Storm. En zit je op school in Eikenbrakel of ken je iemand die daar op school zit, dan bestaat de kans dat die clip, die video, daar dus opgenomen is. Ook de choreografie is trouwens helemaal Belgisch. Het is toch straf als er zo een Zweedse superster plots op de stoep staat van je school en daar een video komt shooten. Je zal het maar meemaken. Is het zo? Ken je iemand die daar op school zit? Laat dat dan even weten in de app van Studio Brussel. Dan geef ik graag nog een belletje, later deze week of zo. Nu moeten we het hebben over iemand die heeft meegedaan met de nieuwe lichting. Benny Boo, die kan je nog kennen van dat nummer Birdshit. Maar vorige week bracht hij een nieuw nummer uit. Schrödinger's Summer, met best wel een serieuze lading aan dat nummer. Het gaat over de ziekte van zijn papa die heel aanwezig was tijdens het finale moment van de nieuwe lichting. En dat heeft wel iets betekend voor Benny Boo.
1: Dat lied is er echt uitgerold bijna. En dan heb ik dat die week afgemaakt en dan meegenomen. En we hebben dat ook tijdens de week van de nieuwe lichting veel gespeeld. En dat was altijd wel zo, dat voelen als zo, hij was dan thuis ziek. Maar dat, het nummer live spelen was dan zo dat contact met thuis van zo, we waren elke dag op een andere plek aan het spelen. En dat was zo, ja, elke avond eerbetoon. Mm-hmm. Elke avond praten over papa op zo'n podium. Dat verbond heel hard met hem of zo, had ik het gevoel.
0: Ja, je hoort daar toch een krop in de keel. Logisch ook. Hij moest zijn vader helaas afgeven, Benny Boo. Maar elke avond wel een eerbetoon gebracht aan zijn overleden vader. En dat gaan we hier nu ook doen met dat nieuwe nummer. Schrödinger's, oh, mijn Duits is helemaal niet goed. Of Schrödinger's Summer. Het komt er mooi uit. Uitgerold. Gelukkig is die tekst van Benny Boo een pak vlotter geschreven.
2: Studio Brussel. Radar, radar. Studio Brussel.
0: En nog mooier gezongen. De woorden zijn oprecht tot elke letter. Mooi verhaal van deze Benny Boo.

0: Het is 8:30. En dat Sintlijntje van Two Sided van Arlo Parks geeft ons genoeg brandstof om deze niet zonnige dinsdag toch door te komen.
1: Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Ik heb zo nog een artiest mee die dat innerlijk zonnetje in jou kan wakker maken. Alex Sandy G. Dat is de meester van de lo-fi pop. Die zijn setlist moeiteloos vult met hartverwarmende songs. Luister maar. Ja, deze Runner is daar een perfect voorbeeld van. Staat vol door die setlist van Alex G met deze prachtsongs. Ook Mathieu Terrein van Bazaar is grote fan.
2: Hey, Mathieu Terrein hier van Bazaar. Alex G is voor mij een ongelooflijke songwriter die mijn indie hart telkens sneller laat slaan. De perfectie en de schoonheid van zijn werk zit hem in de imperfectie eigenlijk. Het kraakt altijd een beetje, het trekt en het sleurt altijd een beetje, maar daar zit voor mij net de schoonheid in.
0: Mathieu speelt hier straks een showcase met Bazaar. Hopelijk kraakt en trekt en sleurt het ook op een goede manier. Net zoals bij Alex G. Op zijn YouTube-kanaal van Alex G alvast wel. Want vorige week, na 6 jaar stilte, was daar terug beweging op zijn account. Alex G heeft daar plots 2 nieuwe nummers gelost. In the Yard en Good Green Fear, Friend. Die laatste heb ik nu voor je klaarstaan. Dat is een soort van tussennummer. Tussen 2 platen door, geschreven. En van de ene era naar de andere, vlak voor Headlights. Dat is zijn nieuwste album, dat vorige zomer uitkwam. En uiteindelijk werd dit nummer dus, die Good Green Friend, geschrapt. Niet mee opgenomen op de tracklist, maar Alex G die speelt dat nummer wel live en het groeide een beetje uit als een tot een soort van fan-favorite. Het is dus extra cool dat Alex G beslist heeft om dat nummer dan toch uit te brengen op dat verborgen mysterieus YouTube-account dat plots terug actief is. We gaan samen luisteren. Dit is Good Green Friend van Alex G.

0: Deze Oensbanger van Bless zal ook te horen zijn op Tomorrowland deze zomer. En dan spring ik naadloos, want dat kan in Radar, naar een concerttipje. Morgen in Club Wintercircus, Caroline.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.

0: happens. This always happens.
1: It always will be. It always will be. It always will be. It always will be. It always will be. It always will be. It always will be. It always will be. It always will be.
2: Ben je helemaal onder de indruk van deze Caroline? Wel, good luck, want morgen komen ze naar Club Wintercircus in Gent. En dat is een hele band die je daar op een podium ziet. En met heel veel mensen bedoel ik echt 8 personen. 8 stuks gaan daar voor jouw neus staan als je naar Wintercircus afzakt morgen. En ja, hoe doen ze dat eigenlijk op dat podium?
3: It's fun being in a band of that many people as well. It's like we're all good friends and yeah, the different instruments you can use and the scale of what you can kind of produce kind of sonically, like the range of different things of sound you can produce with all those instruments, I think is really, yeah, really important.
2: Ja, plots heb je wel heel veel vrijheid. Welke instrumenten kunnen we er nog allemaal bij sleuren op het podium? Mark uit Capelle die stuurt, die krijgt hier ook een Sigur Rós gevoel bij. Wel, Mark, Sigur Rós, daar zou je nu misschien vele, vele euro's voor neertellen, maar als je morgen naar Wintercircus in Gent gaat, gaat het dan een zachter prijsje zijn en zie je toch nog altijd een topband. 8 mensen op een podium en die worden netjes verdeeld in 2 kampen.
3: Live, we split the stage into 2, you know, me, Jasper and Freddie on one side and the others on the other. And Magdalena has a mic that she comes over and she kind of comes up close to Jasper's guitar. She records him doing the first few strums after the initial singing and then she moves away back to her side. So yeah, it has that roving mic element to it.
2: Het prachtige Caroline, het is iets om te gaan bekijken. Morgen dus in Gent. En als je nog een weekje inhoudt en geduldig bent tot 14, 15 en 16 mei, dan kan je ook nieuwe muziek gaan ontdekken op Horst Arts and Music Festival. Naar goede gewoonte gaat er weer ook kunstige hoekjes ingericht worden op die Aziat zitten in Vilvoorde. Het gaat een heel spektakel worden, een heel belevingsfestival. En om jullie helemaal op te warmen, duiken we morgen al eens samen met die programmatoren van Horst in alle ins en outs. Zoals die 50% Belgische line-up en die Belgische headliners dat er allemaal geprogrammeerd staan. Nu krijg je Le Motel en Magugu met On Topper.

Binnen een 20-tal minuutjes betreedt Bazaar hier het podium voor die intieme showcase. Het is duidelijk een goede concertavond vandaag, want Stijn uit Ieper is op weg naar de 4AD voor die warm-up show van Amenra. Heeft daar heel veel goesting in. Frederik die staat klaar voor Tame Impala in de AFAS-doom. En Anja uit Reti die is onderweg naar het optreden van Pil in Trix. Enjoy je mannekes van die geweldige concertavond. Dit is Turnstile, die mogen ook nog eens naar ons land komen. Op Pukkelpop bijvoorbeeld. Amen.

0: plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Studio Brussel, live.

0: Zeg Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom aan tafel.
1: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festival!
0: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen alsjeblieft.
1: Oké, we gaan weten!
2: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Dit is
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel. Life is music.
2: Life is music.
3: Studio Brussel.
4: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd, dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. En daarom moet hij naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden toen geen redenen zijn geweest om hem daar te houden. De man, een Duitse van 33, richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig. In een voetgangerszone in het centrum reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen 2 doden en mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval meer verbranden met hoge concentraties PFAS. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de bodem rond de site van Indaver in Staabroek mogelijk erger vervuild is dan gedacht. Vlaanderen wil nu voorkomen dat die vervuiling nog groter wordt. Joris Molens van het departement Zorg.
5: Het bodemonderzoek heeft toch aangetoond dat daar in de omgeving al een behoorlijke PFAS-belasting is, zowel in landbouwgebied als het gebied waar mensen wonen. Nu, PFAS zorgt niet voor een acuut, onmiddellijk gezondheidsrisico, maar we moeten wel vermijden dat risico's op aanhoudende en veelvuldige blootstelling, dat die zo beperkt mogelijk zijn. Vandaar nu ook deze ingreep bij Indaver, om dus te vermijden dat mensen nog meer blootgesteld worden aan PFAS dan al het geval is.
4: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Otte. Otte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator op TV1. Werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Ouwera onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
6: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n een goede gast.
4: Op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Het weer vanavond, regen in het centrum en het oosten. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
7: How do we feel, Belgium?
8: Can you believe it?
7: Make some noise out
2: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel
3: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Kenza Lansari.
9: Sip, de showcase van Bazaar is op dit moment bezig en daar zijn we allebei niet bij. Maar Rudy52 uit Erpskwerps, fijn dat jij luistert.

0: Manager. Bazaar is hier dus op dit moment een showcase aan het spelen. Maar wij hangen gezellig samen aan de radio gekluisterd. En er zit iets een beetje opgefrommeld in mijn broekzak. Even voelen, het is...
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Het is een duo combi-ticket voor Rock Affligem. Daar staan onder andere Kaat van Stralen, Channel Zero, Alice May en of all people ook nog eens Nicky Dussoleil. Op 15 en 16 mei in Affligem is er dus Rock Affligem. Jij kan daar gratis naartoe. Straks, als je luistert en je hoort Kaat van Stralen, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de Studio Brussel-app. En wie weet, is dat ticket dan wel van jou.
2: Studio Brussel.
0: Eerst geef ik je nog een beetje muziek van Kyo, de vierkoppige band rond de gebroeders Kyo. Er is Storm.

Was echt was. Vrouwtje, als ik God was, dan zou ik hekserij mainstream maken en ervoor zorgen dat iedereen zich bekeert tot het Lana Del Rey-isme. Dit is First Light.

De Antwerpse Miss Angel speelt nu ook in de reeks Boho, die bekroond werd op Cannes. Het is een heel drukke concertdag vandaag. Het is de showcase van Bazaar die hier bezig is. In de Apelsdoom ligt Tame Impala op een tapijt, omringd door instrumenten. En in het depot staat Bent van Looy met Das Pop. Dat is een reden te meer om nog eens een liveje te spelen van Das Pop. Dus je kan bijna 8 minuten genieten van Bent van Looy en zijn entourage.

Kennen we elkaar weer? Kennen we elkaar weer? Oké, dames en heren, ik ga jullie vragen. En anderen trouwens, om mee te doen.

Heljak help us. Ik hoor het niet. Oké, okay. Ik begrijp het als een ja. Ik ga nu zap. Genadeloos door twee delen. Hier. Hier. Van een soort rode zee. Van een soort rode zee. Zaal gaat door twee. Zaal gaat door twee. Zaal gaat door twee. Helemaal tot van achter. Jullie zien elkaar straks terug naar de voorstelling. Oké, okay, mensen aan de linkerkant. Hallo. Mensen boven links. Hallo. Oké. Doe exact wat ik jullie vraag en alles komt goed. Oké, dit is wat we gaan doen. Dit is wat we gaan doen. Dit is het. Wacht, hè. Wat was het weer? Oh ja. Oh ja. Oh ja, dit.

Oké. Hou het vast. Knoop het in jullie oor en ik kom zo meteen bij jullie terug. Mensen aan de rechterkant, hallo! Hoe gaat het met jullie? En met ons ook. Oké, we gaan iets helemaal anders doen. Let goed op. We komen er samen wel uit. Het is wel moeilijk, maar dat komt goed. Let goed op, dit is het.

iedereen die Ticket Tuesday stuurt, dit is Merel, Nikaat van Stralen. Op eender welke app die je vandaag opende, zag je celebrities en artiesten in de meest inspirerende, maar ook absurde looks. Dat is omdat het afgelopen nacht Met Gala was in New York. Het fashion evenement van de Met, de Metropolitan Museum of Art. En de opbrengsten van dat gala die gaan dan naar de modeafdeling daar. En de dresscode die was The Body as a Canvas. Een van de opgeklede mensen die je daar zag verschijnen was de piepjonge Somber. Ook Charlie XCX was daar. Maar wat tussen al die bekende koppen vooral opviel, dat was dit. Maskers in alle geuren en kleuren. Katy Perry die had een zilveren helm aan. En dat was uit protest, omdat Jeff Bezos de hoofdsponsor en erevoorzitter van het Met Gala was dit jaar. En die is natuurlijk heel nauw verbonden met Trump en met alle ICE-protesten die er aan de gang zijn. En actrice Sarah Paulson bijvoorbeeld, die verscheen met een briefje geld voor haar ogen. Dat was een heel sterk statement, want dat suggereerde dus dat de rijken verblind zouden zijn door geld. Andere sterren als Zendaya en Bella Hadid bijvoorbeeld, die hebben er uit protest voor gekozen om thuis te blijven. Dus een en al statements daar op het Met Gala. Maar ook heel veel coole artiesten. Rihanna die was er uiteraard met een Belgisch randje en die droeg een custom look van de Belgische ontwerper Margiela. Er is Pan de Replay. Hallo!

Oliver Simons. Hij staat op dit ogenblik hier om de hoek, want de showcase van Bazaar die is bezig. En Oliver Simons die is naast soloartiest uiteraard ook toetsenist en backing vocal bij Bazaar. Wat je nu hoort is iemand die het allemaal alleen doet. Ze heet Alice May.

Idols met Crawl. Ik heb hier in mijn broekzak nog iets zitten. Het is misschien het laatste duo-combi-ticket voor Rock Affligem. Channel Zero die staan daar, Kaat van Straal staat daar, Alice May die staat daar ook. En als je nu op dit eigenste moment Ticket Tuesday stuurt in de app, dan kan dat combi-ticket misschien wel van jou zijn. Je moet misschien gewoon straks nog een klein vraagje beantwoorden.

0: diegene zal er altijd iets mankeren, maar dat is nog geen reden om het spel niet mee te spelen, toch?
1: Ik hoop dat jij weet hoe Ticket Tuesday werkt.
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday. Een combi-duo-ticket voor Rock Afliegen heb ik in mijn broekzak zitten. Je moet daar heel weinig voor doen. Gewoon je telefoon opnemen als ik je zo dadelijk opbel. Spannend.
4: Je bent verbonden met de mailbox van 046841.
1: Ik ga heel zijn telefoonnummer niet op de radio laten spelen. Ik ga het gewoon opnieuw proberen. Ik bel iemand anders op. Zo gaat dat met presentatoren die 's avonds alleen in de studio staan. Spannend. Hallo.
5: Hallo, ben ik.
1: Nico.
5: Ja.
1: Hoe gaat het?
5: Goed hoor.
1: Het is hier met de dienst overheid en belastingen.
5: Dat geloof ik zeker.
1: Ja, je wordt mogelijk belast met een combi-ticket voor Rock Afliegen. Een duo-ticket dan nog wel. Je moet gewoon één vraagje juist beantwoorden. Ben je daar klaar voor?
5: Ja.
1: Oké, dan gaan we dat nu doen.

0: De artiest die je net hoorde, die sluit de mainstage van Rock Affligem af op dag 1. Het is een headliner. Weet jij welke band dit is? Je mag ook een tip vragen.
1: Dat zal lukken zonder tip, hoor.
0: Het zal lukken zonder tip. Oké.
1: Okay. Channel Zero.
0: Wie?
1: Channel Zero.

0: Dat is juist, Nico. Gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Het is een duo-ticket voor ook Afligem. Wie ga je meenemen?
1: Daar ga ik over nadenken.
0: Oké. Okay. Geen namen noemen dan op radio.
1: Voilà.
0: Sip, ben je van de kanten van Afligem of moet je van ver komen?
1: Nee, ik ben van de zee.
0: Ah, van de zee. Helemaal naar Afligem begonnen.
1: Ja, maar we hebben wel een vriend van de zee. Van de Afligem.
0: Ik mag het hopen dat je vrienden hebt aan zee als je daar woont. Oké, kijk goed. Dan wens ik je veel plezier op Rock Afligem. Dan zien we elkaar daar. Ik ga daar ook zijn. Dus wie weet kunnen we samen in de moshpit bij Channel Zero. Goed?
1: Oké, dat is goed.
0: Kijk goed. Wij gaan nog verder met Fred Again. Doei!
1: Doei!
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel
2: is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee
3: en win jouw ticket.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen.
1: Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Life is music.
5: Studio Brussel.
7: 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd, dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. Daarom moet hij nu naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden geen medische redenen zijn geweest om hem daar te houden, klinkt het. De man, een Duitser van 33, richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig, in het oosten van het land. In een voetgangerszone in het centrum van de stad reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen twee doden. Mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. Het onderzoek loopt. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de 3 zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is aangetroffen. De 3 zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. 2 medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt in Kaapverdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn 3 passagiers van dat schip overleden. 1 besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog niet duidelijk of er een directe link is. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi, dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de 3 grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. Veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator van het top 30-programma Bingo op TV1. Een fragment.
8: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 vanop de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie, elke vrijdag 6:30.
7: Hans Otte werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Aura onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
9: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en hij heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n een goede gast.
7: En op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Sport in de halve finales van de Champions League voetbal leidt Arsenal bij de rust met 1-0 tegen Atletico Madrid. Leandro Trossard staat in de basis bij Arsenal. Hij lag aan de basis van de 1-0 van Saka. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Bij deze stand gaat Arsenal dus naar de finale. In het volleybal heeft Mazeik zo net ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. Als ze nu nog 1 keer winnen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het weer vannacht, regen in het centrum en het oosten. Net het zuidoosten, kans op onweer met mogelijk veel regen daar tot 30 liter per vierkante meter. Temperatuur vannacht tot 11 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Studio Brussel.
6: Life is music.
5: Kenza Lansari.
10: Tame Impala, Bazaar en Daspop zijn op dit ogenblik aan het optreden. Dus de 3 mensen die mij horen, welkom eens zeg.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life
4: is music.

0: Boy. Die stuurt in de app dat hij onderweg naar huis is na de showcase van Bazaar. En hij zegt, wat was dat, jong? Ja, ik weet het niet, Ties, want ik stond hier. Vorige week stond de Spaanse kunst zelf in de AFAS Dome. En jullie waren daar allemaal massaal bij. Dus waarom zou ik er zelf over praten? Ik ga de eer volledig aan jullie laten. En dit was dus jullie Rosalía-review.
1: This is my first time visiting Antwerpen.
2: Gisteravond heb ik de eer gehad om Rosalía voor de derde keer te mogen aanschouwen.
3: Wauw, wat een show. Ik vond het geweldig.
4: What the fuck was dat? Ik heb God gezien. Het was alles door elkaar.
3: Het was een opera rave.
4: Ik heb geweend.
3: Een popconcert.
4: Ik ben door mijn knieën gegaan.
3: Eigen nieuw iets.
4: Ik heb een gatje gegooid.
2: In 2023 dacht ik, beter dan dit wordt het niet. Maar kijk, gisteren heeft zich iedereen van hun sokken geblazen.
5: Je merkt echt dat ze zoveel passie heeft en zoveel liefde voor het vak.
4: Hoe schoon is het ook dat zij klassieke muziek naar een zaal zoals de AFAS Dome brengt. Zij een orkest in het midden van het publiek zet en dat heel dat publiek gewoon totaal losgaat op een groep strijkers, op een cello, op een piano.
5: En ze neemt ook echt tijd om af en toe even rond te kijken en te beseffen van wauw, ik sta hier echt.
3: Rosalía, I love you and I adore you.
2: Ik ben nog

Naya Archives. Ik neem je heel graag even mee naar West-Vlaanderen. Dat is daar waar de mensen nog vervoerd worden met paard en kar. Waar de dieren mogelijk ook nog spreken. En waar vooral Ricky Backstock woont.

0: Ricky Bekstok, die ken je misschien, want ze deden ooit mee aan de Nieuwe Lichting. En vanavond trekken ze even weg van het West-Vlaamse platteland en stranden ze ergens anders. Daar wil Matthias je graag nog iets over zeggen.
1: Hallo, Ricky Bekstok. Wie A zegt, zegt B. AB, daar speel ik vanavond. Wat kan je verwachten? Geen baby. Een ontbloting van mijn ziel, een diepe kijk op mijn innerlijke en een oase van symfonische euforie. Mijn klein lijf, 1 uur lang zie rondhuppelen, zingen, dansen op een Brussels podium. Wie wil dat nu missen? Kenza, hit that tune.
0: Oké, Captain. Boodschap is aangekomen.

0: Drum Show. Hoe internationaal dit ook mag klinken, het is een Belg en hij luistert naar de naam Iskander Moon. Hij deed ons de hele redactie naar wierook ruiken en het was hier nog nooit zo rustig als op het moment dat Iskander een pianotape kwam inspelen.
1: Ah.

0: post uit de Afasdome. Want Valerie die stuurt: Tame Impala heeft net Dracula gespeeld. Hallo, jullie hebben Tame Impala net live gezien in een Belgische concertzaal. Dat is 10 jaar geleden dat Kevin Parker in een Belgische concertzaal stond. Dus dat is iconisch dat jullie daarbij zijn. Ik heb net een paar beelden mogen zien. Hij ligt op een tapijt, omringd door zijn instrumenten. En die is in zijn eigen wereldje gewoon zijn muziek aan het maken, alsof er niet keiveel volk aan het kijken is. Zelfs Angèle die toonde op haar Instagram dat ze immens grote fan was. Dus slecht kan het daar waarschijnlijk niet zijn op dit moment. Ik heb uiteraard ook muziek mee voor de mensen die lijden aan de zeer besmettelijke ziekte. FOMO.
1: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
2: Life is music.

0: Mumford & Sons met Caroline.
1: Studio Brussel.
0: Een radioshow maken. Dat is stijmen. En laat dat nu net een vaardigheid zijn die ik nog niet bezit. Dus laat ons in rust en vrede samen de laatste seconde volpraten.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.
4: Life is music.
3: Studio Brussel.
5: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap is een overeenkomst met Iran over de heropening van de straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
6: De operatie Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
5: Ja, Iran is nog niet klaar voor een deal, zegt Rubio. En daarom helpt de VS schepen door die straat van Hormuz. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden. Onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Iran ontkent dat. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de 3 zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is aangetroffen. De 3 zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. 2 medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt, in Kaap Verdi, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat zij naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn 3 passagiers van dat schip overleden. 1 besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog altijd niet duidelijk of er een directe link is. Sport in het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka de enige goal van de wedstrijd maken. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain, die tweede halve finale is morgen. En in het volleybal heeft Mazeik ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselaar. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0, setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. En als ze Roeselaar nu nog 1 keer kunnen kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen opklaringen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrechts. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap nu is een overeenkomst met Iran over de heropening van de Straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
2: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
1: Ja, president Trump is klaar voor een deal, zegt Rubio, maar Iran nog niet. Daarom helpt de VS nu schepen door die straat van Hormuz. De VS en Israël begonnen op 28 februari met gezamenlijke aanvallen op Iran. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden, onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, maar Iran ontkent dat. Een Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid vanavond laat. Daar zullen de bemanning en de passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. En wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn morgen geëvacueerd worden. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Sports Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. De Engelse topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Hermien van Beveren.
3: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale en de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale, pas de 2e ooit voor Arsenal met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
1: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0, setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden dus al die eerste wedstrijd ook gewonnen. Als Roeselare nog 1 keer kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het was een avond met veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Otte begon hier bij de publieke omroep eind jaren 80 als presentator van het top 30 programma Bingo op TV1. Een fragment.
4: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 van op de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie elke vrijdag 6:30.
1: Zelf had hij op de radio een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij ook te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen daar, tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen vannacht tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Zo, dinsdag 5 mei, zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt,

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake dinsdagavond.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wilt kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
1: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid dinsdagavond. Daar zullen de bemanning en passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn morgen geëvacueerd worden. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip en de bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van Leandro Trossard kon Saka de enige goal van de wedstrijd scoren in de rebound. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die spelen woensdagavond. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer. Met mogelijk ook veel regen op korte tijd tot 30 liter per vierkante meter. Minima vannacht rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan droger en maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.